0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is de Nieuwe Oogst. It's my

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is 1 graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden... en daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht, en die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken, en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog, in het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Donderdag 10 september. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: In de Weerribben gaan ze eieren van hobbyboeren onderzoeken op PFAS.
3: Ja, en dan zijn wij wel benieuwd wat er dan met die eieren en hobbyboeren gaat gebeuren.
2: In Kampen mag je met oud en nieuw vuurwerk afsteken als je tenminste een vergunning hebt. En die heb je niet zomaar.
3: Inderdaad, en Twente beleefde een moeizame avond gisteravond, maar won wel.
2: Het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag en heel veel lekkere muziek. Hoor je tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost.
2: Tijd om daaruit te komen, uit The Rhythm of the Night. Hier is DeBarge.

0: Zes minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren.
1: Ja, de gemeente Kampen hield gisteravond een bijeenkomst voor verenigingen en clubs om te bespreken wat er tijdens de komende jaarwisseling nog mogelijk is wat betreft het afsteken van vuurwerk. Ga je deze uitzending ook meer over horen. Het aantal Nederlanders dat lid is van een bibliotheek is verder toegenomen. Het zijn vooral jongvolwassenen. En een auto is vannacht uitgebrand in Vroomshoop. Dat gebeurde op een parkeerplaats bij een winkel. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Mogelijk gaat het om brandstichting.
0: Dan gooien wij een eerste blik in de ochtendkranten. Wat valt daarin op? Nou, voor op de Volkskrant pontificaal een tweetje. Hoe heet dat? Een x'je van Jettenrop. Oftewel onze premier, hij is het, want er staat een blauw vinkje achter. Juist in een tijd waarin de tegenstellingen steeds groter lijken te worden, zijn open gesprekken misschien wel het belangrijkste dan ooit. Dat is de inhoud. Maar daarboven staat posts van Jetten geschreven met AI.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat zou je toch niet verwachten.
0: Meer dan 200 berichten van de premier en van zijn partij D66 op sociale media zijn geschreven met AI. Blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. D66 ziet er geen probleem in. Maar volgens experts is dat slecht voor de geloofwaardigheid. Dat kan ik me wel voorstellen.
1: Dat heeft wel een zekere zin van waarheid. Ja, ik heb de Tubantia voor me. Minder slim door Twents accent is de kop van het artikel. Sollicitanten die met een zwaar Twents accent praten worden minder slim, minder aardig en minder geschikt ingeschat. Een onderzoeker die heeft daarom gepleit voor meer aandacht voor onbewuste negatieve indrukken. Ze zegt, zodra iemand zijn of haar mond opentrekt, gaat er bij de ander direct een laadje met vooroordelen open.
0: Kan ik me wel iets bij voorstellen dat dat gebeurt inderdaad. Dat is ook weer zo. De opening van Trouw, jonge spelers structureel misleid op commerciële voetbalscholen. Ouders hopen dat zo'n school hun kinderen naar de top kan brengen, maar de praktijk is vaak anders. Een schimmige bedrijfstak, noemt Trouw het. Wordt gedaan alsof je de nieuwe Messi kan worden, mits je extreem veel contributie betaalt.
1: Ja.
0: Dat lijkt me iets met talent te maken te hebben.
1: Ja.
0: Niet met geld. Maar goed.
1: Dat zijn de dromen natuurlijk. En in het AD wordt ook alvast vooruitgeblikt op de herdenking van 9-11 natuurlijk. Dat is morgen alweer 25 jaar geleden. Gaan we ook hier doen op Radio Oost. De ramp van een andere generatie staat op de voorkant. Op het Penta-college in Spijkenisse praat docent Tijmen Koon met leerlingen uit 5 HAVO over 9-11. Morgen dus 25 jaar geleden. Eerst waren er de gebeurtenissen zelf. Daarna de complottheorieën, de grappen en nu ook de nepbeelden. Want als we een paar bladzijden verder gaan, dan wordt natuurlijk ook gesproken met de generatie van deze tijd. En die ziet natuurlijk veel video's op TikTok. Ja, daar gaan veel nepbeelden rond en ook veel grappen dus over de ramp.
0: En veel commotie in de Verenigde Staten over de leugens van president Trump over 9-11.
1: Och.
0: Dat hij er geweest zou zijn, dat hij gered zou zijn door twee brandweermannen, dat hij mensen van zichzelf daarheen heeft gestuurd. Het blijkt allemaal niet waar te zijn. Voor op NRC zien we een grote foto van iets wat lijkt op Las Vegas, maar het is de hal waar de partijenconventie van zijn partij gaat plaatsvinden tijdens 9-11, waar hij dus ook niet bij zal zijn, als enige levende president. Al die anderen zijn er wel bij. Bij de herdenking is hij dus gewoon niet. Hij zit op zijn eigen congres. Hij zal wel moeten, want hij staat ver achter in de peilingen natuurlijk. Ja, het is een grote kermis die wordt opgetuigd. En dat is ook het doel. Veel aandacht genereren en veel lawaai maken. Dan kan hij misschien nog iets van zijn achterstand gaan goedmaken. Maar de rel over 9-11 is inmiddels ook geboren. Maar wat gaat er nog wel normaal bij Donald Trump?
1: Eigenlijk niet zoveel. Ik wil zeggen niks, maar
0: nee, ja. Andere zaken dan. Kijken we weer terug naar onze eigen provincie. Want wat gaat er vandaag gebeuren, Benjamin?
1: Nou, in de synagoge van Enschede worden vandaag de slachtoffers van de Twentse razzia in 1941 herdacht. 85 jaar geleden werden in Twente op 13 en 14 september Joodse mannen opgepakt en naar Enschede gebracht. Dat was een represaille van de Duitse bezetters voor een sabotageactie van het lokale verzet dat telefoonkabels had doorgeknipt. Er werden uiteindelijk 105 afgevoerd naar concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk. Daar zijn ze allemaal vermoord.
0: Ja, het is een beetje zwaar vandaag. Want de hele week al trouwens is er aandacht voor suïcide en het voorkomen daarvan. Vandaag is het de internationale dag ter voorkoming van zelfdoding. Wereldwijd wordt de aandacht gevraagd voor de preventie en voor geestelijke gezondheidsproblemen. Onder meer in Staphorst wordt er vandaag in dat kader ook weer gewandeld.
1: Ja, het is vandaag ook een nationale blijf uit de dode hoek dag. Transport en logistiek in Nederland en Veilig Verkeer Nederland vragen aandacht voor de verkeersveiligheid rond vrachtauto's en andere grote voertuigen. Voor vrachtwagenchauffeurs verdwijnen fietsers en voetgangers soms helemaal in de dode hoek. Ja, en dan is het natuurlijk belangrijk dat je ook zelf goed oplet.
0: Hebben we dan ook nog wel leukere zaken? Jazeker, het Moor Twickel wordt vandaag geopend. Ja. Dat is een nieuw museum. Is voortgekomen uit de samenwerking tussen Museum Moor en Stichting Twickel. Je had het kunnen vermoeden. In het Museum op het Landgoed kun je de geschiedenis van Twickel zien, samen met een deel van de kunstcollectie van Moor. Museum voor Modern Realisme in Gorssel.
1: Ja, en over die geschiedenis in Twickel gesproken, daar ga je meer over horen natuurlijk ook deze uitzending. En van rijke vrouwen naar gevulde zakken, want daar gaan we het nog meer over hebben. In de binnenstad van Zwolle viert vandaag een snackbar het 40-jarig jubileum. Het is niet echt een snackbar in de Boerenstraat, maar meer een loket waar je vooral patat kunt krijgen. De gele puntzakken zijn echt een begrip in Zwolle. Ik denk dat je ze wel kent.
0: Jazeker, ja. Je ziet ze overal lopen, inderdaad. Ja, niet die zakken, maar mensen die ze vast hebben.
1: Ja, inderdaad. En die zijn vanmiddag ook nog eens gratis. Dus het gaat nog drukker worden dan normaal. De Boerenstraat is al niet echt breed. Dus ja, dat kan wel eens heel vol gaan worden.
0: Ja, en woon je in de grensstreek en hoor je plotseling een vreemd geluid. Ze doen daar in Duitsland vandaag de nationale noodalarmtest. Dat is misschien ook aan deze kant van de grens nog wel te horen. De test verloopt namelijk via radio, tv, apps, online en met sirenes.
1: Ah, kijk aan.
0: Dus de Duitsers in opperste staat van alarm en paraatheid. Nou, gezien de laatste ontwikkelingen in dat land is dat wel nodig ook.
1: Dat.
0: Nou fijn, als je dus iets van meekrijgt, nou laat het ons maar weten dan. Ik zeg, ik hoor wat piepen of gaan of loeien. Dat kan.

0: Mika hoorde je. En relax, take it easy.
1: Het krantenoverzicht.
0: Rustig aan wakker worden. Kopje koffie, croissantje en de ochtendkrant erbij.
2: Zeker. Dan lezen we onder andere weer meer over Overasselt. Best wel een bijzonder bericht ook dit. Want neergeschoten agenten in Overasselt waren net klaar met de opleiding. En bonden zijn dan ook bezorgd over jonge agenten. Want de twee agenten die vorige week in Overasselt werden neergeschoten waren jong en nog niet zo lang klaar met hun opleiding. De politiebonden vinden dat er altijd een ervaren collega aan een onervaren agent moet zijn gekoppeld. De twee relatief onervaren agenten kwamen in Overasselt vrijwel direct in de vuurlinie te liggen. Een van hen raakte zelfs zwaar gewond. Collega's die later arriveerden voorkwamen door snel handelen dat zij overleden. Een precies inzicht in hoe de jonge agenten worden ingezet heeft de woordvoerder van de Nederlandse Politiebond niet. Maar hij zegt, we herkennen het beeld dat een collega die net klaar is met de opleiding lang niet altijd tijdens een dienst wordt begeleid door een meer ervaren agent. Daar vragen we dan ook meer aandacht voor. Hij zegt, de komende jaren zal het probleem niet veel kleiner worden, vrezen ze. En zullen de komende jaren zo'n 17.000 agenten de organisatie verlaten vanwege hun pensioen. Ja, en dat moet dan weer worden opgevuld. Ja. Nu zijn agenten die van de opleiding komen zeker al wel geschikt voor het werk dat ze moeten doen, benadrukken ze. Maar er is een verschil tussen startbekwaam en vakbekwaam. Dus net als met een rijbewijs, het echte rijden leer je pas als je dat papiertje hebt.
0: Ja, dan hebben ze weinig ervaren mensen, weinig ervaren mensen meer over. Ik zei het net al even voor op Trouw. Jonge spelers worden misleid op commerciële voetbalscholen. Nou, met name de ouders dan, die er heel veel moeten betalen. Als je maar heel veel contributie betaalt, dan zou je wel de nieuwe Messi kunnen worden. Dat zo werven ze in ieder geval mensen. Er is nog meer aan de hand. Grensoverschrijdend gedrag, georganiseerde criminaliteit. Het gebeurt allemaal bij organisaties met sportende kinderen. Het is de realiteit bij een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland. Hogeschool van Amsterdam heeft er onderzoek naar gedaan. Het rapport De Parallele Voetbalwereld verschijnt vandaag. Schetst een zorgwekkend beeld van het ecosysteem. Dat is ontstaan rond de ontwikkeling van jonge voetballers. Ja. Verderop in Trouw is de krant gegaan naar de buschauffeurs in Zwolle die gisteren staakten. Zij waren bij elkaar gaan zitten in een wijkcentrum. Stakende buschauffeurs in Zwolle. De WIA is geen ver van mijn bedshow voor hen. WIA is de wet die de inkomens of de uitkering regelt als je ziek bent of arbeidsongeschikt. Je krijgt door bochten en drempels de ene opdonderen naar de andere te verduren. De buschauffeurs staan dus op het gevarenlijstje waar het gaat om de WIA. Ja. En die wordt dus versoberd als het aan het kabinet ligt. Hoorde ik ook wel over dat die WIA ook niet meer houdbaar is. Omdat er al heel veel mensen, met name jonge vrouwen, in zitten.
2: Oh ja.
0: Met veel klachten die te linken zijn aan burn-outs. En dat, maar goed, dat systeem om op deze manier dan ook niet meer overeind te houden. Dus zal iets moeten gebeuren.
2: Ja, inderdaad. Ik vond gisteren trouwens wel een leuke uitspraak van een buschauffeur in Zwolle. Die zei, ik vind mijn werk gewoon te leuk. Ja. Dus ik ga gewoon lekker door met werken. Maar als het er echt op aankomt, dan ging die wel staken met zijn collega's. Maar ja, er waren dus nog wel een paar bussen die reden. We hadden het er net ook al even over. Minder slim door Twents accent. Lange klinkers en inslikken zet tukker meteen op de achterstand bij sollicitatie, meldt de Tubantia. Een accent speelt een grote rol bij de eerste indruk. Een sterke Twentse tongval kan bij sollicitaties tegenwerken. Onderzoekers bij de Radboud Universiteit in Nijmegen lieten een groep Nederlanders luisteren naar sollicitanten. Zij spraken dezelfde tekst in met een Twents, Limburgs, Frans of Duits accent. En de Twents, dat kwam dus het slechtst uit de bus. Kandidaten solliciteerden op een fictieve baan als software engineer. De kandidaat met een sterk Twents accent kreeg de laagste beoordeling. In de oren van de luisteraars was die minder slim, minder aardig en minder geschikt dan de anderen. Ja, hoe het allemaal precies werkt, staat hier dat het toch best wel onbekend is. Het is volgens een onderzoeker belangrijk dat er meer onderzoek naar komt. Bij sollicitaties, logisch, zou het niet om iemands accent moeten gaan, maar om wat iemand kan natuurlijk.
0: Ja, dat lijkt me ook logisch. Ja. Nou, goed, naar Hengelo.
2: Hengelo.
0: Ja, dat Hengelo. Het een beetje zo sleept. Ik kan me niet voorstellen. Nee. Daar mag je niet naar kijken natuurlijk. Het is ook dom gewoon om daarnaar te kijken.
2: Ja.
0: Maar ja, het gebeurt natuurlijk toch. Zo is dat. Dan de brug in de A28. Die was afgesloten omdat die niet meer veilig werd bevonden. Daar hadden wij hier natuurlijk ook veel last van. Want die A28 was dus niet meer te gebruiken. Maar die is weer open. Sinds gisteravond, volgens mij al. Ze hebben spoedsreparaties uitgevoerd aan de Hardenbergenbrug. We zien er een foto van in NRC. Met de kop erbij: Nederland kan niet van brug naar brug blijven struikelen. Dag en nacht is er gewerkt aan dat onderdeel van de A28 bij Nijkerk om het weer open te krijgen. Dagelijks rijden er zo'n 13.000 vrachtwagens over die Hardenbergenbrug. Ook in onze provincie zijn bruggen afgesloten geweest lange tijd voor onderhoud, of omdat ze vervangen moet worden, omdat ze niet meer veilig waren. En er is veel investering voor nodig en andere bouwmethoden, zodat we ze beter in de gaten kunnen houden, die bruggen. Want veel komen er nu tegelijkertijd. Ze zijn allemaal ook tegelijkertijd gebouwd in de jaren 60. En dus ook tegelijkertijd toe aan groot onderhoud.
2: Ja, dat komt dan allemaal weer samen natuurlijk. Nieuwsje over Roxy Dekker doen.
0: Ja, altijd gek over nieuwsjes over Roxy Dekker. Kom maar.
2: We hadden het laatst natuurlijk al over haar. Want het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena op 24 april 2027... was binnen enkele minuten al uitverkocht. Ze schrijft daarmee geschiedenis als de eerste vrouwelijke Nederlandse solo-artiest met een eigen headlineshow in het stadion. En ze heeft natuurlijk ook al een aantal keer opgetreden in de Ziggo Dome. 4 keer volgens mij op een rij. Dat was ook een enorm groot succes. Maar het gaat steeds beter met Roxy. Ze gaat dus nu ook in de Johan Cruijff Arena optreden. Maar ja, als je het nu hoort, ben je al te laat, want de tickets zijn dus op.
0: In een paar seconden.
2: Een paar seconden. Begreep ik. Ontzettend snel. Ja. Ja.
0: Het is toch wel knap vandaag.
2: Heel knap. Maar 21 volgens mij. 22. Ja. Dus.
0: Kamerleden schrikken van PFAS in hun lijf. Dat heb ik er maar even uitgeperkt, omdat we er straks ook over gaan praten. Over PFAS in eieren van hobbyboeren. Kamerleden schrikken van PFAS in hun lijf. Dit raakt me echt. 8 Kamerleden deden mee aan een bloedonderzoek om aandacht te vragen voor het belang van een breed verbod op die schadelijke stoffen. Er zijn chemische fabrieken natuurlijk en andere fabrieken die dat uitstoten. De uitslag viel niet mee. Het is confronterend, zegt Laurens Dassen van Volt. Ik moet nog 40 of 50 jaar mee. En hij blijkt dus PFAS in zijn bloed te hebben. Het zit overal in de lucht, in eten en dus ook in eieren bijvoorbeeld. Ja. Dat komt dan weer, ze zitten niet in eieren, maar in de kip. Want de kip pikt er dan weer dingen van de grond af en daar zit dan weer dat soort schadelijke stoffen in. PFAS is een verzamelnaam, allerlei chemische stoffen. In de weerribben gaan ze er opnieuw onderzoek naar doen. Gaan we straks over praten.
2: Ja, klopt helemaal. Nou, dat was mijn...
0: Ik ook. Zag nog een... Wat zag ik nou nog net? Dit was nog wel aardig. Hebben we er nog tijd voor? Ja, wacht even, ik ben het alweer kwijt.
2: Moet ik het vol praten met
0: ik geloof het. Ik weet het uit mijn hoofd. South Park heeft een.
2: Oh ja.
0: Heeft de Trump maar weer eens aangepakt.
2: De naam veranderd.
0: Heeft de naam veranderd in South America.
2: Ja, leuk. Ja, dat kunnen ze altijd goed.
0: Als persiflage op Trump, die Lake America heeft bedacht voor het Ontario Lake.
2: Prachtig programma.
0: Ach ja, Trump was er weer niet blij mee.
2: Oh nee.
0: Verbazingwekkend. Ja. Liefde mensen, daar redden we de wereld mee. Third World is dit, and now that we found love.

0: daarmee is het net na 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws, dat krijg je van Benjamin.
1: Een auto is vannacht uitgebrand in Vroomshoop. Dat gebeurde op een parkeerplaats bij een winkel. De oorzaak van de brand is onbekend. Mogelijk gaat het om brandstichting. Er raakte niemand gewond. De brand werd iets voor 4 uur ontdekt door voorbijgangers. Zij zagen dat de voorkant van de auto in brand stond. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon de auto niet redden. De politie doet verder onderzoek naar de brand. De gemeente Kampen hield gisteravond een bijeenkomst voor verenigingen en clubs om te bespreken wat er tijdens de komende jaarwisseling nog mogelijk is wat betreft het afsteken van vuurwerk. Onlangs werd bepaald dat consumenten met oud en nieuw geen vuurwerk mogen afsteken. Voor verenigingen kan er in sommige gemeenten een vergunning worden verleend, waaronder dus in Kampen. Ook een verenigingslid uit IJsselmuiden en deze voorzitter van de binnenstad ondernemers Kampen kwamen op de bijeenkomst af.
2: Sfeervol, we hebben ook gelachen. Maar vooral heel informatief over de mogelijkheden die we in de gemeente Kampen krijgen om toch vuurwerk af te steken. Weliswaar met heel veel regels, maar ik denk dat we daar met z'n allen wel goed uit gaan komen.
3: De conclusie is dat de regelgeving die eraan hangt best heel ingewikkeld is. Maar ja, het is aankijken hoe het gaat. Zeker op het gebied van aansprakelijkheid en dergelijke vind ik het best wel een lastig ding.
1: Volgens Sander de Rauwe, burgemeester van Kampen, verdienen verenigingen en clubs het om vuurwerk af te steken.
4: Ik weet dat onze samenleving ook best wel houdt van vuurwerk. In Kampen is ook veel minder draagvlak voor een verbod. En nog veel belangrijker is, in Kampen hebben de afgelopen jaren 0 incidenten gehad met vuurwerk. Niet met hulpverleners, niet met grote vernielingen, niet met zwaar gewonden. Dus de argumenten die in Den Haag tellen om het te verbieden, zijn juist niet aanwezig in Kampen. En dat maakt dat ik veel vertrouwen heb in deze samenleving en dus ervoor kies om het mogelijk te maken en te faciliteren.
1: De burgemeester is niet bang dat er straks van buiten Kampen een toeloop komt aan mensen die op bezoek gaan bij verenigingen of clubs waar wel vuurwerk zal worden afgestoken. En het aantal Nederlanders dat lid is van een bibliotheek is verder toegenomen. En het zijn vooral jongvolwassenen. In die categorie steeg het aantal lidmaatschappen vorig jaar met bijna 22%, melden het CBS en de Koninklijke Bibliotheek. Volgens de onderzoekers doen bibliotheken er veel aan om toegankelijker en aantrekkelijker te worden. Zo hebben 3 op de 4 bieps een gratis lidmaatschap of een abonnement met korting voor sommige volwassenen. Ook zijn er bibliotheken waar alle volwassenen gratis lid kunnen worden. Bijna 4 miljoen Nederlanders waren vorig jaar lid van een bieb. En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Voor het weer naar Margot Rippering. Margot, goedemorgen.
5: Goedemorgen Marcel.
0: De zon komt er voorzichtig bij. We zien de zonopkomsten in Hengelo. In ieder geval, wat wordt dit voor een dag? Want gisteren, ik heb nog staan schuilen onder de Sassenpoort voor een 10 minuten. Er kwam opeens weer een bak naar beneden, maar het was ook wel zon.
5: Precies, ja. Gisteren hadden we inderdaad een dag met talrijke buien. Buien vallen altijd hier of daar, dus niet overal in de regenmeters is evenveel gevallen. Maar er zijn regenmeters bij die behoorlijk zijn volgelopen. Bijvoorbeeld in Zwolle Tolhuislanden, gisteren 27,2 millimeter.
0: Nou.
5: Maar bijvoorbeeld in Enschede-West, daar viel gisteren maar 4,8 millimeter. Dus grote verschillen. Tussendoor ook lekker wat zon. Nou, dat had alles te maken met een klein lage drukgebiedje wat ten noorden van de Wadden naar Duitsland trok. En vandaag is dat weg. En we hebben zelfs te maken met een zwak ruggetje van hoge druk. Dat onderdrukt de buiigheid vandaag. Dus het wordt vandaag een droge dag. Met op heel veel plaatsen een mooie afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. En daarbij is het ook nog eens heel rustig vandaag. Er waait op dit moment in onze provincie zwak windje uit het zuidwesten. Mist is niet ontstaan, maar rijen richting het midden en zuiden van Nederland, daar kom je op dit moment wel in de mist terecht. Nou, mist in deze tijd van het jaar lost natuurlijk wel snel op. Dus wat dat betreft is dat zo bekeken. En bij ons hebben we dus eigenlijk geen problemen vanochtend. En vanmiddag is het gewoon lekker weer met temperaturen die ietsjes hoger uitkomen in vergelijking met gisteren. Gisteren werd het 18,3 graden in Enschede en 19,1 in Heino. En vandaag gaan we richting de 20 graden.
0: Ja, maar inderdaad, de herfst is een aankomst in aantocht, moet ik zeggen. Ik zie ook alweer overal naaktslakken rondkruipen. Dus,
5: ja, het is lekker vochtig.
0: Lekker vochtig, precies. Dat is het. Nog even het nieuws van de afgelopen uren. Veel media sites en kranten openen ermee. Of tenminste, die hebben het nieuws dat augustus wereldwijd ook de warmste maand ooit was.
5: Precies, ja.
0: Dat kan niet meer verbazen.
5: Eigenlijk is het niet nieuw.
0: Nee.
5: Hè, maar dat is inderdaad nu gemeten door Copernicus. Dat is het Europese organisatie die de klimaatverandering in de gaten houdt. En

0: Europa was natuurlijk heel erg warm. Niet alleen augustus, maar ook de voorgaande maanden. Met 35.000 hittedoden in totaal in Europa natuurlijk afgelopen zomer. Ja.
1: En dan nog ontkennen dat er iets met het klimaat aan de hand is.
0: Precies, ja.
1: Sommige mensen. Ja, zo gaat het. Goed. We kijken straks naar voren. Over een uurtje, Margot, spreek ik je weer. Tot dan.
0: Gaan we doen. Joe.

0: TikTok.
1: And such a shame. 6:50 geweest. Je luistert naar Radio Oost. Wat raar. Het nieuws hadden we volgens mij al gehad. Nou, dan doen we het nieuws niet. Doen we deze.
2: De Oosttribune.
1: Juist.
3: Ja, mooi. Terugblikken doen we op de wedstrijd van gisteravond. FC Twente heeft gevoetbald en boekte gisteren de tweede thuiszege van het seizoen. In het inhaalduel uit speelronde 3 werd Telstar met 1-0 verslagen. En Bart van Rooij vond het een moeizame wedstrijd.
4: Je weet als die eerste ballen er niet ingaan dat je toch wel tegen jezelf aan het spelen bent. Telstar in het lage blok, 5-3-2, 5-2-3. Dus het was gewoon ontzettend lastig om daar doorheen te spelen. Een aantal keer met lopende mensen doorheen gekomen en daarna na 20 minuten begint het eigenlijk wat stil te vallen. Maar ja, uiteindelijk valt die. Hij heeft het uiteindelijk gewoon zakelijk afgemaakt en 1-0 gewonnen. De trainer zei net ook aan de kleedkamer. We hebben meer punten tegen Telstar gepakt dit seizoen dan vorig seizoen. Ik denk dat als Twente de volgende stap wil maken, dan moet je dit soort wedstrijden gewoon winnen. En afgelopen seizoen hebben we een heel mooi seizoen gehad, maar hebben het weggegeven in dit soort potjes. En ja, vandaag win je die gewoon, gewoon lekker door.
1: En de matchwinner gisteravond was Sondre Ojasetters. Noorse buitenspeler miste voor de rust nog 2 grote kansen, maar maakte in de tweede helft wel de 1-0. De Rooij over zijn collega.
4: Ja, Sondre is los van een hele goede voetbal ook al een bijzonder persoon. Hoeveel rust hij aan de bal kan hebben als hij in zijn dribbel zit. Maar het lijkt net of de chaos in zijn hoofd ontstaat als hij moet gaan uithalen. Dus wat dat is bij hem weet ik niet. Maar ja, ik denk als Sondre vorig seizoen alles al binnen had geknald, dat hij misschien hier niet meer had gevoetbald. Dus laten we er nog maar even voor lief nemen dat hij een keer een balletje mist. En hij doet hartstikke veel goed voor ons.
3: Nou, niet alles verliep even soepel, want Wout Weg Horst, die had geen gelukkige avond, miste ook nog een penalty. Nou, gelukkig, trainer John van der Brom, die zit er niet zo mee.
5: Je krijgt in het leven, zeker in het leven sowieso, je krijgt altijd tweede kansen. Volgens mij hebben we afgelopen zomer met z'n allen staan juichen toen die de penalty voor het Nederlands elftal in die penaltyfase wel gewoon binnenschoot. Hij kan dat. Ja, hij kan ook missen, dat zie je. En hij heeft er meer gemist. Dus we moeten daar rustig naar kijken. Maar ik ben nooit zo iemand van, oké, als je 1 keer mist, dan sta je weer achter aan de lijst. Dat geloof ik niet zo.
1: Nee, hij was weer aardig aan het ploeteren, Wout Weghorst. Maar hij maakte hem uiteindelijk niet.
3: Penalty.
1: Maar goed, ja, een trainer die penalty zegt. Penalty. Ja, heel mooi. Maar hij ging er niet in, de penalty van Wout Weghorst. Maar het bleef gelukkig 1-0. En die 3 punten, ondanks een moeizame wedstrijd, zijn voor Twente in de pocket.

0: Bob Marley en His Wailers en de klassieke No Woman, No Cry. Vroeger het plaatje om het meisje te vragen waarmee je wilde dansen.
1: Ja?
0: Het schuifelplaatje was dit.
1: Ik kan me dat goed herinneren.
0: Ja, ik kan me dat heel goed herinneren.
1: Mooie tijden.
0: Ik moet me nog meer herinneren. Gaan we het niet over hebben. Wel over zaken die er vandaag in en rond onze provincie gebeuren.
1: Ja, in de synagoge van Enschede worden vandaag de slachtoffers van de Twentse razzia in 1941 herdacht. 85 jaar geleden werden in Twente op 13 en 14 september Joodse mannen opgepakt en naar Enschede gebracht. Dat was een represaille van de Duitse bezetters voor een sabotageactie van het lokale verzet dat telefoonkabels had doorgeknipt. Er werden uiteindelijk 105 afgevoerd naar concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk. Daar zijn ze allemaal vermoord. Bij de herdenking vandaag zullen basisschoolleerlingen de namen van de mannen voorlezen en zullen er bloemen worden neergelegd. Bijzonder is misschien wel het optreden van de Oostenrijkse tenor Daniel Johansen.
0: Tweede Kamer vandaag, hele andere zaken, debatteert over de datakluis van de Belastingdienst. Daar bleken 64 miljoen digitale documenten in te zitten over de toeslagenaffaire. Die hadden eruit gehaald moeten worden voor de parlementaire enquête, maar het is niet gebeurd. Groep gedupeerde toeslagenouders heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van Financiën.
1: De prijzen voor de parlementaire politiek worden vandaag uitgereikt in de Eerste Kamer. Het gaat om het beste politieke boek, de beste podcast en de beste politieke foto van het jaar. Beste foto van een vorig jaar van destijds minister van Asiel Marjolein Faber, die aankwam bij het Katshuis.
0: Ja, we zien haar nog staan in haar lange jas, volgens mij was het die foto. Dan is vandaag de nationale Blijf uit de Dode Hoek dag. Transport en Logistiek Nederland en Veilig Verkeer Nederland vragen aandacht voor de verkeersveiligheid rond vrachtauto's en andere grote voertuigen. Kinderen leren waar het gevaarlijk wordt als ze vlakbij een vrachtwagen lopen of fietsen. Voor vrachtwagenchauffeurs verdwijnen namelijk fietsers en voetgangers soms helemaal in die beruchte Dode Hoek. En dan is het belangrijk dat je ook zelf goed oplet. Er is wel veel verbeterd aan vrachtwagens, aan camera's, aan spiegels, maar dit Dode Hoek zit er nog altijd in.
1: Ja, is toch altijd heel iets engs. Lijkt me ook als chauffeur ontzettend eng dat je dat niet goed kan zien.
0: Dus en er vallen nog regelmatig doden. Inderdaad, vooral veel kinderen, fietsende kinderen.
1: Ja, dus goed dat er zo'n dag is. Gisteren was er al een grote staking in het OV. Heb je vast wel iets over gehoord. Of je hebt het gemerkt, de stakingen tegen de kabinetsplan voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Die gaan vandaag ook nog gewoon door. In de bouw en in de metaalindustrie wordt vandaag het werk neergelegd. Bij vrachtwagenbouwer Scania in Zwolle is voor morgen een stakingsactie aangekondigd.
0: 32-jarige man staat vandaag voor de rechter omdat hij in Zwolle zou zijn ingereden op een politieauto waarin twee agenten zaten. Diezelfde dag, in maart was dat al, zou de man ook 160 km per uur hebben gereden in Weijen. Zou die hebben spook gereden, in Deventer zijn moeder hebben mishandeld, een hek werd hebben vernield en benzine hebben gestolen. Nee. Nou, het is een hele waslijst.
1: Ja, inderdaad. Het Moordtwikkel dan, die wordt vandaag geopend. Dat is een nieuw museum. Dat is voortgekomen uit de samenwerking tussen Museum Moor en de Stichting Twikkel. In het museum op het landgoed kun je de geschiedenis van Twikkel zien, samen met een deel van de kunstcollectie van Moor. Het Museum voor Modern Realisme in Gorssel is dat. Ook de tijdelijke tentoonstelling Into the Woods gaat open. Die geeft je dan weer een ontdekkingstocht langs imposante bomen, liefelijke bosvijvers, vervreemdende struikgewas en mysterieuze paden. De opening is vandaag voor genodigden. Het publiek is vanaf overmorgen, dus zaterdag, welkom.
0: Ik ben wel benieuwd naar vervreemdend struikgewas. Ja,
1: en liefelijke bosvijvers.
0: Dan over de grens in Duitsland vandaag de nationale noodalarmtest. Ook aan deze kant van de grens kan dat te horen zijn, want het gaat namelijk via radio, tv, apps, online en met sirenes.
1: Ja, en PSV begint vanavond aan de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne.
0: Ja, Feyenoord redde het net niet gisteravond tegen Barcelona. 5-1 werd het.
1: Toch één doelpuntje, hè, tegen voor de Catalaan.
0: Ja, zo, een eretreffer. En dan de binnenstad van Zwolle nog vandaag. Daar viert een snackbar het 40-jarig jubileum. Nou, het is niet echt een snackbar. Ik loop er regelmatig langs. Sterker, gisteren liep ik nog door de Broerenstraat. En dan zie je dat loket waar je vooral patat kunt krijgen. Gele puntzakken zijn echt een begrip in Zwolle. Die zie je overal lopen, mensen met die gele puntzakken. En vanmiddag is die patat ook nog eens gratis vanwege het jubileum. Nou is die Broerenstraat niet echt breed. En het leidt naar de grote boekenwinkel in de kerk. Dus het kon wel eens vol worden.
1: En je zei, je liep er gisteren langs of heb je er ook...
0: Nee, ik heb er niks gehaald. Sterker nog, ik heb er nog nooit iets gehaald. Oh. Maar dat zegt niets over de kwaliteit en zo, maar ik eet zelden patat.
1: Nou, nu is je kans. Vandaag is je kans.
0: Ja, als je gratis patat wil hebben en zeg je gratis patat, nou, then you got me started.
1: Simply Red. Tot 7 uur. Daarna gaan wij praten over eieren en PFAS.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Een auto is vannacht uitgebrand in Vroomshoop. De oorzaak van de brand is onbekend. Mogelijk gaat het om brandstichting. De gemeente Kampen hield gisteravond een bijeenkomst voor verenigingen en clubs over het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. En op een weg in Laren, net over de grens van onze provincie, is gisteravond een bestelbusje tegen een boom gebotst. De bestuurder en bijrijder zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat en meer lees je op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
3: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
4: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
2: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
5: En dit, de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Al 1 file te melden om iets over 7. De A1 Hengelo richting Duitse grens staat vast. Tussen Oldenzaal-Zuid en die Duitse grens zijn veel uien. Ga even ruiken en van huilen. De file valt nog wel mee hoor, 3 kilometer. Maar wel bijna een kwartier aan vertraging heb je daarvan. Goedemorgen met Oost. En straks op de Radio Oost hebben we het over eieren.
0: Ja, klopt, want Nationaal Park Beribbeviden doet een oproep aan kippenhouders om meer te weten te komen over PFAS in eieren. En we hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Het gaat onder andere over die bijeenkomst gisteravond in Kampen voor verenigingen en clubs wat betreft het afsteken van vuurwerk.
5: Ja, hoe ze dat in Oldenzaal gaan doen, gaan we vragen aan de burgemeester van de dag. Dat is die van Oldenzaal. En muziek hoor je van Ella Langley en Janet Jackson.
6: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Ze is bekend van een gate. Janet Jackson. Maar hier zong ze over een liefdesrelatie. What have you done for me lately?
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Ja, Nipplegate was dat. Bijna 7:08 op deze donderdagochtend, de 10e van september. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Door Justin Timberlake, volgens mij. Hè?
0: Sorry?
2: Door Justin Timberlake.
0: Ja, die trokken ergens iets af. Ja.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dat is lekker wakker worden. Op deze manier. We gaan het straks hebben over andere zaken. Over eieren met PFAS gaat onderzoek naar gebeuren. En in Kampen zijn ze scheutig met vergunningen waar het gaat om vuurwerk afsteken.
2: In Kampen mag er met oud en nieuw vuurwerk worden afgestoken. En nog veel ook. Als je als organisatie of vereniging een vergunning hebt, mag je ondanks het landelijk vuurwerkverbod toch afsteken. Veel gemeenten in onze provincie gaan die ontheffingen helemaal niet afgeven. Maar Kampen denkt daar dus anders over. Je moet wel aan heel veel voorwaarden voldoen. Maar wie wil en kan, die kan een ontheffing krijgen, zegt burgemeester De Rauwe.
3: Ik heb als burgemeester besloten dat er geen beperking komt op het aantal verenigingen. Ik zie ook wel dat er gemeenten zijn die zeggen maximaal 1 per dorp of 1 per wijk of maximaal 5. Ik heb voldoende vertrouwen in de samenleving, in mijn samenleving. Elke gemeente is weer anders. Maar dat hier dat niet beperkt hoeft te worden. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het tientallen locaties zullen worden zoals bij het melkbusschieten. Maar ik ga op dit moment schat ik in dat we 3, 4, 5, 6 locaties zullen hebben waar vuurwerk wordt afgestoken. Maar dat zal heel erg afhangen van de aanvragen komende weken.
2: De burgemeester is niet bang dat er straks van buiten Kampen een toeloop komt aan mensen die op bezoek gaan bij verenigingen of clubs waar wel vuurwerk zal worden afgestoken.
0: Ook in het nieuws vanochtend, Zwolse wethouder Gerdien Rots sluit zich aan bij de Delta-commissaris in zijn roep voor meer investeringen in onze waterhuishouding. Delta-commissaris Verdaas zegt in zijn advies aan het kabinet dat de investeringen tenminste verdubbeld moeten worden om ons land veilig en leefbaar te houden. En dan hebben we het over miljarden euro's. Geld moet dan gaan naar nieuwe en ook betere waterwerken, zodat we voorbereid zijn op hoog- en laagwater. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. Zwolle bijvoorbeeld is een van de voorbeelden van een gemeente waarin er hard wordt gewerkt aan die waterhuishouding. En daar is dus volgens de wethouder ook meer geld voor nodig.
4: Maak hier geld voor vrij. Gemeenten hebben geld nodig om die ruimtelijke adaptatie in de gebieden te kunnen realiseren. En op nationaal niveau is er ook echt geld nodig om te blijven investeren in onze pompen en gemalen.
0: 11 miljard euro. Niet alleen voor Zwolle natuurlijk. Landelijk is er nodig de komende jaren. En dan nog kunnen overstromingen en watertekorten niet helemaal voorkomen worden.
2: Nee, dan een kort serviceberichtje. Het verkeer kan weer over de A28 bij Nijkerk. De Hardenbergenbrug is weer veilig, dat meldt Rijkswaterstaat. Je kunt daar dus weer van en na Zwolle.
0: Bibliotheek heeft meer jongvolwassen leden. Het aantal leden in de leeftijd van 18 tot 30 jaar is vorig jaar met ruim een vijfde gegroeid. 20% erbij. Dus stijging deels te verklaren doordat 3/4 van de bibliotheek korting geeft of gratis abonnementen aanbiedt aan mensen boven de 18 jaar. Toch is dat niet de enige oorzaak van de stijging, zegt de directeur van de KB, de Nationale Bibliotheek.
5: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
0: Ja, bibliotheken vervullen in toenemende mate een maatschappelijke rol. Zo zijn er in veel vestigingen informatiepunten ook, waar mensen terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid. En kunnen leren lezen en schrijven, zoals we eerder van deze week hoorden. Nou is er wel één kleine disclaimer bij dit bericht. Want in Overijssel is juist het aantal leden gedaald, ja, ten opzichte van 1 jaar daarvoor.
2: Opvallend.
0: Een van de weinige provincies waar dat het geval is. Zegt dat iets over ons? Ja. Ik weet het niet.
2: Ik hoop het niet in ieder geval. Voetbal dan nog, want FC Twente won gisteravond de inhaalwedstrijd tegen Telstar met 1-0. Het was voor Twente in het eigen stadion een moeizame wedstrijd, vindt ook Bart van Rooij.
6: Je weet als die eerste ballen er niet ingaan dat je toch wel tegen jezelf aan het spelen bent. Maar ja, uiteindelijk valt die. Hij heeft uiteindelijk gewoon zakelijk afgemaakt en 1-0 gewonnen. Ik denk dat als Twente de volgende stap wil maken, dan moet je dit soort wedstrijden gewoon winnen. En afgelopen seizoen hebben we een heel mooi seizoen gehad, maar hebben we het weggegeven in dit soort potjes. En vandaag win je die gewoon weer lekker door.
0: Ja, 3 punten in de pocket. En door.

0: Susan, Texas, hoorde je van Ella Langley. 7:15 geweest. Je luistert naar Radio Oost. Het Nationaal Park De Wereuwewieden gaat onderzoek doen naar PFAS. PFAS in eieren van hobbykippen, van hobbyboeren natuurlijk. Hobbyboeren in de gemeente Steinwijkerland kunnen zich melden voor dat onderzoek. Gerald Nobel is directeur van het Nationaal Park De Wereuwewieden. Meneer Nobel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sinds wanneer gaan natuurgebieden zich bezighouden, of nationale parken zich bezighouden met onderzoeken naar PFAS?
1: Dat doen we al veel langer eigenlijk.
0: Ah.
1: En omdat we het belangrijk vinden dat de kwaliteit van de natuur op orde is en op sommige punten zelfs nog wel wat kan verbeteren, starten we nu dit onderzoek. En het richt zich niet alleen op hobbyboeren, maar op alle inwoners van Steenwijkerland die gewoon een paar kipjes rond het huis hebben scharrelen in de tuin of op het erf.
0: Ja, die had ik ook onder hobbyboeren gerekend natuurlijk. Maar inderdaad, ik snap uw belang wel als natuurpark, nationaal park. Maar ik denk dan eerder aan het RIVM dat bijvoorbeeld onderzoek doet.
1: Ja, nee, dat klopt ook hoor. En dat is ook de start geweest van ons onderzoek. Het RIVM heeft vorig jaar gezegd, het is verstandig om de eieren van hobbykippen niet te eten, omdat daar te veel PFAS in zit. Maar dat is een advies voor heel Nederland. En een aantal van onze bewoners is toen geschrokken. Die hadden zoiets, we wonen in het midden van een van de mooiste natuurgebieden van Nederland, zeggen wij altijd maar. Dat zal bij ons toch wel niet zo erg zijn. Hmm. En die hebben toen hun eigen eieren van, zij hadden toen 5 kipjes rondlopen, laten testen. En daar kwam een uitslag uit waar ze vervolgens nogal van geschrokken zijn. Want de waarde van de PFAS in hun eieren was 3 keer hoger dan de norm die is toegestaan.
0: Ja, voor wie er niet helemaal in zit, PFAS is een verzamelnaam voor allerlei chemische stoffen die slecht voor ons zijn. Ze zitten bijvoorbeeld dat soort stoffen in anti-aanbakpannen en nog in heel veel meer producten. Het zijn er echt duizenden. Die kippen die pikken dat op van de grond, dan komt het weer in de eieren terecht. Dus het heeft eigenlijk niks te maken met wat voor gebied je zit. Het daalt gewoon neer, ook op de Wereuwewieden.
1: Ja, dat blijkt dus, hè, dat die stoffen inderdaad overal in het milieu terechtgekomen zijn. Maar wij spreken toch echt nog wel regelmatig mensen die hier wonen en inderdaad aan de rand van dat mooie natuurgebied, in het bosrijke gebied wonen en dan toch denken, nou, dat zal allemaal hier zo'n vaart niet lopen. Want het is hier groen, het is hier mooi, het is hier schoon, het is hier gezond. En dat is ook allemaal wel waar. Maar dat wil niet zeggen dat er geen PFAS zit. En dat is nou precies de reden dat we dit onderzoek zijn gestart. Laten we nou eens kijken of we samen met 30 bewoners uit het gebied beter in kaart kunnen krijgen dan nu het geval is. Hoe groot is het probleem nou eigenlijk in Wereuwewieden in Steenwijkerland?
2: Ja, waarom beginnen jullie met 30 mensen die meedoen aan het onderzoek? Is het dan omdat het representatief genoeg is of heeft het een andere reden?
1: Ja, en een mooie spreiding geeft over ons gebied. Hè. We zijn een van de grotere gemeentes van Nederland. Met daarin dus ongeveer 1/3 van het grondgebied beschermde natuur. En daaromheen 34 kernen en een grote stad. En met die 34, hebben we een mooie spreiding over het hele gebied. Kunnen we zeggen, uit elke kern in onze gemeente hebben we iemand die deelneemt in dit onderzoek.
0: Uh-huh.
1: En de bedoeling is dus dat zij een aantal eieren inleveren en een vragenlijst gaan beantwoorden, waarmee we een goed beeld krijgen van ook de huisvesting van de kippen, zodat we dat goed met elkaar kunnen vergelijken. En die eieren worden onderzocht door een laboratorium en dan krijgen we daar in de loop van het jaar de uitslagen van, zeg maar.
0: Ja, maar bent u niet bang dat u aan het vragen bent naar de bekende weg? Want overal in Nederland is dat PFAS aangetroffen in eieren, dus ook al bij u. Denkt u dat er uit het onderzoek dan iets anders komt?
1: Nee, maar je weet het maar nooit. Maar het begint wel met meten. Kijk,
0: is
1: nu
0: weten,
1: kun je nog meten is weten, ja. En je kunt je nu nog koesteren dat je inderdaad denkt, ik woon op een relatief schone plek en ik woon in het groen, dus het zal me wel zo'n vaart niet lopen. Maar als wij straks kunnen zeggen, nou, denk erom, pas op. We moeten dit wel degelijk serieus nemen. Dan kunnen we ook gaan nadenken over vervolgstappen, zeg maar.
0: Ja, en vervolgstappen, want even voor de duidelijkheid, productie eieren van kippen die ook wel buiten lopen natuurlijk, maar die lopen afgeschermd, die krijgen gecontroleerd voedsel, lopen ook op grond die gecontroleerd is. Zou je daar als hobbyboer dan ook aan kunnen voldoen?
1: Ja, dat is wel ingrijpend.
0: Ja,
1: ik heb zelf kippen.
0: U gaat geen dak bouwen, begrijp ik.
1: Nee, en het is niet zo moeilijk om ze in de rent te houden, maar dan ontneem je ze wel hun natuurlijke gedrag. Want voor een kip is er niets leuker dan gewoon rondscharrelen in de tuin. En zo tegen het einde van de dag weer terug te keren op het hok. Maar ja, de consequentie daarvan zou zijn dat iedereen zijn kipjes die gewoon lekker scharrelen altijd binnen moet houden. Ja. En de vraag is even of dat nou zo gezellig is nog, zeg maar.
0: Ja,
1: maar even los van het hele gezondheidsaspect natuurlijk.
0: Ja, maar ik begrijp, u heeft al 1 participant in het onderzoek. Uzelf?
1: dat is nog maar even de vraag. Want als een andere inwoner uit mijn dorp zich meldt, dan heeft hij voorrang.
0: Oké, okay. Maar nog steeds is me niet helemaal duidelijk, wat dan? Als er inderdaad straks uitkomt, ja, daar zit PFAS in de eieren, ook in de weerhebbewieden, wat dan?
1: Ja, dan kunnen we veel duidelijker die communicatie naar onze inwoners gaan doen. Hè. Dan kunnen we dus veel beter vertellen, je moet de eieren niet eten.
0: Ja.
1: En dan kunnen we gaan kijken naar alternatieven. En die alternatieven, dat wordt helemaal geen eenvoudig verhaal en ook geen eenvoudig onderzoek. Want PFAS worden ook forever chemicals genoemd. Hè. Dat betekent dat ze slecht afbreken en jarenlang in het milieu aanwezig blijven.
0: Mm-hmm.
1: Maar er lopen wel allerlei studies en onderzoeken naar het opruimen van dit probleem. En daar moeten we ook optimistisch over zijn. Dus aan de ene kant meer voorlichting, aan de andere kant kijken of we het probleem ook met elkaar kunnen oplossen.
2: Ja, ik begreep dat er eigenlijk geen persoonlijk gezondheidsadvies wordt gegeven, of dat je geen advies zou gaan geven over het wel of niet eten. Maar zoals ik het nu hoor, gebeurt dat dan waarschijnlijk toch wel?
1: Nee, het advies is altijd op hoofdlijn. Hè. Dus wij hebben straks de resultaten van de hele gemeente Steenwijkerland. En je zou je kunnen voorstellen, hè, stel nou in dat slechte scenario dat blijkt dat er inderdaad in deze eieren ook te veel PFAS zit, dat je zegt, uit dit onderzoek blijkt dat dit probleem ook in Steenwijkerland speelt. En dat je eieren van je eigen kippen beter niet kan eten. Maar dat is nog iets anders dan een individueel gezondheidsadvies. En dat gaan we inderdaad niet geven.
0: Ja.
1: Dus het is een onderzoek voor heel Steenwijkerland.
0: Ja, u heeft dus veel hobbyboeren, inclusief u zelf. Ook al zijn met een paar kipjes in Steenwijkerland, in de Weerhebbewieden.
1: Ja, klopt.
0: Heeft u ook veel hobbyvissers?
1: Die hebben wij ook, ja. Vandaar de vraag.
0: Ja, want PFAS zit ook in vis.
1: Ja, ja. Ja, PFAS stapelt zich op, hè. Dus je ziet het terugkomen in allerlei dieren. PFAS zit bijvoorbeeld ook in de otter. Er is ook onderzoek gedaan.
0: Ja, maar die eten we niet.
1: Naar een otter. Die eten we niet. En die vis eten we soms wel.
0: Ja,
1: het zit overal.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Een dak dan helemaal boven de weerhebbewieden, zou ik dan zeggen.
1: Ja, dat zou het zijn.
0: Ja,
1: dat zou het
0: zijn. Dan kunnen we beter mee opbouwen.
1: Ja. Daar zouden we dan wel weer zonnepanelen op kunnen leggen, eventueel. Oh,
0: ik hoor, u heeft al het toekomstscenario klaar liggen. Ja, nee, dat lijkt me ook te drastisch inderdaad. Maar goed, we zijn benieuwd wat er uit het onderzoek komt, meneer Nobel. Wie weet, valt het mee?
1: Ja, laten we het hopen.
0: Zeker, wij zijn gespannen op de uitkomst ervan. Herald Nobel, de directeur van Nationaal Park de Weerhebbewieden.

0: Robert Palmer hoorde je. En Best of Both Worlds. Straks na 19:30 de burgemeester van de dag. Vandaag de burgemeester van Oldenzaal. Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: De bladeren vallen en de...

0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Half acht geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
2: Op een weg in Laren, net over de grens van onze provincie, is gisteravond een bestelbusje tegen een boom gebotst. Het busje kwam met de zijkant tegen de boom tot stilstand. De bestuurder en bijrijder raakten bekend.

0: gemeente een vergunning worden verleend, waaronder dus in Kampen. Ook een verenigingslid uit IJsselmuiden en deze voorzitter van de binnenstad ondernemers Kampen kwamen op de bijeenkomst af.
1: Sfeervol, we hebben ook gelachen, maar vooral heel informatief over de mogelijkheden die we in de gemeente Kampen krijgen om toch vuurwerk af te steken. Weliswaar met heel veel regels, maar ik denk dat we daar met z'n allen wel goed uit gaan komen.
2: De conclusie is dat de regelgeving die eraan hangt best heel ingewikkeld is. Maar ja, het is aankijken hoe het gaat. Zeker op het gebied van aansprakelijkheid en dergelijke vind ik het best wel een lastig ding.
0: Volgens burgemeester van Kampen Sander de Rauwe gaat de gemeente helpen bij het regelen van de juiste formulieren. De Rauwe is niet bang dat er straks van buiten Kampen een toeloop komt aan mensen die op bezoek gaan bij verenigingen of clubs waar wel vuurwerk zal worden afgestoken. Jonge kalfjes moeten op weg van Ierland naar Nederland beter worden verzorgd. De NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, geeft vervoerders een jaar de tijd om zich aan de regels te houden. Anders volgen er boetes. Zo krijgen de dieren tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. Ze moeten daarbij ook geholpen worden, zegt de NVWA.
3: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
0: Eerder gaf de sector zelf aan dit jaar te willen stoppen met de transporten uit Ierland vanwege het dierenleed onderweg. Uit onderzoek bleek eerder dit jaar echter dat de transporten nog altijd doorgaan. En het aantal Nederlanders dat lid is van een bibliotheek is verder toegenomen. En het zijn vooral jongvolwassenen. In die categorie steeg het aantal lidmaatschappen vorig jaar met bijna 22%, melden het CBS en de Koninklijke Bibliotheek. Volgens de onderzoekers doen bibliotheken er veel aan om toegankelijker en aantrekkelijker te worden. Overijssel is opvallend genoeg een van de weinige provincies waar het aantal leden vorig jaar juist is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
4: Dan het weer voor vandaag. Margot Ribbering, goedemorgen nogmaals.
5: Goedemorgen Marcel.
4: Ik probeer mijn blik alweer af te wenden van het raam. Want de zon straalt hier uitbundig de studio
5: Heerlijk.
4: Binnen. Ja, Benjamin heeft weer lastig op het beeldscherm te kijken. Want hij heeft hem in de rug. Mocht je meekijken, dan zie je de reden waarom wij af en toe met de ogen knijpen. Ja, dat is een prettig begin van de dag. Ja. Nou, gisteren had ik dat eigenlijk niet meer zo verwacht. Maar je had ons wel.
5: Kijk, het is een hele andere dag dan vandaag. We hebben te maken met een ruggetje van hoge druk. Dus het is heel rustig. En de dag begint bij ons op heel veel plaatsen prachtig zonnig. Fris nachtje is het ook geweest. Met minimum temperaturen onder de 10 graden. 8 tot 9 graden. Inmiddels is het in onze provincie een graadje of 9. En als je naar het zuiden kijkt. Misschien ook de zuidgrens van onze provincie. Dan kan het een beetje mis. Zijn, want ik zie op heel veel plaatsen in het midden en zuiden op dit moment mist. Dat geeft toch al aan dat we toch iets later in het jaar leven. En wat krijgen we dan vandaag? Nou, heel veel zon, maar vanuit het westen ook een paar wolkenveldjes. Er ontstaan ook een paar stapelwolken. Dus vanmiddag een mooie afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. Een windje uit een zuidwestelijke richting, die zal ietsjes gaan toenemen. Matig windkracht 3 vanmiddag. En temperaturen die ook wat hoger uitkomen dan gisteren. Gisteren onder de 20 graden, 18,3 in Enschede. En ik denk dat we vandaag op heel veel plaatsen naar die 20 graden gaan. Een warme dag noemen.
4: Meer van dit soort dagen, zou ik denken, Margot. Willen.
5: Ja, het gaat een beetje op en neer. Het is zo dat we vanavond en vannacht overwegend droge condities hebben. Maar tegen de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur gaat dalen naar zo'n 11 tot 12 graden. Dus het wordt minder koud dan afgelopen nacht. En morgenochtend dan trekt er uit de bewolking af en toe wat regen over. In de middag is het ook wel droog en klaart het een beetje op. En dan krijgen we eind van de middag en avond een tweede gebiedje met wat regen. Kortom, morgen toch wel een licht wisselvallig dagje. Maar die temperaturen blijven oké, 20 graden. En die 20 graden die gaan omhoog in het weekend. 22 wordt het op zaterdag. Een droge dag met in het begin mist, overdag wolkenvelden en zon. En zondag is het vooral in de nacht behoorlijk nat. Overdag trekt de meeste regen naar Duitsland weg en wordt het zo'n 20 of 21 graden.
4: Nou, mag jij raden wie er in Duitsland zit. Maar goed, dit geeft op de zijde. Nog even twee foto's noemen van Yveske uit Giethoorn. Daar is een bewolkte hemel. Maar die foto is al wel een uur oud natuurlijk, waar de schaapjes onder nog liggen te slapen. Mm-hmm. En Hilbert vanuit Nijverdal, denk ik, in de buurt, die heeft wel een heldere hemel en een heldere zonsopkomst.
5: Mooi.
4: Dus niet verkeerd. Ja, mooi. Dank voor de foto's. Allemaal, heb je mooie weerfoto's, stuur ze in. Weerfoto@rtvoost.nl. Voor je het weet, zie je ze 's avonds op televisie terug. Margot, dankjewel. Tot over een uur.
5: Graag gedaan. Tot
4: spreek ik je
5: weer.
4: Nog een keer. Heb ik verkeersinformatie. Nou, de ochtendspits is echt goed op gang gekomen. We hebben nu twee files, dus dat is toch een verdubbeling. Het valt

reuze mee op de weg, maar je staat op de N35 natuurlijk wel vast tussen Nijverdal en Wierden in de richting van Almelo. 4 kilometer file met 7 minuten aan vertraging. En ook, zoals iedere dag op de N50, vanaf Kampen richting de A28, richting knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 10 minuten daar aan vertraging.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Het is wel typisch Cameron Whitcomb.
1: Zeker.
0: Maar wel weer een aardig nummer van hem.
2: Goedemorgen, burgemeester.
0: Bijna 7:45, tijd voor de burgemeester van de dag. Iedere werkdag, maandag tot en met donderdag, bellen wij in Overijssel's burgemeester. Op de donderdag is dat Patrick Welman. Hij is de burgemeester van Oldenzaal. Meneer Welman, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Alles goed?
3: Ja, mooi. Alleen een beetje verkouden, maar ja, dat hoort bij de tijd van het jaar, denk ik.
0: Zo is het, dat gebeurt meer mensen. Bij de tijd van het jaar hoort nu ook vuurwerk. We hoorden net de burgemeester van Kampen, die gaat er volop ontheffingen uitdelen. Nou ja, dat zit er niet in, want het is wel ingewikkeld om zo'n ontheffing te krijgen, om aan alle voorwaarden te voldoen. Van burgemeesters in Twente hoorden wij eerder dat die allemaal van plan zijn geen ontheffingen uit te delen. Hoe is het bij u?
3: Ja, dat is hetzelfde. Wij hebben in Twente met elkaar afgesproken zo lang mogelijk met elkaar op te trekken. En op die tour zit ook Oldenzaal.
0: Ja, en wat is dan de reden daarvan dat u vlak bij de Duitse grens zit?
3: Nee, de belangrijkste reden is toch wel dat we ook vanuit politie, vanuit handhaving, maar ook wel vanuit de mensen die gaan over veiligheid, te horen hebben gekregen dat het gewoon ontzettend ingewikkeld is om al die aanvragen goed te kunnen beoordelen. Zeker met de tijd die rest. Maar ook vanuit politiezijde de vraag van weer zo duidelijk mogelijk. En die duidelijkheid zit er vooral in het niet toestaan. Want dan is het ook gewoon duidelijk op het moment dat je vuurwerk bij je hebt, dat dat illegaal is.
0: Ja, burgemeester Van Kampen zegt, wij hebben een goed verleden qua vuurwerk. Geen overlast, geen belasting van de hulpdiensten en dat soort zaken. Alhoewel, als we een verder verleden van Kampen gaan graven, is dat wel het geval. Maar het gaat dan over het recente verleden natuurlijk. Dus hij zegt, ik vind dat dat moet kunnen. Wat vindt u dan van die opstelling?
3: Ja, dat is aan hem. Hebben in Twente en in de Oldenzaal voor een andere insteek gekozen. Ook hier is het de afgelopen jaren rustig geweest. Maar dat is geen garantie dat dat ook de komende tijd zo zal zijn. En ja, vuurwerk brengt nou eenmaal risico's met zich mee. En we hebben de afgelopen jaren gezien dat dat enorme risico's kunnen zijn. Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. En voor allerlei andere zaken. Denk aan gebouwen. Dus ja, dat is het risico voor ons niet waard.
0: Nee, de Twentse burgemeesters, we hoorden het eerder al van uw collega Ninkeland, trekken daar gezamenlijk op. U gaat daar nog over praten, hè? Begrijp ik ook.
3: Ja, aanstaande maandag.
0: Mooi, dan horen we daar nader over. Ook vanochtend in het nieuws. Bibliotheken doen het goed, vooral bij jonge leden. Hoe doet de bibliotheek van Oldenzaal het?
3: Nou ja, volgens mij, ik weet het niet, ik heb niet de cijfers, maar volgens mijn eigen waarneming, volgens mij wel goed. Ik mag er een paar keer komen. Mijn kinderen hebben nu een leeftijd dat ze op andere manieren aan boeken komen, maar toen ze nog wat jonger op de lagere school, of de basisschool moet ik zeggen, zaten, ja, toen gingen ze daar ook wel eens naartoe om boeken te halen.
0: Dus uw kinderen lezen tenminste nog?
3: Nou, ik vind dat wel wat beter kan. Ja.
0: Die gevoelens heb ik ook.
3: Ik dat vergelijk met mijn eigen jeugd, dan zeiden mijn ouders wel eens van, ga nou eens achter dat boek weg en ga wat anders doen.
0: Ja.
3: Nou, ik wou dat ik dat nu wel eens kon zeggen. Maar ze zitten iets te veel achter de telefoon, vind ik.
0: Die beleving heb ik ook inderdaad. Ik las van vroeger ook heel veel, mijn dochter nog wel, mijn zoon zegt nu steeds, als hij een boek moet lezen, zegt hij, er is ook een video van.
3: Ja. Nou, toen ik net een opmerking maakte over de telefoon, werd ik even heel boos aangekeken door mijn dochter. Dus zij is een andere mening toegedaan. Maar het klopt wel wat ik zei.
1: Ja. Is het lezen en schrijven wel iets waar genoeg aandacht is in Oldenzaal? Want we hadden eerder deze week mensen in de studio hier te gast. Ook een ex-laaggeletterde. En die vond dat er nog wel wat meer kon gebeuren, ook in de verschillende gemeenten. Hoe is dat in Oldenzaal?
3: Nou, ik weet niet precies wat wij doen, want het is niet mijn portefeuille. Maar als ik gewoon afga op wat jullie ook net vertelden en ook wat je hoort, dan denk ik niet dat Oldenzaal daar een andere plek in heeft. Dus ook hier zou het echt wel beter kunnen en moeten.
0: Ja, maar er is wel aandacht voor, want het is wel belangrijk, hè, dat ook volwassen mensen, oudere mensen wel bijtrekken, hè, wat lezen en schrijven betreft.
3: Ja, nee, ik merk elke dag hoe belangrijk het is dat je gewoon goed teksten kunt lezen, maar dat je ook zelf kunt schrijven. Dat is gewoon niet alleen in mijn vak, maar ik denk in heel veel beroepen ontzettend belangrijk om dat gewoon goed voor elkaar te hebben. En dat begint van jongs af aan.
0: Ja, en dan kun je er nog eens een mooi historisch boek bij pakken, waar je dan kunt lezen over de slag om Oldenzaal. Ja. Verlicht ons eens een beetje, meneer Wilman. Waar ging die slag om? Ja, om Oldenzaal, maar tussen wie ging die?
3: Nou, het is een spel dat al een aantal jaren nu gespeeld wordt. Georganiseerd door een carnavalsvereniging, de Vennemuskers. En het wordt elk jaar populairder. Dus er doen allerlei groepen. Ik dacht vorig jaar zo'n 80 tot 90 groepen die daar aan meededen. Van, nou, gemiddeld genomen, ik denk 10, 15 mensen. En die moeten allerlei opdrachten uitvoeren. Krijgen een heel boek waarin allerlei opdrachten staan. Maar ze moeten ook telefoonnummers achterlaten, zodat ze bijvoorbeeld gebeld kunnen worden en dat ze zich moeten melden op een bepaalde plek in bepaalde kledij. Dus bijvoorbeeld een paar jaar geleden moesten ze als bruidspaar bij de Bombassijn zijn. Werden ze getrouwd en dan kregen ze een vinkje en dan moest de volgende opdracht weer voltooid worden. Dus het is een heel spel wat Oldenzaal wel bezighoudt, merk ik.
0: Okay, en speelt de burgemeester daar dan ook een rol?
3: Nou, dit jaar niet. Vorig jaar wel. Vorig jaar hadden we een quiz in de raadzaal. Maar ze zijn elke keer op zoek naar unieke plekken. Personen die daarvoor nog niet een rol hebben gespeeld. Dus dit jaar niet, maar misschien volgend jaar wel weer.
0: Oké. Ja, ik was nog uitgegaan van dat het gebaseerd wordt op een echte slag bij Oldenzaal. Maar dat is dus helemaal niet het geval.
3: Nee, in zoverre, het initiatief is wel ontstaan toen wij hier in Oldenzaal stilstonden bij 80-jarige oorlog. Toen was het 450 jaar geleden dat de oorlog begon. En dat wordt ook wel gezien als de geboorte van Nederland. En dat was wel een aanleiding voor de Vennemuskers om te zeggen, hey, maar dat is een mooie context waarbinnen wij dat spel kunnen gaan organiseren.
0: Okay.
3: Dus daar zit wel zeker een relatie tussen.
0: Oké, maar het is niet zo dat de Spanjaard op de Oldenzaal de heide in de pan is gehakt of zo?
3: Nee, Oldenzaal is wel 7 keer. Ja, Oldenzaal is wel 7 keer. Hoe zeg je dat?
0: Belegerd.
3: Was er een beleg?
0: Ja.
3: Dus wij zijn 7 keer in andere handen gekomen. Dat is uniek. Er is geen andere stad in Nederland die dat kan zeggen. En de laatste keer gingen wij van Spaanse handen, dus de katholieken, naar de staatse. En in veel delen van Nederland werd dat gezien als een overwinning. Maar hier in Oldenzaal, waar de katholieken in de meerderheid waren, was dat feest wel een stukje minder.
0: Ja, het is nog steeds een katholiek bolwerk, toch?
3: Zeker, zeker. Ja. Dat zie je zeker met carnaval heel nadrukkelijk terug. Maar dat is niet alleen in Oldenzaal, maar ook in ons omliggende dorpen wordt carnaval fanatiek gevierd.
0: Nou, ze hebben de cirkel toch weer rond de slag om Oldenzaal, meneer Wilman. Maar ik vroeg u ook, omdat natuurlijk Open Monumentendagen eraan zitten te komen. Ook in Oldenzaal ongetwijfeld monumenten. En er is ook iets met een grafheuvel?
3: Ja, klopt. U bent goed geïnformeerd. We hebben aanstaande zaterdagavond, dan gaan wij de grafheuvel die wij gerestaureerd hebben in de wijk De Tij, besteden daar aandacht aan. Om dat moment toch officieel te markeren. Dus dan komen er mensen. Het is ook een burgerinitiatief. Dus iemand uit de wijk die zei van, hey, het wordt tijd dat die grafheuvel weer gerestaureerd wordt. Dus die is ook uitgenodigd. Die gaat ook wat vertellen. Wilbert is dat. Die weet ook gewoon veel over de grafheuvels in Oldenzaal. Dus dat is een mooi moment om stil te staan bij al die monumenten die we in de stad hebben. Want ja, we zijn niet voor niks de oudste stad van Twente.
0: Zo is het. Plegelmers gaat open, denk ik maar.
3: Ja, dat klopt.
0: We
3: hebben een mooie film gemaakt over de geschiedenis van Oldenzaal. En die gaan wij ook aanstaande zaterdag voor het eerst laten zien. Dus op die manier proberen we daar toch iedereen in mee te nemen in de rijke historie van Oldenzaal.
0: Ja, podcast zelfs heeft u ook, begrijp ik.
3: Ja, van het Museum Oldenzaal, dat klopt. Ja,
0: Nou, mooi. Van alles te doen in Oldenzaal, lijkt mij.
3: Zeker.
0: En het is goed toeven als ik u zo hoor daar.
3: Zeker, ja. We hebben ook het leukste horecaplein van Twente. Dus hier is het goed toeven.
0: Ik kan me herinneren dat u dat al eens vermeld had. Hartelijk dank.
3: Trotse burgemeester.
0: Ja, zeker. We bellen de trotse burgemeester volgende week weer. Goed weekend alvast. Dan met al die monumenten en slagen in Oldenzaal. En we hoorden het van de burgemeester al even over vuurwerk en ontheffingen.
1: Ja,
0: daar hoor je straks meer over.
1: Zeker, want in kampen worden die ontheffingen wel verleend. En onze verslaggever was gisteravond bij een bijeenkomst voor verenigingen en clubs over het afsteken van vuurwerk.

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
12: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Avia.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Een auto is vannacht uitgebrand in Vroomshoop. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Mogelijk gaat het om brandstichting. Langs een weg tussen Staphorst en Meppel is vanochtend een stapel gedumpte kabels in brand gestoken. De brand zorgde voor veel rook. En de gemeente Kampen hield gisteravond een bijeenkomst voor verenigingen en clubs over het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van €2,75 miljoen. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
0: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
15: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
16: En dit, de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Files op de A35 Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo en Nijverdal 2 kilometer file met 5 minuten aan vertraging. De N35 Almelo richting Zwolle tussen Raalte en Heino. 2 kilometer en 6 minuten richting Almelo tussen de Salon Twente Tunnel en Wierden. 4 kilometer en 7 minuten. De N50 zoals iedere dag vast tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. De A28 5 kilometer file daar en een kwartier aan vertraging.
17: Goedemorgen met Oost.
16: Ja, en zo dadelijk op Radio Oost meer over vuurwerk, Benjamin.
18: Ja, een bijeenkomst gisteravond in Kampen. Onze verslaggever die was daarbij en het ging over vuurwerk afsteken in de gemeente. Een uitleg werd er gegeven voor verenigingen en clubs. En in de gemeente Steenwijkerland, daar wordt onderzoek gedaan naar PFAS in eieren van hobbykippen. Onder het laatste nieuws, dat gaan we nog even met je doornemen.
16: En muziek straks van Miles Smith en Carly Rae Jepsen.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Je dag is begonnen met Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Niks maybe, we zijn er natuurlijk gewoon net als iedere dag 8 minuten over 8 op deze donderdagochtend, de 10e van september. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
2: Marcel, goedemorgen.
0: In Twente niet, in Kampen wel. Ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Dat mag dus straks wel in Kampen.
2: Tenminste, als je organisatie of vereniging een vergunning heeft, mag het ondanks het landelijke vuurwerkverbod dus toch wel vuurwerk afsteken. Veel gemeenten in onze provincie gaan die ontheffingen helemaal niet afgeven. Maar ja, je hoorde net al, Kampen denkt daar dus anders over. Je moet wel aan heel veel voorwaarden voldoen, maar wie wil en kan, die kan dus een ontheffing krijgen, zegt burgemeester De Rauwe.
3: Ik heb als burgemeester besloten dat er geen beperking komt op het aantal verenigingen. Ik zie ook wel dat er gemeenten zijn die zeggen maximaal 1 per dorp of 1 per wijk. Of maximaal 5. Ik heb voldoende vertrouwen in de samenleving, in mijn samenleving. Elke gemeente is weer anders. Maar dat hier dat niet beperkt hoeft te worden. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het tientallen locaties zullen worden zoals bij het melkbusschieten. Maar ik ga op dit moment schat ik in dat we 3, 4, 5, 6 locaties zullen hebben waar vuurwerk wordt afgestoken. Maar dat zal heel erg afhangen van de aanvraag komende weken.
2: We spraken er net ook over met burgemeester van Oldenzaal, Patrick Welman. Daar hebben ook niet veel incidenten plaatsgevonden. Maar dat is volgens de burgemeester geen reden om ook daar vergunningen te verlenen.
4: Ook hier is het de afgelopen jaren rustig geweest. Maar dat is geen garantie dat het ook de komende tijd zo zal zijn. En ja, vuurwerk brengt nou eenmaal risico's met zich mee. En we hebben de afgelopen jaren gezien dat dat enorme risico's kunnen zijn. Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. En voor allerlei andere zaken. Denk aan gebouwen. Dus ja, dat is het risico voor ons niet waard.
2: De burgemeester van Kampen is niet bang dat er straks van buiten Kampen een toeloop komt aan mensen die op bezoek gaan bij verenigingen of clubs waar wel vuurwerk zal worden afgestoken. Straks de volledige bijdrage van onze verslaggever die gisteren bij die bijeenkomst was in Kampen.
0: Ja, en de Twentse burgemeesters gaan er nog over praten over dat vuurwerk. Dat zal begin volgende week zijn. Hoor je er meer over? Nu hoor je meer over Nationaal Park de Werribbewiede. Dat gaat namelijk onderzoek doen naar PFAS in eieren van hobbykippen. Eigenaren van die hobbykippen in de gemeente Steenwijkerland kunnen zich daarvoor melden voor dat onderzoek. De directeur van het Nationaal Park vertelt waarom ze dit gaan doen.
5: Het RIVM heeft vorig jaar gezegd, het is verstandig om de eieren van hobbykippen niet te eten, omdat daar te veel PFAS in zit. Maar dat is een advies voor heel Nederland. En een aantal van onze bewoners is toen geschrokken. Die hadden zoiets, we wonen in het midden van een van de mooiste natuurgebieden van Nederland, zeggen wij altijd maar. Dat zal bij ons toch wel niet zo erg zijn. En die hebben toen hun eigen eieren van, zij hadden toen 5 kipjes rondlopen, laten testen. En daar kwam een uitslag uit waar ze vervolgens nogal van geschrokken zijn. Want de waarde van de PFAS in hun eieren was 3 keer hoger dan de norm die is toegestaan.
0: Onderzoek gaat dus lopen als er voldoende deelnemers zijn. Eind van het jaar moet het zijn afgerond en komt er ook een uitslag. Daar wordt dan geen persoonlijk gezondheidsadvies bij gegeven.
2: Jonge kalfjes moeten op weg van Ierland naar Nederland beter worden verzorgd. De NVWA, Voedsel- en Warenautoriteit, geeft vervoerders een jaar de tijd om zich aan de regels te houden. Anders volgen er boetes. Zo krijgen de dieren tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. Ze moeten daarbij ook geholpen worden, zegt de NVWA.
6: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: Eerder gaf de sector zelf aan dit jaar te willen stoppen met de transporten uit Ierland vanwege het dierenleed dus onderweg. Uit onderzoek bleek eerder dit jaar echter dat de transporten nog altijd doorgaan.
0: Ook in het nieuws vanochtend, de bibliotheek heeft weer meer leden gekregen. Met name het aantal leden in de leeftijd van 18 tot 30 jaar is vorig jaar met ruim 20% toegenomen. Komt voor een deel door kortingen en gratis abonnementen voor mensen boven de 18. Maar dat is niet de enige reden, zegt de directeur van de Nationale Bibliotheek.
7: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
0: Ja, ook goed nieuws voor de leesvaardigheid, zou je zeggen, want dat kunnen we wel gebruiken. Maar niet in Overijssel. Dat is een van de weinige provincies waar het aantal leden van bibliotheken vorig jaar namelijk is gedaald.
2: Helaas. Dan de Zwolse wethouder Gerdien Rots. Die sluit zich aan bij de Delta-commissaris voor meer investeringen in onze waterhuishouding. Delta-commissaris Verdaas zegt in zijn advies aan het kabinet dat de investeringen tenminste verdubbeld moeten worden om ons land veilig en leefbaar te houden. Dat geld moet dan gaan naar nieuwe en betere waterwerken, zodat we zijn voorbereid op hoog en op laag water. Daar is Zwolle ook hard mee bezig en heeft daar dus volgens de wethouder meer geld voor nodig.
8: Maak hier geld voor vrij. Gemeenten hebben geld nodig om die ruimtelijke adaptatie in de gebieden te kunnen realiseren. En op nationaal niveau is er ook echt geld nodig om te blijven investeren in onze pompen en gemalen.
2: Nou, het gaat om heel veel geld de komende jaren. Landelijk is er 11 miljard euro nodig. En dan nog kunnen overstromingen en watertekorten niet helemaal voorkomen worden.
0: En dan nog het voetbal van gisteravond. FC Twente won de inhaalwedstrijd tegen Telstar. Het was voor Twente in het eigen stadion een moeizame wedstrijd, vindt ook Bart van Rooij.
9: Je weet als die eerste ballen er niet ingaan dat je toch wel tegen jezelf aan het spelen bent. Maar ja, uiteindelijk valt die. Hij heeft uiteindelijk gewoon zakelijk afgemaakt en 1-0 gewonnen. Ik denk dat als Twente de volgende stap wil maken, dan moet je dit soort wedstrijden gewoon winnen. En afgelopen seizoen hebben we een heel mooi seizoen gehad, maar hebben we het weggegeven in dit soort potjes. En ja, vandaag win je die gewoon, gewoon lekker door.
0: 3 punten in de pocket en door naar komend voetbalweekend.

0: Miles Smith hoorde je in Stay If You Wanna Dance. 8:15 geweest. En je hoorde het net al, ontheffingen om vuurwerk af te steken zijn er te krijgen in Kampen. Er geldt natuurlijk een landelijk vuurwerkverbod. Dat betekent particulieren mogen geen vuurwerk meer afsteken. Maar verenigingen, organisaties, mensen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel mogen dat wel. Dan moeten ze wel een ontheffing aanvragen. En de gemeente moet die ontheffing dan ook wel verlenen. Twentse burgemeesters neigen erna helemaal geen ontheffingen te verlenen. Maar de burgemeester van Kampen denkt daar dus anders over. Maar zo'n ontheffing krijg je niet zomaar. En daarom hield de gemeente Kampen gisteravond een bijeenkomst voor iedereen die ervoor in aanspraak komt. Om eens te bespreken wat er wel en niet mogelijk is. Want zo'n ontheffing krijgen valt nog niet mee.
1: Ik heb hier in mijn hand de voorwaarden voor de ontheffing van de vuurwerkjaarwisseling van de gemeente Kampen. Inclusief een toestemming en een veiligheidsplan. Dus we zijn aan het kijken of wij daar eventueel wat voor wat kunnen regelen. De regels en richtlijnen die zijn behoorlijk complex. Ik denk veel te complex. Maar het is toch fijn dat er vanuit de gemeente gekeken wordt van wat kan dan wel. Maar we gaan zien hoe het zich ontvouwt dit jaar.
2: Hier in een evenementenlocatie. Allemaal witte stoeltjes aan chique tafels. De gemeente Kampen heeft deze bijeenkomst georganiseerd om eens te peilen bij verenigingen, bij stichtingen, bij clubs. Ja, wat zouden jullie willen? Wat hebben jullie nodig? Wij kunnen in elk geval iets bieden. En wat dat is, dat vertelt burgemeester Sander de Rauwe.
3: Een hele unieke avond en ook een typische kamperavond.
2: Wat is dat, een typische kampenavond?
3: Nou, een typische kampenavond is dat we hier een heel open gesprek hebben met onze zorgen en kritieken over de jaarwisseling en de ontheffing die ik als burgemeester ga geven voor stichtingen en verenigingen. Maar bovenal, hoe kan het wel? Dus toch ook de term pionieren die vanavond veel voorbij kwam. Er zitten hier heel veel mensen in de zaal die gebruik willen maken van de ontheffing. Die ook best wel zien dat het ingewikkeld is. Maar die wel de schouders eronder willen steken. En eigenlijk met de gemeente samen en met de gemeenschap samen voor een unieke jaarwisseling gaat. En ook dat is uniek voor Kampen. Omdat, zoals je weet, Kampen met jaarwisseling altijd al het melkbusschiet heeft op een bijzondere manier. Dus ook wat dat betreft is het echt een typisch kamperavond.
4: Ik ben Carolien uit Kampen.
2: Ook van een vereniging?
4: Nee, particulier. Even informeren of het
2: Wat zin heeft om een vereniging te beginnen?
4: Juist, precies ja. Dat is wel een uitdaging. Ik vind het toch wel bijna onmogelijk om het te organiseren. Dus ik vind het nog wel heel wat om het voor elkaar te krijgen. Voor mij is het in ieder geval, denk ik, niet haalbaar.
5: Ik ben Kees Smits, woon in Kampen, ik ben dichter en ik heb 40 jaar in het onderwijs gewerkt.
2: En u heeft het niet zo op vuurwerk, begrijp ik.
5: Nou, weet je, ik zou bijna zeggen, iedereen zijn ding. Ik vond het, zoals ik heb net ook gezegd, vond ik het waardig. Een goede verstandhouding en ook samen er ergens uit willen komen. Dat vond ik positief. En mijn eigen punt van hoogsensitief, ja, dat is dan zo. Ik denk dat ik mijn oordoppen ga kopen.
3: Nou, ik heb als burgemeester besloten dat er geen beperking komt op het aantal verenigingen. Ik zie ook wel dat er gemeenten zijn die zeggen maximaal 1 per dorp of 1 per wijk of maximaal 5. Nee, ik zeg, ik heb voldoende vertrouwen in de samenleving, in mijn samenleving. Elke gemeente is weer anders. Maar dat hier dat niet beperkt hoeft te worden. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het tientallen locaties zullen worden zoals bij het melkbusschieten. Maar ik ga op dit moment, schat ik in, dat we 3, 4, 5, 6 locaties zullen hebben waar vuurwerk wordt afgestoken. Maar dat zal heel erg afhangen van de aanvraag komende weken.
1: Nou, toevallig hebben we aankomende zaterdag onze buurtbarbecue. Dus dan zullen we het er eens even over hebben.
2: Is het dan met de pet rondgaan?
1: Meestal ben ik de gek die betaalt. Dus,
2: grootste vuurwerkliefhebber staat voor me.
1: Ja, inderdaad. Er gaat aardig wat geld doorheen. Mijn vrouw die was niet heel erg rauwig om het verbod, maar dus kunnen we een keer extra op vakantie dit jaar. Maar we gaan er weer wat moois van maken.
0: Harro Brouwer, onze verslaggever, was bij de informatieavond in Kampen, waar er dus goed nieuws was, maar wel met een disclaimer.
6: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede.

0: tijd is. Ik zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Tot 10 uur, Goedemorgen met Oost.

0: Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy. Ja, country is helemaal in, dus we dachten we doen Glen Campbell nog wel een keer. Dan best een leuk nummer van lang geleden, wat je niet zo heel vaak meer hoort.
1: Gouwe ouwe.
0: Hoor je in Goedemorgen met Oost tot 9 uur. Niet tot 10. Ik had het verkeerde pingeltje gepakt.
1: We hebben er wel zin in. Dus.
0: We hebben er zin in. We gaan rustig nog een uurtje door, maar dan wordt de best van Losse weer niet blij. Dus dat doen we niet. We doen wel zo de hoofdpunten van het nieuws.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hey Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
3: En het is alweer 8:30 geworden. Het belangrijkste nieuws krijg je van Benjamin.
4: Een auto is vannacht uitgebrand in Vroomshoop. Dat gebeurde op een parkeerplaats bij een winkel. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Mogelijk gaat het om brandstichting. Er raakte niemand gewond. De brand werd iets voor 4 uur ontdekt door voorbijgangers. Zij zagen dat de voorkant van de auto al in brand stond. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon de auto niet redden. De politie doet verder onderzoek naar de brand. Een stapel gedumpte kabels is vanochtend in brand gevlogen tussen Staphorst en Meppel, vlakbij de provinciegrens. De brand zorgde voor veel rook en was in de omgeving goed zichtbaar. De brandweer heeft de brand geblust. Wie de kabels tussen de snelweg en het spoor heeft gedumpt en aangestoken, dat is nog niet bekend. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geeft vervoerders van kalfjes een jaar de tijd om zich aan de regels te houden, en anders volgen er boetes. De jonge kalfjes die vanaf Ierland naar ons land komen krijgen dagenlang nauwelijks te drinken en worden slecht verzorgd. De staatssecretaris zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
5: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet, ja, om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.

0: ah, wakker.
1: Ben jij wel wakker?
0: Staan in de blakende zon nou al sinds 4:15, Margot. Dus ik ben bijna weer aan bed toe. Ja. Maar dit terzijde, een best aardige dag toch vandaag wordt het?
1: Ja, een hele aardige dag. Een rustige dag ook. Het waait lang niet zo hard zoals gisteren. En we krijgen ook een droge dag met wolkenvelden en zonneschijn. Want op dit moment is het nog onbewolkt. Maar vanuit het westen komen er wel een paar wolkjes aan. En er ontstaan ook een paar stapelwolkjes van het vriendelijke soort. Het blijft droog. En de temperaturen die gisteren nog bleven steken onder de 20 graden. 18,3 in Enschede en 19,1 in Heino. Gaan vandaag wel weer naar 20 graden. En dan kunnen we officieel weer een warme dag bijtekenen. Dus wat dat betreft, met dank aan een ruggetje van hoge druk. Vandaag een heerlijk dagje.
0: Goed. En houdt het ruggetje nog aan de komende dagen?
1: Nee, dat ruggetje trekt weg naar het oosten. En dat is vanavond nog niet zo. Dan hebben we nog steeds te maken met wolkenvelden en opklaringen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. En tegen de ochtend gaat het in de Kop van Overijssel regenen. Kouder dan 11, 12 graden wordt het niet onder die bewolking. En morgenochtend trekt dat gebiedje met regen van west naar oost over onze regio. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen ook wel een beetje op. En dan trekt in de avond een tweede gebiedje met wat lichte regen over. Dus morgen een licht wisselvallig dagje met vooral in de ochtend wat regen. Een matige wind uit een westelijke richting. En temperaturen toch nog oplopend naar 20 graden. Nou, zaterdag wordt het warmer, 22 graden. Na een fris nachtje met 9 of 10 graden en mistkansen krijgen we, net zoals vandaag, wolkenvelden en zon. Blijft ook gewoon droog. En dan gaat het met name in de nacht naar zondag weer even regenen. Maar als het goed is, volgens de weermodellen op dit moment, is dat zondag overdag op de meeste plaatsen weg. Hebben we wel met vrij veel bewolking te maken. Kan er nog een buitje vallen, maar dat is zeker niet de hele dag zo. En worden 20 of 21 graden. En dan maandag en dinsdag gaan we opnieuw weer omhoog. Wat betreft de temperaturen met zon 23 graden op maandag en 25 op dinsdag.
0: Nou, voorwaar niet slecht voor de tijd van het jaar.
1: Helemaal niet, hè?
0: Helemaal niet slecht. Margot, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: En een prettige dag vandaag. Dan heb ik nog verkeersinformatie. De start van de ochtendspits staat op de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Nijverdal en Wierden 4 kilometer en 6 minuten aan vertraging. En de N50 vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. De A28 5 kilometer en 10 minuten extra om in te plannen.

0: Een van de grote hits van Toto hoorde je. Hold the line. Het is 9:10. We hadden weer een uitzending met allerlei onderwerpen, Benjamin.
1: Zeg dat wel. Het ging onder andere over PFAS. Want Nationaal Park Weerhebbewieder doet onderzoek naar PFAS in eieren van hobbykippen. Eigenaren van hobbykippen in de gemeente Steenwijkerland kunnen zich hiervoor melden. Directeur van Nationaal Park Weerhebbewieder legt uit waar de onderzoeksresultaten voor gebruikt gaan worden.
2: Nou, dan kunnen we veel duidelijker die communicatie naar onze inwoners gaan doen. Hè. Dan kunnen we dus veel beter vertellen. Je moet de eieren niet eten. En dan kunnen we gaan kijken naar alternatieven. En die alternatieven, dat wordt helemaal geen eenvoudig verhaal en ook geen eenvoudig onderzoek. Want PFAS worden ook forever chemicals genoemd. Hè. Dat betekent dat ze slecht afbreken en jarenlang in het milieu aanwezig blijven. Maar er lopen wel allerlei studies en onderzoeken naar het opruimen van dit probleem. En daar moeten we ook optimistisch over zijn. Dus aan de ene kant meer voorlichting. Aan de andere kant kijken of we het probleem ook met elkaar kunnen oplossen.
1: Deelnemers krijgen eind dit jaar de uitslag, maar geen persoonlijk gezondheidsadvies.
0: Ja, en ook vanochtend bij ons kampen. Daar mag je met oud en nieuw vuurwerk afsteken. En nog veel ook. Als je tenminste als organisatie of vereniging een vergunning hebt. Mag je ondanks het landelijk vuurwerkverbod toch aan afsteken. Veel gemeenten in Overijssel gaan die ontheffingen helemaal niet afgeven. Maar in kampen dus wel. Wie wil en kan een ontheffing krijgen, zegt de burgemeester. Maar zo heel makkelijk is dat dan ook weer niet.
3: Ik heb hier in mijn hand de voorwaarden voor de ontheffing van de vuurwerkjaarwisseling van de gemeente Kampen. Inclusief een toestemming en een veiligheidsplan. Dus we zijn aan het kijken of wij daar eventueel wat voor wat kunnen regelen. De regels en richtlijnen die zijn behoorlijk complex. Ik denk veel te complex. Maar het is toch fijn dat er vanuit de gemeente gekeken wordt van wat kan dan wel. Maar we gaan zien hoe het zich ontvouwt dit jaar.
4: Nou, ik heb als burgemeester besloten dat er geen beperking komt op het aantal verenigingen. Ik zie ook wel dat er gemeenten zijn die zeggen maximaal 1 per dorp of 1 per wijk. Of maximaal 5. Nee, ik zeg, ik heb voldoende vertrouwen in de samenleving, in mijn samenleving. Elke gemeente is weer anders. Maar dat hier dat niet beperkt hoeft te worden. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het tientallen locaties zullen worden zoals bij het melkbusschieten. Maar ik ga op dit moment schat ik in dat we 3, 4, 5, 6 locaties zullen hebben waar vuurwerk wordt afgestoken. Maar dat zal heel erg afhangen van de aanvragen komende weken.
5: Ik vind het toch wel bijna onmogelijk om het te organiseren. Dus ik vind het nog wel heel wat om het voor elkaar te krijgen. Voor mij is het in ieder geval, denk ik, niet haalbaar.
0: Maar het kan dus wel in Kampen. In Twente kan het waarschijnlijk niet. De Twentse burgemeesters neigen ernaar geen ontheffingen te verlenen. Daar gaan ze trouwens nog wel een keertje met z'n allen over praten. Maar als dan Patrick Welman, burgemeester van Oldenzaal, ligt, komen die ontheffingen er niet?
6: De belangrijkste reden is toch wel dat we ook vanuit politie, vanuit handhaving, maar ook wel vanuit de mensen die gaan over veiligheid, te horen hebben gekregen dat het gewoon ontzettend ingewikkeld is om al die aanvragen goed te kunnen beoordelen. Zeker met de tijd die rest. Maar ook vanuit politiezijde de vraag van weer zo duidelijk mogelijk. En die duidelijkheid zit vooral in het niet toestaan. Want dan is het ook gewoon duidelijk op het moment dat je vuurwerk bij je hebt dat dat illegaal is.
0: Maandag gaan de Twentse burgemeesters daar een klap op geven.
1: We hadden vanochtend ook over voetbal. Want FC Twente won gisteravond de inhaalwedstrijd tegen Telstar met 1-0. Het was een moeizame wedstrijd voor Twente. Zonder Oyasetter scoorde de enige goal en werd daarmee de matchwinner. De Noorse buitenspeler miste voor rust nog wel 2 enorme kansen. Maar maakte in de tweede helft dus de 1-0. Bart van Rooij over zijn collega.
7: Ja, Sondre is los van een hele goede voetbal ook al een bijzonder persoon. Hoeveel rust hij aan de bal kan hebben als hij in zijn dribbel zit. Maar het lijkt net of de chaos in zijn hoofd ontstaat als hij moet gaan uithalen. Dus wat dat is bij hem weet ik niet. Maar ja, ik denk als Sondre vorig seizoen alles al binnen had geknald, dat hij misschien hier niet meer had gevoetbald. Dus laten we er nog maar even voor lief nemen dat hij een keer een balletje mist. En hij doet hartstikke veel goed voor ons.
1: Nou, Wout Weghorst dan, die had helaas geen gelukkige avond, miste ook nog een penalty. Trainer John van der Brom zit er niet zo mee.
8: Je krijgt in het leven, zeker in het leven sowieso, je krijgt altijd tweede kansen. Volgens mij hebben we afgelopen zomer met z'n allen staan juichen toen die de penalty voor het Nederlands elftal in die penaltyfase wel gewoon binnenschoot. Hij kan dat. Nou, hij kan ook missen, dat zie je. En hij heeft er meer gemist. Dus we moeten daar rustig naar kijken. Maar ik ben nooit zo iemand van, oké, als je één keer mist, dan sta je weer achter aan de lijst. Dat geloof ik niet zo.
0: Ja, Wout Weghorst, dat leidt wel altijd tot een mooie filosofische uitspraak.
1: Ja, inderdaad.
0: Iedereen krijgt altijd in het leven een volgende kans.
9: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
10: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
9: Dit is De Nieuwe Oogst. It's my

0: Oosttribune.
1: Morgenavond, Heracles Almelo, Jong AZ. Zaterdagmiddag, FC Twente, ADO Den Haag. Zaterdagavond, Go Ahead Eagles, FC Groningen. En zondagmiddag, PEC Zwolle, Feyenoord. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Your Touch. The Weeknd hoorde je een Blinding Lights vandaag, de donderdag. De 10e van september wordt het nog een mooie dag met temperaturen boven de 20 graden.
1: Ja, en niet alleen vanwege de temperaturen wordt het volgens mij heel mooi. Ik weet wat jij je vanmiddag gaat doen.
0: Liefhebbers van de frituur kunnen terecht in Zwolle.
1: Zeg dat wel, want er vindt toch wel een bijzonder jubileum plaats. Het 40-jarige bestaan van een snackbar in de binnenstad van Zwolle. Ja, niet echt een snackbar in de Boerenstraat. Meer een loket waar je vooral patat kunt krijgen. De gele puntzakken zijn echt een begrip in Zwolle. En die zijn vanmiddag ook nog eens gratis vanwege het jubileum dus. Nou ja, je hebt het misschien al gehoord, die Boerenstraat die is niet echt breed. En als het dan heel druk gaat worden, kan dat nog wel eens heel vol gaan worden.
0: Ik liep er gisteren nog doorheen. En daarnaast zit ook een uitspanning met een uitgebreid terras. Ja. Ik zou het maar weghalen gewoon. Want ook fijn dat wij de oproep nog eens een keer doen. Ja. Dat het patat daar gratis is vanwege het 40-jarige jubileum van deze patat Bali. Maar goed, wij zijn er ook bij.
1: Ja, we zijn er zeker bij.
0: En, zag ik niet dat onze verslaggever zelf mee ging helpen met de patat uitdelen?
1: Dat moet toch wel, we moeten erbij zijn. Maar ik denk dat jij er misschien ook wel bij gaat zijn.
0: Nee. Ik ga zeker niet bij zijn. Dan moet ik me daardoor een meute patatliefhebbers of frietliefhebbers, wat moeten we zeggen? Ik heb geen idee.
1: Nou, we liggen op één oor, denk ik, vanmiddag in plaats dat wij patat gaan eten.
0: Zo is het. Straks Bert van Lossen, die gaat het van ons overnemen met mooie rubrieken en een stichtelijk woord. En de pimpelplaat.
1: De letter.
0: Nou, kom maar door.
1: De letter S.
0: De S van Simple Minds.
1: Doe mij maar een Smells Like Teen Spirit van Nirvana.
0: Oh ja, ja, die is ook goed. Simply Red, altijd leuk om ook te horen. En wat dacht je van Santana?
1: Ja, ja, klassieker.
0: Hoor je ook niet zo heel vaak meer. Met Rob Thomas maakte die smooth. Het werd een grote hit. Tot morgen.
1: Fijne dag.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana. NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka.
4: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Pam, pam, padappa.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Op een weg in Laren, net over de grens van onze provincie, is gisteravond een bestelbusje tegen een boom gebotst. De bestuurder en bijrijder zijn naar het ziekenhuis gebracht. Overijssel is een van de weinige provincies waar het aantal leden van een BIEB vorig jaar is gedaald in vergelijking met het jaar daarvoor. En langs een weg tussen Staphorst en Meppel is een stapel gedumpte kabels in brand gestoken. Dat en meer lees je op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
13: Door Albegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
14: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
13: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
15: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
13: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
17: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
16: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
18: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
17: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
19: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
20: Voordeeluitjes.nl. In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
21: De bladeren vallen en de...

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Bij ons. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 10 september. Het is vandaag de dag van de suïcidepreventie en de dag van het ideeën uitwisselen. Vandaag is alweer dag 253 van het jaar. We hebben er nog maar 112 te gaan richting 2027. Leuk dat je luistert.
3: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
4: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
5: Hey, wij zijn OG.
6: Hey, Jan Smit hier.
7: Hallo, wij zijn de 3J's.
8: Ik ben Johanna ter Stegen.
9: Mooi, ik ben Daniel Loos.
8: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
1: Radio Oost.

0: Frankie Valli, het is 13 over 9 en Grease op Radio Oost.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Wat lees ik vanochtend bij rtvoost.nl? Nou, 9 bedrijven in onze provincie zijn failliet, waaronder een tiny housebouwer en een metaalbedrijf. Een Zwolse wethouder wil dat er miljarden beschikbaar blijven voor klimaatbeleid. Een treinconducteur heeft haar bijzondere ervaringen met reizigers in een boek gestopt. En Kampen wil verenigingen helpen die gezamenlijk vuurwerk willen afsteken. Landelijk wordt vandaag het laatste openbaar voorgehouden door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens mij is dat de dochter van Annie Schreier die vandaag voor de enquêtecommissie komt. Verder zijn er nog zorgen over misstanden en criminaliteit bij een deel van de commerciële voetbalscholen. En ProRail dreigt opnieuw boven de afgesproken grens van 520 grote spoorstoringen uit te komen. En PSV begint vanavond aan de Champions League tegen Shakhtar Donetsk. De aftrap is vanavond in Eindhoven om 6:45. Zometeen gaan we het hebben over de regels van vroeger in je ouderlijk huis, waar je meteen afstand van gedaan hebt. Zometeen hoor je er meer over hier op Radio Oost, want daar gaat de vraag van vandaag ook over.

0: Ja, gezelligheid.
1: Gezelligheid.
2: Magnifiek.
1: Grandioos.
3: Lekker kopje koffie, dank u wel hoor.
4: Koffie, koffie, lekker maar geen koffie.
5: Daar is de koffie.
6: Goedemorgen, Radio Oost.

0: Babysitter Circus and Everything's Gonna Be Alright.
1: De vraag van vandaag.
0: Even naar de vraag van vandaag. Vroeger thuis, daar gaan we het over hebben. Want daar golden regels zoals eten doe je aan tafel. Licht uit als je een kamer verlaat. Niet te lang douchen kan bijvoorbeeld een regel zijn geweest. Je bord moet leeg. En waag het niet om wit en gekleurd samen in de wasmachine te stoppen. Tot op jezelf ging wonen. Welke regel van je ouders heb jij toen onmiddellijk afgeschaft? Dus de regels van vroeger die golden in je ouderlijk huis. Tot je op jezelf ging wonen. En welke regel van je ouders heb je toen onmiddellijk afgeschaft? Even met een knipoogje. Laat het me even weten via de Oost-app. 0645671331. Dus 0645671331. Toen je op jezelf ging wonen. Welke regel van je ouders heb jij toen...

0: Elton John en Nikita hoorde je hier op radio's. Ja, natuurlijk, regels in je ouderlijk huis. Welke regel van je ouders of uit je ouderlijk huis heb je meteen overboord gegooid toen je op jezelf ging wonen?
1: Overboord gegooid? Ik dacht, welke heb je meegenomen?
0: Heb je er wel eentje meegenomen?
1: Ja, ik vind het altijd wel goed om niet op de telefoon te kijken tijdens het eten.
0: Oh, oké. Okay.
1: Van even contact met elkaar, je hebt de hele dag gewerkt, je ziet elkaar niet zoveel. En dan eindelijk tijdens het eten even met elkaar in gesprek.
0: Maar stel, jij eet apart van je vriendin.
1: Ja.
0: Kijk je dan wel op je telefoon? Of?
1: Dan ben ik er schuldig aan, hoor.
0: Ja.
1: Moet je toch een beetje vermaakt worden?
0: Nou, maar heb je er ook eentje overboord gegooid? Want ik wil vooral weten welke regel je inmiddels zelf tegen je kinderen roept. Waarvan je vroeger dacht, dat ga ik later dus nooit zeggen. Dus regels die je overboord hebt gegooid.
1: Ja, ik moet dan toch denken aan op tijd naar bed gaan. Nu heb je natuurlijk gewoon de keuze. Wil je later opblijven, dan blijf je lekker later op.
0: Ja, licht uit als je kamer verlaat, heb je die overboord gegooid. Maar dat lijkt me een vanzelfsprekende regel, toch?
1: Die doe ik gewoon uit.
0: Of eten doe je aan tafel. Is dat ook een regel?
1: Eten doe ik meestal, ook als ik alleen ben, dan doe ik soms wel de tv aan en ga ik op de bank zitten eten. Maar meestal gewoon aan tafel, gewoon netjes. Ja.
0: Oké, nou, Yveske heeft inmiddels ook gereageerd. Ha, dat is een leuke vraag. De regel thuis was dat ik als oudste op vrijdag verantwoordelijk was voor alles zoals koken en dergelijke. Ik vond dat maar stom. Toen ik op mezelf ging wonen, was ik ineens iedere dag verantwoordelijk. Nog stommer. Ja, nee, dat heb je, hè. Nou, laat het me even weten. Dus in het kader van de vraag van vandaag. De vraag is, welke regel van je ouders heb jij onmiddellijk afgeschaft toen je op jezelf ging wonen? Dus welke regel van je ouders heb je toen onmiddellijk afgeschaft? Hey, wat heb jij zo meteen voor ons in het nieuws?
1: Een bijeenkomst voor verenigingen en clubs in Kampen over het afsteken van vuurwerk. En we gaan het hebben over het ledenaantal van de BIEB. Die is iets gedaald in onze provincie.
0: Iets gedaald? Die was toch even heel slecht? Toen zijn ze weer in de lift.
1: Ja, ze zijn zeker gestegen. Ja. En in vergelijking met andere provincies is het ook wel opvallend. Want die zijn juist

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
7: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: www.123gold.de.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Het is 21:50 op radio's. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
3: De gemeente Kampen hield gisteravond een bijeenkomst voor verenigingen en clubs om te bespreken wat er tijdens de komende jaarwisseling nog mogelijk is wat betreft het afsteken van vuurwerk. Onlangs werd bepaald dat consumenten met oud en nieuw geen vuurwerk meer mogen afsteken. Voor verenigingen kan er in sommige gemeenten een vergunning worden verleend, waaronder dus in Kampen. Ook een verenigingslid uit IJsselmuiden en deze voorzitter van de binnenstad ondernemers Kampen kwamen op de bijeenkomst af.
4: Sfeervol, we hebben ook gelachen, maar vooral heel informatief over de mogelijkheden die we in de gemeente Kampen krijgen om toch vuurwerk af te steken. Weliswaar met heel veel regels, maar ik denk dat we daar met z'n allen wel goed uit gaan komen.
5: De conclusie is dat de regelgeving die eraan hangt best heel ingewikkeld is. Maar ja, het is aankijken hoe het gaat. Zeker op het gebied van aansprakelijkheid en dergelijke vind ik het best wel een lastig ding.
2: Dat is echt wel een dingetje ook, want het wordt toch één grote burgerlijke ongehoorzaamheid, toch?
3: He? Ja, het gaat toch heel lastig worden.
2: Zeker. Ja, zeker gaat dat lastig worden.
3: Wat die man ook zegt met het invullen van alle papieren.
2: Ja, dat ook, maar...
3: Maar ook, met het regelen sowieso van deze regels.
2: Ja, wat ik raar vind, de ene burgemeester zegt het kan onder bepaalde voorwaarden. En anderen die willen daar helemaal niet aan.
3: Klopt, vooral in Twente is dat het geval. Ga je zo meteen nog iets meer over horen. Maar volgens de burgemeester van Kampen, Sander de Rauwe, verdienen verenigingen en clubs het juist om vuurwerk af te steken.
6: Ik weet dat onze samenleving ook best wel houdt van vuurwerk. In Kampen is ook veel minder draagvlak voor een verbod. En nog veel belangrijker is, in Kampen hebben de afgelopen jaren nul incidenten gehad met vuurwerk. Niet met hulpverleners, niet met grote vernielingen, niet met zwaar gewonden. Dus de argumenten die in Den Haag tellen om het te verbieden, zijn juist niet aanwezig in Kampen. En dat maakt dat ik veel vertrouwen heb in deze samenleving en dus ervoor kies om het mogelijk te maken en te faciliteren.
3: Nou, burgemeester is niet bang dat er straks van buiten Kampen een toeloop komt aan mensen die

0: op bezoek gaan bij verenigingen of clubs waar wel vuurwerk zal worden afgestoken.
1: Ja.
0: Daar was je al bang voor, denk ik.
1: Dat nee, dat niet. Ik vind wel dat hij... ik heb er wel respect voor zo'n burgemeester die kijkt naar Kampen en niet naar Den Haag en naar het Westen. Ja.
0: Eigen.
1: Maar goed, dus mijn beschrijving. Ik heb helemaal niks met vuurwerk, maar ik ken wel heel veel mensen die echt. En ook mensen van mijn leeftijd die echt helemaal begaan zijn met het vuurwerk afsteken. Ja. Dus ja.
0: Die geven zo 100 euro's uit aan het vuurwerk.
1: Ja, nou, maar ik vind het wel leuk om ernaar te kijken ook.
0: Ja, nee, zeker, zeker. In Twente gaat het er heel anders aan toe, want de burgemeesters daar die lijken geen ontheffingen te gaan verlenen. Daar overleggen zij maandag nog wel over met elkaar. Ander nieuws dan. Overijssel is een van de weinige provincies waar het aantal leden van een BIEB vorig jaar is gedaald in vergelijking met het jaar daarvoor. Blijkt uit cijfers van het CBS en de KB Nationale Bibliotheek. In de meeste provincies is het aantal Nederlanders dat lid is juist verder toegenomen. Het gaat dan vooral om jongvolwassenen. In die categorie steeg het aantal lidmaatschappen vorig jaar met bijna 22%. De stijging is deels te verklaren doordat veel bibliotheken korting geven of gratis abonnementen aanbieden aan mensen boven de 18 jaar. Maar dat is niet de enige oorzaak, zegt de directeur van de KB Nationale Bibliotheek.
2: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
0: Bibliotheken vervullen in toenemende mate een maatschappelijke rol. Zo zijn er in veel vestigingen informatiepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid. En Nationaal Park Werebewieden doet onderzoek naar PFAS in eieren van hobbykippen. Eigenaren van hobbykippen in de gemeente Steenwijkerland kunnen zich hiervoor melden. De directeur van Nationaal Park Werebewieden legt uit waar de onderzoeksresultaten goed voor zijn.
3: Nou, dan kunnen we veel duidelijker die communicatie naar onze inwoners gaan doen. Hè. Dan kunnen we dus veel beter vertellen. Je moet de eieren niet eten. PFAS worden ook forever chemicals genoemd. Hè. Dat betekent dat ze slecht afbreken en jarenlang in het milieu aanwezig blijven. Dus aan de ene kant meer voorlichting. Aan de andere kant kijken of we het probleem ook met elkaar kunnen oplossen.
0: Deelnemers krijgen eind dit jaar de uitslag, maar geen persoonlijk gezondheidsadvies. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Ik heb even het weer. Vandaag blijft het droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en er staat maar weinig wind uit het zuidwesten. Het wordt 19, lokaal 20 graden. Morgen wat meer bewolking en vooral 's middags kans op een enkele bui. Opnieuw zo rond de 20 graden. En ik hoorde Margot vanochtend bij jullie. We gaan weer dinsdag richting de 25, hè?
0: Het is ongelooflijk.
1: Ik zag het op mijn telefoon. Je kan dan een weekje vooruitkijken. Ja. Ik denk, nou, dat zal wel fout zijn. Het zal wel die 25 graden zijn van de week ervoor. En ik durfde dat dus gisteren niet aan haar te vragen.
0: Ja, dus toch?
1: Ja, het is toch waar. Komende dinsdag 25 graden. Hey, we gaan door met natuurlijk Pim Pam Plaat. Elke werkdag hier Pim Pam Plaat op radio. Dus vandaag dus met de letter S. Want Stevie Wonder heeft een nieuwe tour aangekondigd. Dat is leuk, toch? Hij gaat ook naar Nederland komen. Vanwege het 50-jarig bestaan van Songs in the Key of Life. Het gaat het album tijdens de concert helemaal spelen. En de tour begint al volgende maand, 13 oktober, in Birmingham. En loopt tot december. En hij komt ook nog naar Nederland, heb ik hem laten vertellen.
0: Ja,
1: toch?
0: Volgens mij wel. Ik zou er graag heen willen, hoor.
1: Ja, Stevie Wonder is er wel eentje van. Hé, die moeten we nog even zien.
0: Echt wel? Ja. 78 jaar, volgens mij.
1: 78, Stevie Wonder dus. Alles met een S is dus van harte welkom. En zullen we dan ook maar meteen met een liedje van Stevie Wonder starten? Sir Duke is wel leuk, toch?
0: Hé, dubbelop, SS.
1: Ja, dat bedoel ik. Sir Duke, Stevie Wonder. Heb jij ook een leuke suggestie? Laat hem even weten via de Radio Oost app.
4: Tot 1 uur bij Oost.

Liedjes met het S, die zijn van harte welkom. Steely Dan, Ricky, Don't Lose That Number, hoorde je. Heb jij er ook eentje voor me? Laat het me even weten. Henk van Amerongen, ik zie dat je jarig bent, dus gefeliciteerd met deze. Maar je hebt ook een leuk liedje met een S. Vier keer een S, Spooky and Shoe met Swinging on a Star. Nou, die ga ik doen en ik wens jou een fijne verjaardag toe vandaag, Henk. En dankjewel voor je liedje.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. Een auto is vannacht uitgebrand in Vroomshoop. De oorzaak van de brand is onbekend. Mogelijk gaat het om brandstichting. Langs een weg tussen Staphorst en Meppel is vanochtend een stapel gedumpte kabels in brand gestoken. De brand zorgde voor veel rook. En de gemeente Kampen hield gisteravond een bijeenkomst voor verenigingen en clubs over het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Meer nieuws op oost.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
1: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
0: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Bij Oost.
6: Het is 3:10 op Radio Oost. Leuk dat je luistert. Tot 10:30 Pimpam Plaat. Liedjes met een S. Die zijn van harte welkom via de Radio Oost app. Je kan het ook doen via Facebook. Facebook.com/BertVerlossen of via Instagram. @Verlossen. Als je mij gaat volgen, volg ik je natuurlijk wel terug. Hè?
7: Radio Oost.
8: Pim, pam, pam.

0: Ik zie hem zo staan in de hoek van de studio hier. Ik heb het over niemand minder dan Edward Rekers, helaas niet meer onder ons. Maar die heeft ooit deze versie live gedaan in Goedemorgen Overijssel. Ik heb het over Procol Harum, Salty Duck, aangevraagd door Gert uit Dalsen. Dankjewel.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ik ben er tot 1 uur. Het is vandaag wel een beetje Radio Oost Sport. Want na 1 uur polschap ik op de radio tot 4 uur. Hey, ik ben er tot 1 uur dus. Met zometeen tussen 12 en 1. Back to the 80s. We gaan nog even bellen met de Rotary Wierden. Zometeen ga ik dat even doen. Want die gaan iets doen voor een goed doel. En daar moeten we even aandacht aan schenken. En jij kan misschien wel even meehelpen. Maar eerst, tot 10:30 hier op radio's, de Pim Pam Plaat. Liedjes met een S. Omdat Stevie Wonder, inmiddels 76... en hij gaat weer toeren. Ja, want een van zijn beroemdste albums is natuurlijk wel Songs in the Key of Life. En die gaat hij live doen. Want het album bestaat dit jaar 50 jaar. Met onder andere Sir Duke, I Wish en Isn't She Lovely. En ook S staat erop. En daarom dus liedjes met een S. We hebben Stevie Wonder al gedaan met Sir Duke. Maar heb jij een leuke suggestie voor een ander liedje met een S of een artiest met een S? Dan ben je hier aan het goede adres via... Dat rijmt allemaal. Via 06-4567-1331. Zo deed Direct. Ik heb ook Buckers voor je. En ook Ralph McTell in The Streets of London. Liedjes met een S.

change your mind. Is hij mooi of is hij mooi? Deze van Ralph McTell en The Streets of London. Leuk liedje uit de jaren 80 heb ik aangevraagd gekregen. Volgende week is het natuurlijk Back to the 80s. Stevie Nicks.

0: Francis wil graag dit liedje, Stevie Nicks, Rooms on Fire uit de jaren 80, volgende week de week van de jaren 80. We trappen die komende zaterdag af met de Bas & Bert 80's bingo. En we hebben komende zaterdag ook een paar leuke gasten. Debbie Gerritsen, die gaat het theater in. Liefdeslessen krijgen we komende zaterdag. Jaren 80. Ja, jaren 80 liefdeslessen. En Jan Bruijns, de stadionspeaker van FC Twente, komt even langs.
1: Gezellig.
0: Lijkt me echt een lastig beroep, stadionspeaker.
1: Ja, zeker. Omdat dan zo enthousiast en goed uit je woorden te komen.
0: Ja, dat ook. Weet je wat ik altijd nog wel leuk vind? Dat de stem van een van de stemmen van Oost-Hollandse geschiedenis, de stem van de helaas veel te vroeg overleden Bert Wijfjes, nog steeds klinkt. FC Twente speelt vandaag in de volgende opstelling. Nog steeds ingesproken door Bert Wijfjes. Ja, vroeger was Krijn Torringa de stadionspeaker. En die heeft hier ook liedjes ingestart. Krijn was echt, daar heb ik heel veel van geleerd. Die kwam met zo'n tasje hier, met wat cd's, kwam hij elke zondagmiddag binnen. Deed hij een radioprogramma en daarde elke week dezelfde muziek, maar niemand had het door.
1: Oh, wauw, dat is ook knap.
0: Ja, ik zeg, hoe doe je dat? Gewoon een beetje husselen, Bert. Oh. Als je bijvoorbeeld Soul Sister de ene week in het derde of vierde uur draait, draai hem nu in het eerste uur. En zo deed Krijn het. Hartstikke lieve man. Mooi. Ook niet meer in ons midden. Helaas. Het is 22:30 op Radio Oost. Zometeen, Benjamin, wat heb je voor ons?
1: We gaan het hebben over gedumpte kabels die in brand zijn gestoken vanochtend tussen Staphorst en Meppel. En een bijzonder onderzoek waarbij verschillende accenten zijn gebruikt. Ik kan nu alvast vertellen dat het Twents niet zo best scoorde.
0: Ja, bijzonder heb ik ook in mijn tekst staan. Heb je morgenavond nog niks te doen, dan kun je alleen niet alleen een bijzonder rondje wandelen, maar ook nog een heel goed doel ermee steunen.
1: Oh.
0: Ja, okay. Dus morgen kun je een bijzonder rondje wandelen en een heel goed doel steunen. Straks meer erover. Het gaat over de Nightwalk in Wieren. Dat dus zometeen hier op Radio Oost.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far.

0: Brandweer heeft de brand geblust. Wie de kabels tussen de snelweg en het spoor heeft gedumpt en aangestoken, dat is nog niet bekend. Een bestelbusje is gisteravond tegen een boom gebotst op een weg in Laren, Gelderland, net buiten onze provincie. Het busje kwam met de zijkant tegen de boom tot stilstand. De bestuurder en bijrijder raakten bekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd. De bestuurder werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bij de bijrijder gebeurde dat zonder spoed. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Dit jaar worden opnieuw meer grote storingen op het spoor verwacht dan het toegestane aantal van 520 dat ProRail heeft afgesproken. Ook volgend jaar zal het aantal grote storingen de limiet overschrijden. Volgens de spoorbeheerder is het heel lastig om het aantal impactvolle verstoringen terug te dringen.
1: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
0: Om het aantal storingen toch terug te dringen wil ProRail meer gaan inzetten op preventief onderhoud. Ook de installatie van slimme camera's en een monitoringsysteem moet helpen. Daardoor is het aantal gevallen van koperdiefstal gedaald. En sollicitanten die met een zwaar Twents accent praten worden minder slim, minder aardig en minder geschikt ingeschat. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Onderzoekers lieten een grote groep Nederlanders, voornamelijk mensen uit de Randstad, luisteren naar sollicitanten. Ze spraken dezelfde tekst in met verschillende accenten. Het Twents scoorde het slechts, meldt Tubantia. Of tukkers hierdoor vaker een baan mislopen, dat kan de onderzoeker niet zeggen. Het maakt volgens haar ook uit waar je solliciteert en naar welke baan. De onderzoeker pleit voor meer aandacht voor onbewuste negatieve indrukken. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Na 10:30 wil ik eens kijken of we samen een boodschappenlijst kunnen maken waar we niet depressief van worden. Dus ja, want alles lijkt duurder te worden. Maar wat is volgens jou eigenlijk nog steeds verrassend goedkoop?
0: Oeh, ja, ik wilde zeggen, op het lijstje komt sowieso geen kaas te staan. Want,
2: dat is duur.
0: Dat is ontzettend duur.
2: Chocola ook.
0: Chocola is ook heel duur. Wat is goedkoop?
2: Ja.
0: Ja, daar moet je even over nadenken.
2: Nou, kom maar door. Wat is volgens jou eigenlijk nog steeds verrassend goedkoop? Ik heb ook nog even het weer voor je. Vandaag blijft het droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. En er staat maar weinig wind uit het zuidwesten. Het wordt 19 graden, lokaal 20. Morgen wat meer bewolking. En vooral 's middags kans op een enkele bui. Opnieuw rond de 20 graden. Zaterdag ziet er weer vriendelijker uit. Na wat ochtendmist, vaker zon en ongeveer 21 graden. Dus daar zijn ze bij mij in het dorp blij mee. Want het hele dorp staat op zijn kop. Enterse dagen en komende zaterdag hebben ze daar de optocht. Hè?
0: Ja, ja,
2: ja.
3: Tot 1 uur bij Oost.
2: Nou, we gaan eens kijken of we samen een boodschappenlijst kunnen maken waar we niet depressief van worden. Dus wat is volgens jou eigenlijk nog steeds verrassend goedkoop? Laat het me even weten via de Radio Oost-app. En zometeen gaan we het ook hebben over de Nightwalk morgenavond in Wierden. En dan eens even bellen met Ruben Meijners tenminste. Als we hem aan de telefoon kunnen krijgen. Hè?
0: Mooi zijn, hè?
2: Morgenavond dus de Nightwalk. Alles voor het goede doel. Georgie Michael. Met een van zijn beste, wil ik zelf zeggen. Over de catwalk gesproken. De Fast Line.

0: Jaap Reesema samen met Pommelien Thijs. Die kun je ook kennen uit de Netflix-serie Knokken. Dat is dus de Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten, hoor je voorbij trekken op radio. Het is 11:12. Morgen is de Nightwalk in Wierden. 5 kilometer wandelen over Bedrijvenpark Twente. Dwars door verschillende bedrijven heen. Onderweg zijn er muziek, hapjes en drankjes. En de opbrengst gaat naar de Wensambulance Oost-Nederland. En over die avond praten we met Ruben Meinders van de Rotary Club Wierden. Ruben, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Ja, wij kennen elkaar van vroeger.
1: Ja, klopt.
0: Want ik moest altijd brood halen bij jullie, hè?
1: Ja,
0: Bakker Meinders. Ja, nee, mijn moeder zei, als je brood haalt, moet je naar Bakker Meinders.
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, nu woon ik niet meer in Rijs. Maar jullie zitten volgens mij overal wel in Almelo zitten jullie, geloof ik. Of zaten jullie?
1: Ja, dus we zitten in Almelo, Wierden en zodoende. En in Goor, Marklo, Denenkamp. Ah. Dus kijk, maar zodoende, omdat we ook in Wierden zijn, ben ik ook betrokken geraakt bij de Rotary Wierden. Ik ben daar al 15 jaar lid van. Dus, en dit jaar zelfs als voorzitter. Dus vandaar dat ik een beetje promotie mag geven voor onze Nightwalk voor vrijdagavond. Okay.
0: Nou, morgenavond dus de Nightwalk in Wierden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het gewoon 5 kilometer wandelen of gebeurt er onderweg veel meer?
1: Er gebeurt onderweg heel veel. Het is een mooie wandeling, maar wij gaan echt door hele mooie bedrijven heen. Die allemaal laten zien wat ze doen. En er zijn ook muziekverenigingen en bands uit Wierden die er staan. Dus het is ook nog een muzikaal gebeuren. Er komen nog een demonstratie van de Bulls van de rugby is nog onderweg. En aan het eind is er nog iemand, staat er nog iemand met koffie en een snackwagen. Dus er is eigenlijk van alles te doen. En alle opbrengsten die gaan eigenlijk naar het goede doel, de Nightwalk.
0: Okay, je loopt dus niet alleen.
1: De wensambulance.
0: Je loopt dus niet alleen over het bedrijventerrein, maar ook echt dwars door bedrijven heen. Hoe werkt dat precies?
1: Nou, we hebben met die bedrijven gezeten en die stellen, daar lopen we voor erin en daarachter weer uit. En die laten zien wat ze doen. Zal ik eens even de bedrijven opnoemen die meedoen?
0: Ja, noem maar even een paar. Hoeveel doen er mee, bij wijze?
1: 16
0: bedrijven. En wat voor bedrijven?
1: BNP, Plegfors, Holland Bedrijfskleding.
0: Okay.
1: In City, Smartfloor, Quality.
0: Okay.
1: Mulder van Geel, Nexsafe, Leubikbouw, Spit, Lohuis, Skor en Rohof. Dus die doen allemaal mee.
0: Ah, en de wandelaars kunnen dus best veel dingen onderweg verwachten. Je roept het al, allemaal ter bate van het goede doel, de wensambulance. De hele opbrengst gaat naar de wensambulance Oost-Nederland. Waarom hebben jullie juist voor dit goede doel gekozen?
1: Nou, omdat wij zien hoe fijn dat de mensen nog een laatste wens kunnen doen. En hoe dat gewaardeerd wordt door niet alleen de persoon zelf, maar ook de familie eromheen. En als we dan zien hoeveel mensen erbij betrokken zijn om die hele organisatie te laten functioneren en draaien, vonden wij dat wel een uitstekend doel om daar het geld voor op te halen.
0: Ja, wat doet de wensambulance precies? Want veel mensen denken bij een wensambulance meteen aan een laatste wens, maar dat hoeft dus helemaal niet, hè?
1: Het is wel dat je niet heel lang meer te leven hebt. Het is wel die mensen die daar gaan. En er zijn zelfs ook buitenlandsreizen bij. Of dat ze nog een keer naar Oostenrijk willen. Of naar Lourdes. Of het is niet alleen een dagje naar het strand of zo. Nee, of naar de dierentuin. Nee, dat is echt dat er gewoon met een medisch team wordt er dan afgereisd naar Lourdes om nog één keer daar te zijn. Of noem maar op, ze gaan echt heel Europa door.
0: Okay. En de hele familie kan dan mee? Of,
1: ja, dat gaat wel mee. Maar naast, dan komt er natuurlijk ook een bijdrage van de familie, wordt er wel gevraagd dan. Want niet alles kan natuurlijk gratis zijn.
0: Ja.
1: Maar het is wel een hele organisatie. En iedere keer is het team van een chauffeur, maar ook een vrijwilliger die medisch onderlegd is, die in de ambulance kan zitten.
0: Ja, hoeveel geld heeft de wensambulance jaarlijks een beetje nodig om te voldoen aan de wensen van mensen die nog een laatste wens hebben?
1: Dat durf ik zo niet te zeggen.
0: Oh, oké.
1: Okay. Daar heb ik niet Dat weet ik zo niet.
0: Ja, morgen dus de Nightwalk. Hoe laat begint hij eigenlijk?
1: Hij begint om 6:30. En hij duurt tot 9:30 kun je over het bedrijvenpark rondlopen. Je kunt de kaartjes kopen via Nightwalk Wierden.
0: Ja.
1: Koop je ze online, dan kun je een kaartje scoren voor €7,50. Kom je ter plekke, dan betaal je morgenavond een tientje.
0: Ja, ik mag wat weggeven, maar dat kost dan... Ja. Waar gaat dan die €7,50 heen als ik ze gratis weggeef?
1: Die gaat dan, omdat we nu ook in de uitzending mogen zijn,
0: ja?
1: die is dan weg.
0: Okay.
1: De mensen krijgen een kaartje gratis.
0: Ja?
1: En die mag jij weggeven. Ik geloof dat jij 10 kaartjes weg mag geven.
0: Ja?
1: Dat die mensen ook weer mensen meenemen die wel een kaartje kopen.
0: Ah, oké. Okay. Dus nou, wil jij morgen dus meelopen met de Nightwalk? Laat het me even weten. Stuur even een app naar de radio-step 06-4567-1331. En dan, nou weet je wat, er zijn 10 kaarten voor €7,50. Dan doneer ik even, dan betaal ik even die kaarten. Dat is toch netjes, toch?
1: Dat zou helemaal super zijn.
0: Anders vind ik het niet kunnen. Dan gratis kaartjes weggeven. Dan doe ik namens radio's. Geef ik dan even die 10 kaarten weg. En dan doneer ik €75 voor de wensensambulance. Dat lijkt me wel zo. Hè?
1: Dat wordt heel erg gewaardeerd, Bert.
0: Nou, bij deze. Ik zal je mijn nummer geven. Stuur me even een tikkie en dan regel ik dat. Dus ik mag 10 kaartjes weggeven voor de Nightwalk morgenavond in Wierden. Ruben, dankjewel, hè.
1: Bert, jij ook bedankt.
0: Wellicht
1: tot de volgende keer.
0: Tot een andere keer. Ja, dat zal weer eens een jaartje of 30 duren dan. Ik kom een keer kijken bij je.
1: Is goed.
0: Oké, doei. Morgenavond dus, de Nightwalk in Wierden. Ruben Meinders, dankjewel. Huh.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij een distributiecentrum in Zwolle is brand uitgebroken. Het pand staat vol met rook en is uit voorzorg ontruimd. Of er mensen gewond zijn geraakt is nog niet duidelijk. Een auto is vannacht uitgebrand in Vroomshoop. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Mogelijk gaat het om brandstichting. En Overijssel is een van de weinige provincies waar het aantal leden van een BIEB vorig jaar is gedaald, in vergelijking met het jaar daarvoor.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis of vanaf €61.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: hoort het meestal andersom. Boodschappen duurder, benzine duurder, uit eten duurder, vakantie duurder. Maar iemand stelt op internet een veel leukere vraag. En die vraag die ga ik ook aan jou stellen. Wat is tegenwoordig eigenlijk nog steeds goedkoop? Eindjes komt al binnen, Marcel Wilting, dankjewel. Water is relatief goedkoop, is mijn mening, al dus Gerard van der Holst. Nou, laat het me even weten. Wat is tegenwoordig eigenlijk nog steeds goedkoop?
1: Radio Oost.

0: Een van de mooiste van de Depeche Mode. En Enjoy the Silence. De eerste muzikale kennismaking was toch met Just Can't Get Enough of zo?
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Je hoort het meestal andersom. Boodschappen duurder, benzine duurder, uit eten duurder, vakantie duurder. Maar wat is tegenwoordig eigenlijk nog steeds goedkoop? Er komen best leuke dingen binnen. De zon is nog steeds goedkoop, Rob Dijkhuis. Dat heb ik altijd wel. Als ik bijvoorbeeld naar Kreta op vakantie ga, dan ja, ik wil wel goed liggen. Maar ik hoef niet super deluxe. Want ja, je bent toch de hele dag buiten. Dus, en de zon is gratis en nog steeds goedkoop. Dankjewel, Rob. Gratis advies is ook niet duur. Nee, zeker niet, Grietje. Grietje van de Veen uit Ommen. Marcel Wiltink komt dus met eitjes, water volgens Gerard. Meel is nog redelijk hetzelfde, geloof ik. En je kunt er veel meer al dus, Yveske. Dus kom maar door, zou ik zeggen. Wat is tegenwoordig eigenlijk nog steeds goedkoop? Nou, Radio Oost is ook goedkoop, want we draaien gewoon gratis de liedjes voor je hier op Radio Oost. Zometeen Creedence Clearwater Revival met Down on the Corner. En Robert van Hemert heeft ook een leuke nieuwe single die hoog in de hitparade staat. Samen met Donnie, Moet Dat Nou? Nou, die hebben

0: Blijft een lekker liedje deze van CCR, Creedence Clearwater Revival, hoorde je op Radio Oost. Op donderdag bel ik met de leukste kapper van onze mooie provincie. Altijd opgewekt, altijd vrolijk. En hij heeft een duet gezongen met niemand minder dan Robbie Williams afgelopen zomer in Sevilla. De donderdag is voor mij de...
1: Donderdag, Dikkie dag.
0: Ja, dan bel ik met Dikkie Heukerots. En ja, ook nog een verre neef van de echte Gordon, hè, Dikkie.
2: Ja. Ik zeg altijd, het is mijn achternichtje.
0: Oh, je achternichtje. Ja, dat kan ook natuurlijk. Maar jij bent op vakantie, hè, vandaag.
2: Oh, het is super. We zijn in Fronten nu, in Duitsland.
0: Ja.
2: En thuis heb ik zo'n hut, zeg maar. Echt zo'n Duitse hut.
0: Ja.
2: En dan komen wij dus, zeg maar, langs zo'n houtsnijwerkplaats. En allemaal mooie spullen staan er langs de kant. En dan ben ik nou met Hedy daar binnen. Want we zijn lekker met z'n tweetjes op vakantie. Maar het is super. Maar Hedy kan ook Duits praten. Ongelooflijk.
0: Maar zijn jullie op de fiets of met de auto?
2: Hallo Holland.
3: Hallo Holland.
0: Hallo.
3: Hier is Bayern.
0: Ah.
3: Allgäu.
0: Waar ben je ergens in Duitsland? Ergens in Bayern?
2: Ja, in Bayern, ja. Dit is die vrouw. De vrouw van de man die dat hout snijdt, dat ik maak. Zij wilt u op de radio, jawel, zegt ze.
0: Ah, nou, lief toch, hè?
2: Nou.
0: Maar ben je op de fiets dan, Dikkie? Of ben je per auto in het Duits?
2: Nee, we zijn met de auto mooi naar Duitsland. En dan rijden we soms in mooi naar Jersens. Daar heeft de vader van Hedy heeft daar altijd gewoond.
0: Oké. Okay.
2: En vorig jaar is hij overleden. En we willen daar toch eventjes weer naartoe.
0: Even richting de home ground.
2: Ja, dat voelt een beetje thuiskomen dan. Ik ben daar ook een paar keer wel geweest. Het is echt geweldig daar. Ah. Oostenrijk is super.
0: Maar
2: super.
0: Maar hoe vier jij vakantie? Laat je dan het werk helemaal los? Of bel je nog wel een paar keer met de kapsalon? Hoe gaat het?
2: Ik vind het wel lastig. Maar ik ga altijd op vakantie als iedereen geweest is. Dus iedereen is nu weer terug. Dus het gaat altijd goed, joh. Dus ik kan het wel aardig loslaten. In het begin niet. Maar nu denk ik van, ach ja, vakantie en iedereen heeft vakantie. Nou ja, dus dan moet ik lekker vakantie gaan vieren, toch?
0: Ja, dus je hebt ook de derby gemist, Stappers tegen Henemuiden. Je bent een echte voetbalfan. Je bent
2: helemaal niet. Ik ga nooit naar de voetbal. Mijn vader gaat altijd naar de voetbal. Maar ik sponsor Stappers wel. Het is wel zo dat ik die club die draag ik wel een warm hart. Dat is simpel zat.
0: Nou, hoe lang ga je op vakantie, Dikkie?
2: Nou, dit is de eerste week. Vorige week vrijdag zijn we weggegaan naar Würzburg. Het is echt een aanrader, hoor.
0: Ja, Würzburg,
2: maar de romantische straten rijden we nu. En dat is echt gewoon hartstikke mooi.
0: Nog één keer, welke straat rijden?
2: De romantische straten.
0: Ah.
2: Dus van Würzburg naar Füssen. Dus we zijn nu bijna in Füssen.
0: Ja.
2: En dat rijden we nu. En ik heb het romantisch gehad, Bert. Echt waar. Ja,
0: vertel even.
2: Ik ga niet alles vertellen, maar gosje, wat was het romantisch.
0: Bloeit dan de romantiek ook weer op ook?
2: Oh, joh.
0: Nou,
2: zeker.
0: Ik ga je volgende week even bellen, want volgende week ben je dan in Oostenrijk.
2: Volgende week donderdag, dan zijn we in Pietstal in Oostenrijk.
0: Hmm.
2: En dan gaan we eens even kijken hoe daar is. En daar hebben ze een biefstuk, het is een bepaald restaurant, hebben ze een biefstuk op een hete steen. Ken je dat?
0: Ja, heb ik ook een keer gehad.
2: Oh, nou vond je dat?
0: Ja, lekker, hartstikke lekker vond ik dat.
2: Hey, braadkartoffel daartoe. Och, fijn man.
0: Nou, je maakt me jaloers, Dikkie. Fijne vakantie en ik bel je volgende week, ja?
2: Dat werd gezellig.
0: Tot.

0: vind het een leuk nieuw liedje. Ik hoorde hem vanochtend ergens. En toen dacht ik van, nee, dat was gisteren trouwens, hoorde ik dit liedje. Ik denk, ah, en vandaag staat hij gewoon bij mij op de playlist. Ik hoorde hem gisteren bij ons, bij radio. Zo hoorde ik hem voorbij komen. Kingdom of Fear hoorde je op radio. Het is bijna 11:30. Voordat je nieuws gaat doen, even de prangende vraag. Heb jij een Michael Jackson feitje?
1: Ik heb een Michael Jackson feitje in combinatie met een Justin Timberlake feitje.
0: Oh, ja. Ze hebben ooit samen een hit gehad, toch?
1: Zeker, Love Never Felt So Good.
0: Echt goed liedje, hebben wij destijds ook best wel veel gedraaid hier op radio.
1: Terecht
0: ook. Zo meteen dus een Michael Jackson feitje. Nee, maar als je geen Michael Jackson feitje had, dan...
1: Kom ik hier niet binnen.
0: Nee, dat is zo. Zo meteen, in het nieuws, wat heb je?
1: Een brand in Zwolle bij een distributiecentrum. En we gaan het hebben over een gluurbril.
0: Een gluurbril. Zo meteen een gluurbril. Geen wc-bril, maar een gluurbril. Daar ga je het zo over hebben. En in Goud of Fout vraagt de nummer 1 uit 1988. Sam Brown stond vandaag op 1 met Stop. Is dat volgens jou een gouden liedje of een fout liedje?
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Hey, Remo!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Het is 3:30 op Radio Oost. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
11: Bij een distributiecentrum in Zwolle is brand uitgebroken. Het pand staat vol met rook en is uit voorzorg ontruimd. Er is op dit moment nog weinig bekend over de brand. Zo is niet duidelijk of er gewonden zijn, of er veel schade is en hoe groot de brand is. De brandweer probeert de brand te blussen, maar is nog op zoek naar de brandhaard. Ook de politie is aanwezig. Door de brand liggen de werkzaamheden stil. Meerdere vrachtwagens staan te wachten. Het lossen en ophalen van goederen is voorlopig niet mogelijk. Overijssel is een van de weinige provincies waar het aantal leden van een bibliotheek vorig jaar is gedaald in vergelijking met het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het CBS en de KB Nationale Bibliotheek. In de meeste provincies is het aantal Nederlanders dat lid is verder toegenomen en het gaat dan vooral om jongvolwassenen. Volgens onderzoekers doen bibliotheken er veel aan om toegankelijker en aantrekkelijker te worden. Zo hebben 3 op de 4 bibliotheken een gratis lidmaatschap of een abonnement met korting voor sommige volwassenen. En ook zijn er bieps waar alle volwassenen gratis lid kunnen worden. Bijna 4 miljoen Nederlanders waren vorig jaar lid van een bibliotheek. Stiekem mensen filmen op straat, in een café of op het strand. Met de omstreden gluurbril van Meta kan het. De Consumentenbond wil dat de bril verboden wordt, want zomaar andere filmen zonder toestemming gaat de bond te ver. Mensen hebben vaak niet door dat ze gefilmd worden. Het lampje dat gaat branden op de bril als je filmt is bovendien eenvoudig te verbergen, zegt de Consumentenbond.
12: Met een speciale sticker die daarvoor in omloop is. Meta

0: verenigingen en clubs het om vuurwerk af te steken.
1: Ik weet dat onze samenleving ook best wel houdt van vuurwerk. In kampen is ook veel minder draagvlak voor een verbod. En nog veel belangrijker is, in kampen hebben de afgelopen jaren nul incidenten gehad met vuurwerk. Niet met hulpverleners, niet met grote vernielingen, niet met zwaar gewonden. Dus de argumenten die in Den Haag tellen om het te verbieden, zijn juist niet aanwezig in kampen. En dat maakt dat ik veel vertrouwen heb in deze samenleving en dus ervoor kies om het mogelijk te maken en te faciliteren.
2: Hij steekt wel zijn nek uit, hè?
0: Doet hij zeker, ja. Yeah. Ja. Burgemeesters in Twente lijken geen ontheffingen te gaan verlenen, maar daar overleggen zij maandag nog over. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Het wordt vandaag zo'n 21 graden in onze mooie provincie. Zometeen het uitgebreide weerbericht met Margot Rimmerink. En dan naar het Michael Jackson feitje natuurlijk.
0: Ja, dit nummer wat je zometeen een klein stukje van gaat horen, kennen we van Justin Timberlake, maar was in eerste instantie bedoeld voor Michael Jackson.
2: Dat meen je. Ja. Er zit ook wel wat Michael Jackson's in.
0: Ja, zeker. Rock Your Body, gemaakt door de Neptunes. En daar is Pharrell Williams dan weer onderdeel van. Dat was allemaal bedoeld voor het album Invincible van Michael Jackson in 2001. Maar die wees het af. Het was niet helemaal zijn stijl in die tijd. Ja, toen ging het nummer naar Justin Timberlake. Die bracht het uit op zijn debuutalbum Justice. En toen werd hij wereldberoemd.
2: Dankjewel, Benjamin. Ja, ik ga je volgende week voor wat betreft het Michael Jackson-feitje natuurlijk missen, omdat je gaat genieten van een welverdiende vakantie. Maar mocht je toch nog even tijd hebben volgende week...
0: Doe mijn best.
2: 6:30, je luistert naar Radio Oost. Zometeen een antwoord op de vraag: wil je morgen vrolijker wakker worden?
0: Ja.
2: Zet vanavond een glas water naast je bed. Zometeen het hele verhaal.
3: Tot 1 uur bij Oost.

0: Yves Beerdersen. We hadden hem vorige week vrijdag aan de telefoon. En morgen gaan we even bellen met Edwin Evers. De DJ natuurlijk nog steeds bij 538. En van de Edwin Evers ben natuurlijk Edwin Evers. Maar hij heeft een nieuwe single uit. En die komt morgen dus uit. Officieel. En dan gaan we hem even bellen morgen. 10:15 dus Edwin Evers in dit theater hier op Radio Oost. Het is 11:45. Een studie uit 2026 onder Japanse mannen van middelbare leeftijd vond dat ongeveer 280 milliliter water voor het slapen samenhing met een beter humeur de volgende ochtend. Er zat wel één nadeel aan. Meer kans dat je s'nachts naar het toilet moet. Maar wil je dus morgen vrolijk wakker worden, zet dan vanavond een glas water naast je bed. Want die onderzoekers in Japan lieten dus mannen voor het slapen zo'n 280 milliliter water drinken. En die rapporteerden de volgende ochtend een beter humeur. Dus Marcel en Benjamin, als jullie morgenochtend op de radio zitten, een glas water helpt jullie aan een beter humeur op de radio 's ochtends.
1: Goud of fout?
0: Sam Brown, vandaag op 1 in 88. Is deze goud of fout? Laat hem even weten.

Lady Bakker, die heeft zojuist gestemd ook. Die zegt het is een gouden liedje. Jenny die zegt het is een fout liedje. Eddie die heeft ook gestemd op goud. Karin op goud. Wim Vinken zonder meer goud. Cindy op goud. En Mark van Zutphen vindt het ook een gouden liedje. Maar het is toch... via de radio Oostep is het 80% om 20% goud. En bij de Instagram stemmers... Daar is het 46% een fout liedje. En 54% een fout liedje. Gaan we hem toevoegen?

0: Elke dag moet er wel een Beatlesje voorbij komen op radio's, toch, hè? We can work it out. Zometeen back to the 80s.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij een distributiecentrum in Zwolle is brand uitgebroken. Het pand staat vol met rook en is uit voorzorg ontruimd. Of er mensen gewond zijn geraakt is nog niet duidelijk. Overijssel is een van de weinige provincies waar het aantal leden van een bibliotheek vorig jaar is gedaald in vergelijking met het jaar daarvoor. En om verdachte situaties te herkennen kregen bewoners uit Haaksbergen een kijkje in een drugslab. Meer nieuws op oost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
16: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
18: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
17: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
19: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
2: Ja, volgens een onderzoek dat ik hier heb liggen, vindt een kwart van ons dit belangrijker dan slaap. Wat is het? Even het onmogelijk weet je. Dus volgens een onderzoek dat ik hier heb liggen, vindt een kwart van ons dit belangrijker dan slaap. Laat het me even weten via de Radio Oost app. Waar kom jij mee? En als je het goed hebt, krijg je van mij natuurlijk een sportieve waardebon van 42 euro. En die kun je ook straks winnen met de dobbelsteen. Want ik heb 6 liedjes nodig voor op de dobbelsteen. Welke uit de jaren 80 moet volgens jou op de dobbelsteen?
3: Radio Oost.

0: Ik ben wel benieuwd of hij zo meteen op de verjaardagskalender staat. Ja, ik ben wel benieuwd. Juice Newton en The Queen of Hearts. En daarvoor hoorde je José Feliciano. Die ken je natuurlijk ook met Feliz Navidad. Dit was zijn zomerhitje uit 88, denk ik. Pontje Cantar.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Het is 11:11, de middaglunch hier bij Radio's met heerlijke muziek uit de jaren 80. De Dobbelsteen, we zijn al aardig onderweg. Foreigner kwam zojuist voorbij met I Wanna Know What Love Is. Ronnie in Arms zag ik al aangevraagd worden van de Dire Straits. Jij kan ook jouw favoriete liedje op de Dobbelsteen zetten. Hij moet gewoon uit de jaren 80 komen. En ja, het moet gewoon een leuk liedje zijn wat jij een leuk liedje vindt. Laat hem even weten via de Radio Oost app. Dan nog even naar het onmogelijk weetje van vandaag. Een kwart van de mensen vindt dit belangrijker dan slaap. Wat is het? Zal ik even vier keuzemogelijkheden geven? Dan kun jij A, B, C of D invullen. Is het A, koffie? Is het B, de smartphone? C, seks? Of D, een warme douche? Dus een kwart van de mensen vindt dit belangrijker dan slaap. Wat is het? A, koffie? B, de smartphone? C, seks? Of D, een warme douche?

0: Deze stond vandaag in 1989 in de Nederlandse top 40. Ik heb het over Rod Stewart en Crazy About Her. Bij Oost, als je daar, leuk dat je erbij bent. Even naar het antwoord op de onmogelijke vraag. Een kwart van de mensen vindt dit belangrijker dan slaap. Wat is het? Is het A, koffie, B, hun smartphone, C, seks, D, een warme douche? En Gerda Leverink uit het mooie Halle. Ik zit in de auto, man lief zegt nummer 3. Dat is seks, dat is niet goed. Het zal toch iets meer zijn dan een kwart, mag ik hopen. Maar goed, ik heb Johan aan de telefoon. Johan. Goeiedag, Johan. Goeiedag. Alles goed?
1: Ja, prima. Hartstikke goed, ja.
0: Hoe is het met biljarten?
1: Hartstikke goed, maar daar heb ik van de week ook weer gewonnen, dus...
0: Je zit er lekker in ook?
1: Ja, we zijn al 2 weken bezig, dus...
0: Mooi toch? Ja. Mooi toch? En je vertelde me, want je hebt een leuke hobby, want naast radio luisteren doe je ook veel YouTube, hè?
1: Hartstikke veel, ja. YouTube, de hele dag bijna.
0: Ja, de hele dag. Wat doe je dan? Wat kijk je dan?
1: Maar van alles, joh. Van vrachtwagens tot metaalbewerking en zo. En
0: dat vind ik leuk.
1: Draglines.
0: Nou, jij stelt je eigen cursussen samen.
1: Ja, dat doe ik wel, ja.
0: Nou, leuk toch?
1: Ja.
0: Ja, nee, ik kan me voorstellen dat je dat leuk vindt. Ik mag ook wel af en toe graag YouTube'en. Dan zoek ik een beetje op radio van vroeger, hoe dat vroeger allemaal ging en dat soort dingen. Dat vind ik wel hartstikke leuk ook. Dus zo leer je heel veel van je eigen hobby, hè?
1: Ja, zeker.
0: Even naar de onmogelijke vraag. Een kwart van de mensen vindt dit belangrijker dan slaap. Wat is het? Wat is volgens jou het goede antwoord?
1: Nou, dat ding heb ik er toevallig net in handen. En dat is de telefoon.
0: Ja, de smartphone. Dus een kwart van de mensen vindt de smartphone belangrijker dan slaap. Dus een soort van schermtijd. En jij, behoor jij tot het kwart?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Want voor het slapen ga ik altijd de telefoon even controleren wat er allemaal nieuws is en zo.
0: Ja, dan ben je zo weer een uurtje verder, hè?
1: Ja, echt wel. En dan val je zelf in slaap.
0: Ja, nou... als je even tijd hebt om de sportieve waardebon te verzilveren, dat kun je ook via de site doen. Ik ga jou een sportieve waardebon namelijk toesturen.
1: Is goed.
0: Dag Johan, dankjewel, hè.
1: Dankjewel, Johan.
0: Groetjes in Zwolle. Hoi, hoi.
1: Hallo.

0: In de evening, je hoorde Paul Simon voorbij trekken hier op Radio Oost. En daarvoor hadden we Johan Jansen aan de telefoon. Hij heeft een sportief waterbon gewonnen in het kader van de onmogelijke, weet je het, onmogelijke vraag van vandaag natuurlijk. En daar had hij dus het antwoord op, ging over schermtijd. Meer dan een kwart van de mensen die ruilen liever slaap in voor schermtijd. Ben je ook iemand die graag nog even mag scrollen in plaats van slapen?
1: Ja, maar ik doe het liever niet eigenlijk. Ik heb liever slaap.
0: Ja, je bent dan zo, als je op, dat is ook wel verslavend ook, als je op Instagram of TikTok zit, dan ben je gewoon zo weer drie kwartier verder.
1: Ja, ik heb het dus ook bewust niet op mijn telefoon staan.
0: Oh, gewoon als een soort, ja. Nee, maar als je met dit, dan ga je van het ene verhaal, ga je weer het andere verhaal. En dan
1: er niet mee omgaan.
0: Ja, maar goed. Zo meteen, wat heb je wel voor ons in het nieuws, Serien?
1: Best wel serieus, een herdenking van de Twentse razzia. En niet alle politieke partijen die zijn uitgenodigd zijn daarbij. Daar heb ik het zo meteen verder over. En er is een brand in Zwolle in een distributiecentrum uitgebroken.
0: Zo meteen dus het regionale nieuws. En we gaan even bellen, praten dus met Margot over het actuele weerbericht in onze mooie provincie. Want ik durfde het haar gisteren namelijk niet te vragen. Want ik zat op mijn telefoon en ik zat even te kijken naar het weer. En daar stond dus de week erop, dus komende dinsdag, woensdag, 25 graden. Maar ik denk, oh, mijn telefoon die zal het wel niet goed hebben. Dus dan gaat me Margot een beetje terechtwijzen tussen aanhalingstekens van nee, Bert, dat heb je helemaal niet goed. Maar ik hoorde vanochtend Margot bij ons op de radio het over 25 graden hebben. Dus ik ga het zo meteen wel even proberen te vragen.
1: Naar.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: radio, daar luister je naar. Het is de donderdagmiddag, 5:30. Serien met het laatste regionale nieuws nu op Radio Oost.
1: Goedemiddag. De Twentse Raad

0: is niet bij. De herdenking is om 1 uur in de synagoge van Enschede dus. Bij een distributiecentrum in Zwolle is brand uitgebroken. Het pand staat vol met rook en is uit voorzorg ontruimd. En er is op dit moment nog weinig bekend over de brand. Zo is niet duidelijk of er gewonden zijn, of er veel schade is en of er hoe groot de brand is. En de brandweer probeert de brand te blussen, maar is nog op zoek naar de brandhaard. Ook is de politie aanwezig. Vrouwen die bij de gemeente werken vallen vaker uit dan hun mannelijke collega's. De gezondheid van vrouwen moet daarom bespreekbaarder worden op de werkvloer, omdat er nu veel geld verloren gaat. Dat zegt deze stichting die gemeente ondersteunt.
1: Met name het langdurig verzuim bij vrouwen valt echt op dat dat hoog is. In totaal 7,1% van alle gemeenteambtenaren. Dat laat zich verklaren door een toegenomen werkdruk. En dat gaat uiteindelijk om ongeveer 1 miljard euro aan arbeidskapitaal wat je niet in kunt zetten.
0: 8,6% van de vrouwen valt uit. Bij mannen ligt dat percentage op 6%. En Bert Middel, een voormalig Kamerlid voor de Partij voor de Arbeid en een van de grondleggers van TV Oost, is overleden. Samen met politicus Helmer Koetje zorgde Middel, die uit Vroomshoop kwam, dat regionale omroepen ook televisieprogramma's mochten uitzenden. TV Oost begon daarmee op 2 oktober 1992. Hij is 74 jaar geworden. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
2: Ja, daar hebben we onze baan aan te danken, samen met Henny Evens, pionier voor wat betreft TV Oost. Sterkte voor de nabestaanden. We gaan praten over het weer. Dat doen we met Margot Ribbering. Margot, ik durfde het gisteren niet te vragen aan je. Ik denk, nou, ze slaan me om de oren van hoe kom je bij die wijsheid, bij de hand en vogel. Maar ik hoorde je vanochtend op de radio roepen dat het volgende week 25 graden weer gaat worden.
3: Ja.
2: En dat had ik gisteren gezien op mijn telefoon.
3: Ja, ja, soms zijn die telefoons en die apps best wel goed. En soms ga ik tot en met het weekend en denk ik van, nou, we moeten nog maar eens eventjes kijken of dat hittepiekje er inderdaad in zit voor begin volgende week. Maar dat zit er nog steeds in. Hoewel, met 1 druk op de knop en een beetje de verversing van mijn modelletjes, zie ik dat de warmste dag volgende week dinsdag 15 september is. Dan wordt het volgens mijn model 24 graden. Mag dat ook?
2: Ja, 24 ook goed. 22 ook goed. 21 ook goed. Als het maar een beetje stabiel nazomerweer is. He? Met ja, af en toe een buitje.
3: Precies, ja. Stabiel is het niet. Hè. We hebben nu 2 dagen achter de rug met buien en met regen. Overigens heeft dat natuurlijk nog steeds niet genoeg regen opgeleverd. Want als ik naar het neerslagtekort kijk, dan staat de Bild, hè, ons hoofdstation, op een tekort van 260 mm. Dat moet er nog bijvallen voordat het allemaal weer een beetje is rechtgetrokken. In onze provincie hangt er een beetje af waar je zit. Gemiddeld 200 mm neerslagtekort, dus er moeten nog 20 emmers per vierkante meter bijvallen. En dat gaat voorlopig niet gebeuren. Want ja, helemaal stabiel is het niet. Af en toe valt er wel eens een klein beetje regen. Maar dat zet nog geen zoden aan de dijk. Bovendien komt er ook nog niet zo heel veel neerslag door de rivieren naar beneden. Dus ook de Rijn begint nog steeds aan een tekort.
2: En dan het actuele weer, zo richting het weekend. Wat voor weer hebben we?
3: Nou, vanmiddag is het lekker weer. We hebben natuurlijk vanochtend lekker wat zon gehad. Temperaturen zijn al opgelopen naar 17 tot 20 graden... met weinig wind uit het westen. We zijn inmiddels wat stapelwolken aan het ontstaan. En dat is vanmiddag eigenlijk ook zo. En het is daarbij rustig. Dus wat dat betreft een lekker dagje. En dan krijgen we vanavond ook nog opklaringen. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. En tegen het einde van de nacht dan kan er in de kop al de eerste regen vallen. Want morgenochtend trekt dat regengebiedje van west naar oost over. Regen, motregen. En in de middag dan klaart het vanuit het westen ook wel weer een beetje op. Dus de zon die komt er ook wel bij. Maar dat is pas later op de dag. 20 graden is morgen het maximum. En ik denk dat we zaterdag weer een droge dag gaan krijgen. Beetje lijkend op die van vandaag met wolkenvelden. Een beetje zon. Maar wel temperaturen die net iets hoger uitkomen met een zuidoostelijk windje. 22 graden. Dan krijgen we in de nacht naar zondag en zondagochtend weer een beetje regen. Ik zeg een beetje, hè, want het is allemaal niet veel. Zondagmiddag dan trekt het weer weg en dan komt de zon tevoorschijn. En dan zien we inderdaad op maandag en dinsdag met een zuidelijke wind die temperaturen weer eventjes pieken naar zo'n 23 op maandag en 24 op dinsdag.
2: Nou, ik denk dat ze in mijn dorp blij zijn, want ik woon in Enter.

0: We hebben daar één keer in de 4 jaar de Enterse Dagen. En daar hebben ze zaterdag de optocht. Dus dat is dus onder droge omstandigheden en ideale omstandigheden.
1: Zeker.
0: Dank je.
2: En ik krijg er een goed gevoel bij. Tadaa! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan.
3: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
2: De Zeeuwse kust.
4: Margotje, Margotje.
2: Fantastisch, toch?
5: Margot zit de kracht. Radio
0: Oost. Ja, en over muziek durf ik jou natuurlijk alles te vragen, Margot.
1: Ja, zeker, ja. Gisteren had ik al zo'n mooi liedje van een Nederlandse zangeres, Mathilde Santing uit de jaren 80. En toen dacht ik, waarom staat deze er nog niet op? De Nits, hoe kan ik die vergeten uit 87 met In the Dutch Mountain?
0: Dankjewel, hè. En vanmiddag hoor je natuurlijk maar gewoon nog met het laatste weerbericht bij Jan Willem. En bij jou, hè. Zo meteen de Dobbelsteen hier op Radio Oost.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings.
1: De Nits en In The Dutch Mountains staat dus op de Hittekracht playlist. En die kun je vinden op Spotify. Er staan al heel veel leuke hitjes uit de jaren 80 op. Allemaal met zorg uitgezocht door onze eigen Margot Ribbering.
2: Dit is de Dobbelsteen.
1: Dus ga even zoeken Hittekracht Spotify en dan kom je uit op de playlist van onze eigen Margot. En elke dinsdag, woensdag en donderdag, wanneer zij dus het weer doet hier in Back to the 80s, zoekt ze een jaren 80 liedje uit. Met zorg doet ze dat altijd. Celine, jij gaat over een sportieve waardebon van 42 euro.
3: Ja.
1: Want die kun je winnen op 1 op de Dobbelsteen. Een lekkere rock ballad, I Want to Know What Love Is, Foreigner. Hein dus op 1 op 2. Erik met Brothers in Arms van de Dire Straits. Melissa, mooi nummer voor de Dobbelsteen. Head Over Heels van ABBA. One Night Love Affair. Spygo, aangevraagd door Toon. En Rosalind van Vitesse, die hebben op 5. En op 6 Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Aangedragen door Gea. Dus gisteren heb je 6 gegooid en eergisteren ook, hè?
3: Ja, ik gooi heel vaak 6 hier. Maar ik ga eens kijken wat ik nu ga doen.
1: Nou, ik ben benieuwd waar je vandaag mee op de proppen komt, Serien. De Dobbelsteen rolt en rolt en rolt.
3: 4.
1: 4. Ah, die is mooi. Toon is blij. Toon die kwam eerst met Can You Feel It van de Jacksons. Maar ja, die heb ik al gedraaid vanochtend. Dus, en toen kwam hij met deze suggestie. Spargo en The One Night Affair. Die heb ik voor je, Toon. En Toon, bij deze gefeliciteerd. Toon uit Delden is nog een beetje aan het bijkomen van de schuttersfeesten. Want dat was afgelopen weekend in Delden. Nummertje 4 op de jaren 80 Dobbelsteen. Deze dus.

0: John Hyatt, met misschien een van de mooiste uit de jaren 80. En Have a Little Faith in Me. Het is bijna 1 uur, het is 6:01. Het is tijd voor Cor en Marjolein natuurlijk, hè? De verjaardagskalender.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Ik ben benieuwd of wie erop staat.
2: Hyper de piep! Hoera!
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag Bert, goedemiddag.
0: Staat de man van Feliz Navidad op jullie verjaardagskalender?
3: José Feliciano.
0: Ja, ja, ja, vandaag. Heel goed, 81, hè?
3: Ja, 80 jaar. En de man van de dialecten, Albert Bartels.
4: Albert Bartels waren
3: 64.
0: Albert Bartels, de man van de Particle Sons.
3: Ja. Ja, die is jarig vandaag. Dan is jarig Daniel Tru. Niet, dat is de rolf van de Sound of Music.
0: Oh ja, Sound of Music,
3: 83.
4: Ja, doe maar.
3: Dan is jarig Daphne Lammers, 53.
0: Aha.
3: Oh ja. Presentatrice Nens Kolen.
0: Nens Kolen?
3: Nens Kolen, ja.
0: Van 24/7 ook.
3: Ja, 52 jaar geworden. 52 jaar geworden. En dan Ryan Filippi, 51 jaar, dat is een acteur.
0: Oh ja. En dit waren ze?
3: Dit waren ze, Bert. Ja. Oh, en het is de, hoe heet dat, de dag van, geboortedag van Paul van Vliet.
0: Oh, Paul van Vliet, de cabaretier natuurlijk. Nou, ik wil jullie een fijne dag toewensen.
3: Dankjewel, Bert. Tot morgen.
0: Dag, lieve Marjolein.
3: Doeg.
0: Zometeen de Oosttribune. Oftewel, Paul Schabbing zelf op de radio. Veel plezier met hem hier op Radio Oost. En tot morgen.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Hey Remo!
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
10: Ik ben flexibel.
9: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
10: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
9: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
14: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
15: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
14: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
16: Pam, pam, padapa. Papa, padapa.
17: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
18: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
17: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
19: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
16: Het laatste nieuws in Overijssel.
20: De Twentse razzia van 1941 wordt nu in de synagoge van Enschede herdacht. Maar zonder politieke partij Volt, omdat er geen aandacht is voor de slachtoffers in Palestina. Een partij gedumpte kabels vloog vanochtend in brand langs de racetouwen, waarbij veel rook ontstond, die in de omgeving goed te zien was. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze app.
21: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
22: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
14: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
15: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
14: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
23: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Ten Brinke Reizen.
15: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
24: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
25: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
21: Radio Oost.
26: Bij Oost en Amerika. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
27: Paul Schabbink.

0: Robin. Bij Oost in de middag.
1: Ja, 6 minuten over 1 en nu mag ik een keer op deze plek plaatsnemen in plaats van Paula Keizer, dan wel Astrid de Jong. Leuk om te doen bij Oost in de Middag. Met natuurlijk dank aan collega Bert van Lossen voor de afgelopen uren in zijn programma. Wij gaan het gezellig maken met vooral de allermooiste muziek. Kom maar door met die suggestie, zou ik zeggen. Het WhatsApp-nummer is bekend, 0645671331. 0645671331. We gaan nog een quizje spelen, een supergemakkelijke quiz. Dat gaan we straks doen. We gaan ook nog bellen, als het goed is, met Bas Maathuis. Hij heeft een nummer gemaakt over de Oekraïense Yara. Daarover later meer. Bas Maathuis, die zich overigens ook al ooit heeft ingeschreven voor het Regio Songfestival en daarmee ook aan de voorrondes meedeed. Verder later deze middag nog een erelid van Sportclub Genemuiden, die heel veel gedaan heeft in bestuurlijke zin. En we hebben natuurlijk, zoals gezegd, de allermooiste muziek. Wat is jouw gevoel van vandaag? Wat is jouw gevoel wat muzikaal betreft over de dag van vandaag? Laat het weten via 0645671331. En beschik je niet over WhatsApp, dan kun je natuurlijk ook bellen met 074-2456-665. 0742-2456-665. Bij Oost in de Middag. Ik mag hier tot 4 uur zitten en ik heb er zin in. Ik reed hier naartoe en het zonnetje kwam al lekker door. In de koren van Magori ben ik in het vorige uur onze weervrouw. Dat het dinsdag 24 graden gaat worden. Ik kan me er nou al wel weer op verheugen. Mag om mij tot aan de kerst zo zijn. En dus de dreadlock holiday van

Brad Lark, Holiday van 10cc op Radio Oost. Ik zei het al, straks gaan we ook nog een soort supermakkelijke quiz spelen. Ga ik een vraag stellen. En dan moet u maar erachter zien te komen wat ik bedoel. En dan kunnen we weer een prijs, een pakketje weg gaan geven van RTV Oost. Er komen al veel suggesties binnen voor het gevoel van de dag. En wat muzikale suggesties via de WhatsApp 0645671331. Ja, zomerse muziek willen mensen toch ook wel horen. En ja, die ik nu ga draaien, wordt heel veel gedraaid. Niet alleen op de radio, maar natuurlijk ook in feesttenten, op feesten en op partijen. Het is een van de twee grootste zomerhits van de afgelopen zomer. Naast Cheerio van Justin de Wild. Rutger van Banneveld met zijn zwoele zomernacht. Had denk ik anderhalf jaar geleden niet verwacht dat dit zou gaan overkomen. Maar hij heeft er een grote hit mee. Nou, laten we maar weer warm maken dan. Naar het Red Lock Holiday. Rutger van Banneveld en de zwoele zomernachten.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond, Heracles Almelo Jong AZ. Zaterdagmiddag, FC Twente ADO Den Haag. Zaterdagavond, Go Ahead Eagles FC Groningen. En zondagmiddag, PEC Zwolle Feyenoord. Volg deze wedstrijden uit de Ere en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Robbie Williams en See Is The One op radio. Het is 2:09. Ik moest even zoeken naar alle berichtjes via de WhatsApp. Ja, dan moet ik van Ilar op de een of andere manier. Dat is me gelukt en ik zie dat er al aardig wat appjes binnenkomen. Over het gevoel van de dag, ja, dat er nog wel weer wat meer zon mag zijn, wordt hier gezegd. En wat verzoekjes die hier binnenkomen bij Radio Oost. Daar gaan we straks natuurlijk ook nog aandacht aan besteden, aan die muzikale verzoekjes. En straks gaan we natuurlijk ook nog het regionale nieuws meemaken met Quirin, die zich gaat melden, Quirin Beunen. En voor de rest wil ik heel graag weten wat jullie muzikaal zouden willen horen op deze dag van vandaag. We gaan richting die reclame in het regionale bulletin. Dat gaan we zo meteen doen. Met een mooi nummer van David Bowie. Absolute Beginners is een grote hit van hem geweest. En dat is niet de enige natuurlijk. In het volgende half uur ook nog Ed Sheeran en Bruno Mars en Carol. De Monkees gaan we nog draaien. En wellicht een van die verzoekjes die u dus nog in kunt gaan dienen via de WhatsApp 06-45671-331. Dat is dus het WhatsApp-nummer. En bellen kan met 074-2456-665. 074-2456-665. Ja, kijk even. En, er komen er nog meer binnen inderdaad. Nou, helemaal goed. Bij Oost in de middag, dus ik mag het tot 4:00 doen. En ik zei het al, leuk om te doen. En we doen het heel graag. Dus een keer geen Paula, een keer geen Astrid. U zult het tot 4:00 met mij moeten doen.

0: De Absolute Beginners dus. Zometeen het regionale nieuws met Querien. Maar we gaan eerst naar de boodschapjes. Die moet ik zelf indrukken.
1: Okay. Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Hey Remon!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive. Alleen bij ons €231.
3: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Dan is het precies 1:30 en tijd voor het regionale nieuws. Maar ik zal het nooit meer vergeten. Sherine Beunen. Ja, moet je wel openzetten.
7: Ja, daar ben ik dan.
6: Ja, daar ben je.
7: De woning van een man uit Zwolle stinkt zo erg dat de buren boven en naast hem zijn verhuisd. Zelfs een 3 maanden durende schoonmaakoperatie kreeg de stank niet weg. De woningcorporatie die het complex beheert wil nu via de rechter afdwingen dat de man weggaat. Het is niet duidelijk wat de stank veroorzaakt. Mogelijk is er urine en ontlasting in de muren en vloeren getrokken. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. Een stapel gedumpte kabels is vanochtend in brand gevlogen tussen Staphorst en Meppel, vlakbij de provinciegrens. De brand zorgde voor veel rook en was in de omgeving goed zichtbaar. De brandweer heeft de brand geblust. Wie de kabels tussen de snelweg en het spoor heeft gedumpt en aangestoken, is niet bekend. Persoonlijke berichten op social media van premier Jette worden met enige regelmaat geschreven met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. Zijn partij D66 ziet daar geen probleem in, maar deskundigen in de krant noemen het slecht voor de geloofwaardigheid van de premier, zegt deze journalist van de Volkskrant.
8: Ook al kan het prima zijn dat het model toch verwoordt wat jij ervan vindt. Het is niet zelf geschreven. Het is ook niet een model dat jouw persoonlijke gevoelens kent. Hè. Zo werkt zo'n model niet. In tegenstelling tot communicatiemedewerkers bijvoorbeeld. Hè, want die kennen in ieder geval nog de persoon in kwestie. In zekere zin is het ook wel erg, denk ik.
7: Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat zeker 232 berichten van de premier zelf en zijn partij van D66 op X, Instagram, Facebook en LinkedIn zijn gegenereerd door AI-modellen zoals ChatGPT. Bij een distributiecentrum in Zwolle is brand uitgebroken. Het pand staat vol met rook en is uit voorzorg ontruimd. Er is op dit moment nog weinig bekend over de brand. Zo is niet duidelijk of er gewonden zijn, of er veel schade is en hoe groot de brand is. De brandweer probeert de brand te blussen, maar is nog op zoek naar de brandhaard. Ook is er politie aanwezig. Meer nieuws op oost.nl of in onze eigen app.
6: AI en ChatGPT, ja, het wordt heel veel gebruikt. En het kan ook gevaarlijk zijn natuurlijk.
7: Ja, ja, en het is natuurlijk een beetje gek dat je zelf het niet hebt geschreven, maar dat het wel zo lijkt.
6: Inderdaad, ja.
7: Dat van de premier.
6: Dat van de premier, inderdaad. Ja, het zorgelijke ontwikkeling. Aan de andere kant kun je er ook veel mee. Gebruik jij het ook in je nieuwsberichten?
7: Ik gebruik het niet in mijn nieuwsberichten, die schrijf ik helemaal zelf. Maar het is wel eens handig om te sparren met ChatGPT, ja.
6: Inderdaad, ja, ik probeer het ook wel eens. Maar goed, wij hebben nogal een leeftijdsverschil. Dus ik moet daar eventjes inkomen, zeg maar.
7: Wij moeten er allebei mee leren omgaan.
6: Absoluut, absoluut. Straks meer nieuws met Quirin. Ik zal het nooit meer. Sherine, hoe kan ik het alweer fout doen? Ha? We gaan het weer even doen. U hoort het ook al in het vorige uur bij bed. Vanmiddag blijft het droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het wordt zo'n 19 en lokaal 20 graden. Waait een zwakke wind uit het zuidwesten. En vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vannacht neemt de bewolking vanuit het westen toe. En tegen de ochtend begint het in het uiterste westen van onze provincie te regenen. Koelt af naar 11 of 12 graden. Morgen is er meer bewolking en op passage een storing vanuit het westen. Zo zeggen de deskundigen, valt vooral in de middag een enkele bui. Wordt 20 graden en na een rustige nacht met mistbanken boven de velden laat zaterdag de zon zich weer vaker zien en blijft het droog. Dan wordt het met een matige zuidwestenwind nog iets zachtere luchten aangevoerd. En dan wordt het 21 graden. Zondag weer wat meer regen en volgende week, dinsdag, schijnt een hele mooie dag te worden, Quirin. Dus moet je zorgen dat je vrij houdt.
7: Ja, dat ga ik doen.
6: Ja, nou, oké. Ik ook, trouwens.
5: Bij Oost en Amerika.
6: Ja, we gaan straks natuurlijk ook nog de nodige verzoekjes draaien. Ik heb er weer heel veel binnengekregen. Ook over het gevoel van de dag. 0645671331 is het appnummer. En bellen, dat kun je ook proberen. 074-2456665. 074-2456665.
9: Je hoort het bij Oost in de Middag.

Een Callaway Girl. Ja, ik verwijs u ook heel graag even naar onze website www.rtvo's.nl. U hoort het ook al in het regionale nieuws in de afgelopen uren. Een van de grondleggers van de eerste regionale televisie in Nederland, TV Oost, is overleden. Het is oud-Tweede Kamerlid Bert Middel. Hij is op 74-jarige leeftijd overleden. En was een van de grondleggers samen met Helmer Koetje en natuurlijk onze oude hoofdredacteur Hennie Everts voor het oprichten van regionale televisie. Naast Radio Oost dus ook TV Oost. En Bert Verlossen zei het al, daar hebben we een klein beetje onze baan aan te danken. Een

Een bijzonder verhaal met ook wat oude beelden over 25 jaar terug in de tijd met TVO's. Toen ze begonnen met uitzenden hier vanuit Hengelo. Is te lezen op onze website www.rtwo's.nl. En daar natuurlijk ook veel meer nieuwswetenswaardigheden, sport en alles wat dies meer zij voor wat betreft onze provincie Overijssel.

Eternal and I Wanna Be The Only One. We gaan eens even kijken wat er allemaal gestuurd is naar 0645671331, ons bekende WhatsApp-nummer. Nou, allereerst Gert Vaar op de Beekbergen. Vier vrienden, Kerkstraat Centrum. Gert, ik ga echt niet wat van mezelf draaien. Dat doen we echt niet. Dat laat ik heel graag aan anderen over. Dan Lichtenberg uit Rijzen. Leuk om je keer op de middag te horen, Paul. Nou, dankjewel. Klopt, normaliter ben ik er meestal in de avond met de Oosttribune als er gevoetbald wordt, dan wel in het weekende. En natuurlijk op de zondagmiddag, want dan ben ik er ook weer van 2 tot 6. Maar een beetje reclame maken. Ook voor die zondagmiddag altijd gezellig. En een appje van Leo Melker uit Geenemuiden. Of ik een plaat wil draaien van Henny Thijssen. Die kent u natuurlijk allemaal wel, de bekende zanger en tekstschrijver van onder meer Hazes heeft hij gehad en heeft hij teksten voor geschreven. Bekende en ook een bijzondere zanger. Hele goede zanger ook, een goede muzikant. Dus ja, ga ik graag in mee, moet ik zeggen, om dat eens te gaan doen. Dus Leo, je vroeg aan hoe lang. Nou, dit nummer is 324 en het heet inderdaad Hoe Lang. Henny Thijssen dus op Radio Oost. Met hoe lang?

Henny Thijssen dus met Hoe Lang op Radio Oost. Dan is het ook alweer tijd voor de boodschappen en het regionale nieuws met Sirin, maar eerst de Monkees en Daydream Believer. De headlines trouwens. En dan het NOS Bulletin van

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl. Hey!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: camperliefhebber? Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Bewoners uit Haaksbergen konden een kijkje nemen in een zogenaamd drugslab, zodat ze weten waar ze op moeten letten. En een partij gedumpte kabels vloog vanochtend in brand langs de racetouwen, waarbij veel rook ontstond die in de omgeving goed te zien was. En Bert Middel, een van de grondleggers van TV Oost, is overleden. Hij is 74 jaar geworden. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Show.
6: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: www.123gold.de.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost. Bij Oost in de middag.
12: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
13: Paul Schabbink.
4: Bij Oost in de middag.

0: Schabbing. Bij Oost in de middag.
1: Ja, voor degene die we later inschakelen, u moet het vanmiddag met mij doen. Geen Paula, geen Astrid, maar Paul dus. Ja, ook leuk om een keer te doen bij Oost in de Middag, waarin we ook wat dingen gaan behandelen. Zo gaan we straks nog bellen met Bas Maathuis. Die kent u wellicht nog van het Regio Songfestival, waar hij een van de deelnemers was in de voorronde om uiteindelijk naar de landelijke finale te gaan. Dat lukte niet helemaal, maar had wel een mooi liedje en heeft nu een nieuw liedje. En dat gaat over de Oekraïnse Jara. Daar gaan we straks over praten. We hebben ook nog een super makkelijke quiz. Dat gaan we straks ook doen. En die quiz die gaat over een nummer van Ilse de Lange dat ineens helemaal weer een hit is geworden. Met name ook door TikTok. Ook bij de jongeren dus nu populair. Gaan we het straks ook over hebben natuurlijk. Om half weer het regionale nieuws met Sirin. Ik mag het nooit meer vergeten. De naam goed zeggen. En daarna hebben we natuurlijk ook nog de allermooiste muziek die u nog steeds aan kunt vragen. We komen via de telefoon en er wordt best veel suggesties binnen. Via 06-4567-1331. 06-4567-1331. Dat is het appnummer en bellen. Ik zei het al, dat kan dus ook. Gebeurt ook regelmatig naar 074-2456-665. 074-2456-665. We hebben de jaren 80. Wordt veel behandeld. Die hebben we straks ook weer een jaren 80 week. Maar ook in de 70e jaren werd er best wel heel goed muziek gemaakt. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan de Doobie Brothers en Listen to the Music.
0: Bij Oost in de middag.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is de Nieuwe Oogst. It's my

0: De nieuwe oogst, Ahayal van Ruben Hillen. Ja, die komt natuurlijk bij ons uit de provincie. Heel bekend geworden met de Voice die won. Ruben Hillen uit Hengelo. Ja, over regionale pareltjes gesproken. We hebben er weer een. En daarover ga ik bellen met Bas Maathuis. Bas, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul. Leuk dat je belt.
0: Ja, jij hebt een speciaal nummer gemaakt. Jumbo Dancing. Dat gaat over een Oekraïense dame. Daar ga ik het zo over hebben. Maar mensen zouden jou moeten kunnen kennen van wat anders. En dat is het Regio Songfestival. Want daar heb je ook aan meegedaan. Hè? Tenminste, aan de voorrondes daarvan.
1: Ja, de eerste versie in 2023. Toen ben ik in september bij Paula in de uitzending geweest. Samen met mijn neef, Thomas. En hebben we Ons Kleine Jong gezongen.
0: Thomas Scheffer uit de Los, daar heb je het nu over.
1: Ja.
0: Mooi liedje. Laten we gaan het stukje laten horen.
1: Oh, fijn.

0: ook een gevoelig liedje, Bas.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Ik heb een, weet je wat voor gevoel ik hierbij krijg, muzikaal gezien?
1: Geen idee, Paul. Vertel eens.
0: Tangerine.
1: Ah, ik hoor het nummer net eventjes weer terug en ik krijg gelijk de kippenvel aan mijn arm als ik het hoor.
0: Ja, leg nog even uit, want het is heel gevoelig waar dat liedje destijds over ging.
1: Dat liedje is eigenlijk een ode aan hele kleine kinderen die op hele jonge leeftijd ongeneeslijk ziek blijken te zijn. En dus op hele jonge leeftijd al overlijden. En ons kleine jong gaat daarover. En dit had te maken met een collega van mij die dit overkomen is. En daar heb ik dit nummer toen voor geschreven.
0: Ja, heel gevoelig. Ja, ik heb zelf ook twee kinderen. Die zijn inmiddels wat ouder, maar ik moet er niet aan denken. Om dat soort... dat kun je niet voorstellen.
1: Nee, en ik heb van de ouders ook gehoord dat het hun heel erg steun geeft. En ze hebben het nummer ook helemaal omarmd als dit is het liedje voor hun zoon.
0: Heel bijzonder is dat.
1: Heel bijzonder, daar ben ik ook heel blij mee.
0: Ja, dat snap ik. Bas, maar je hebt alweer wat anders gemaakt. En je moet wel een mensenmens zijn, want ook dit gaat over een mens. En die zal het ook niet altijd moeilijk hebben gehad, of makkelijk hebben gehad. Het gaat over de Oekraïense Yara en de titel is Jumbo Dancing. Yara, Oekraïne en Jumbo Dancing zit ik niet gelijk bij elkaar als je het niet erg vindt. Dus dit moet je even uitleggen.
1: Snap ik. Jana Rudenko die woonde in Butsja, dat is net ten noorden van Kiev. En in 2022, toen de Russen Oekraïne binnengevallen zijn, zat zij in Butsja en moest toen gaan schuilen met een heleboel andere mensen. En die hebben in de kelders gezeten van flatgebouwen om te schuilen tegen het geweld van de Russen. En daar zaten ook een heleboel kinderen bij. En Jana heeft geprobeerd om aan die kinderen uit te leggen wat die bom- en granaatinslagen, wat dat is en hoe je daarmee om moet gaan. En ze heeft het aan die kinderen vertaald als: denk maar dat het olifanten zijn die aan het dansen zijn. En dat vond ik zo'n bijzondere uitspraak van haar, dat ik zoiets had van: ja, daar wil ik iets mee, daar moet ik iets mee. En dat is dus uiteindelijk Jumbo Dancing geworden.
0: Olifanten die aan het dansen zijn. Ja, hoe kun je iets verschrikkelijks tot een soort stripverhaal maken? Dat is wat ze doet eigenlijk.
1: Ja, het in kindertaal. Het ombouwen zodat het voor kleine kinderen ook begrijpelijk is van in ieder geval wat er gebeurt. En dat, ja, ik moest daar wat mee.
0: Daar moest je wat mee. Ik snap dat, ja. Sorry, ga door.
1: Ik heb een tijdje terug, zat ik hier op te broeden op dit verhaal. Het is natuurlijk al 4 jaar geleden. Maar ik heb contact gehad met Jana een tijdje terug. En haar ook gevraagd of ik dit verhaal mocht gebruiken als inspiratie voor een liedje.
0: Wat vindt ze er zelf van?
1: Ik heb nog geen reactie van haar gekregen. Ik heb haar wel de link gedaan naar waar het nummer staat op Spotify en op YouTube. Maar ik heb van haar nog geen reactie gekregen. Dus ik zit eigenlijk met spanning te wachten.
0: Ja, het nummer staat er ook nog niet zo heel lang op, hè?
1: Nee, staat er nou een vorige week iets meer geweest daar erop.
0: Jumbo Dancing, dus over de Oekraïnse jaren. Inderdaad via de muzikale platforms zoals Spotify te zien. Ook op YouTube heb je het gezet, dus het is overal wel te vinden. Een bijzonder verhaal. En Bas, wij zijn eigenlijk, en ik in het bijzonder, wel heel benieuwd of je ons dan ook even wil laten weten, voordat we het nummer echt gaan draaien, hoe Yara erop gereageerd heeft.
1: Ja, het enige wat ik van haar gehoord heb is tot op heden dat ze toestemming gekregen heeft om haar levensverhaal in die periode te gebruiken als inspiratie. En ik heb van haar nog niks teruggehoord nu. En daar zit ik eigenlijk wel een beetje met smart op te wachten, want ik ben heel benieuwd wat ze ervan vindt.
0: Nou, wij dus ook.
1: Maar dat heb ik nog niet terug, dus die hou je van me te goed.
0: Helemaal goed, daar houden we dus contact over. Nu gaan we het nummer ook echt draaien. Jumbo Dancing dus over dansende olifanten, zo wordt het uitgelegd als er weer allerlei bombardementen zijn in dit geval Butsja, Oekraïne. Het gaat over de Oekraïense Yara die dat de kinderen daar op die manier uitlegt. Bas, dankjewel voor je tijd nu. En we gaan nu het nummer Jumbo Dancing draaien. En heel veel succes hier ook mee.
1: Dankjewel, Paul. Fijn dat je hem wilt draaien.
0: Ja, dat gaan we ook doen. Moet ik hem wel goed aanzetten, Bas? We gaan hem helemaal van meet af aan draaien. Dus daar komt-ie.
1: Dankjewel.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
7: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
6: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
8: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
8: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door taxicentrale Raalte.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
12: Tijd voor het regionale nieuws met Sirin Beunen. Daar is ze.
13: Bewoners uit Haaksbergen konden een kijkje nemen in een zogenaamd drugslab, zodat ze weten waar ze op moeten letten. Volgens de politie komen drugslabs in woonwijken steeds vaker voor en deze bezoekers leerden wat bij.
14: Ja, bijvoorbeeld waar je op letten moet qua geur en waar je op letten moet als alles altijd dicht zit of dichtgeplakt is.
15: Het busje wat voor een pand staat, vreemde tijden, andere mensen die je in één keer ziet lopen. Of ik denk dat je met elkaar wel wat alerter wordt. Maar ik ken het alleen van films. En nou sta ik heel dichtbij bij zo'n apparaat. Dus ik vond het heel interessant om even te zien.
13: Het evenement werd goed bezocht, vertelt deze politievrouw.
16: Nou, dat was wel een verrassing. Het zijn 2 dagen, maar het wordt goed bezocht. Dus we zijn heel erg blij dat ook juist die bewoners en de ondernemers echt komen kijken.
13: Volgens de politie is de onderbuik van buurtbewoners onmisbaar. Omdat zij juist afwijkende situaties herkennen bij de wijk. Sollicitanten die met een zwaar Twents accent praten worden minder slim, minder aardig en minder geschikt ingeschat. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Onderzoekers lieten een grote groep Nederlanders, voornamelijk mensen uit de Randstad, luisteren naar sollicitanten. En zij spraken dezelfde tekst in met verschillende accenten. Het Twents scoorde het slecht, meldt Tubantia. Of tukkers hierdoor vaker een baan mislopen, dat kan de onderzoeker niet zeggen. Het maakt volgens haar ook uit waar je solliciteert en naar welke baan. De onderzoeker pleit voor meer aandacht voor onbewuste negatieve indrukken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geeft vervoerders van kalfjes een jaar de tijd om zich aan de regels te houden. Anders volgen er boetes. De jonge kalfjes die vanaf Ierland naar ons land komen, krijgen dagenlang nauwelijks te drinken en worden slecht verzorgd. De sector gaf eerder zelf aan te willen stoppen met transporten uit Ierland, maar uit eerder onderzoek bleek dat de transporten nog altijd doorgaan. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze app.
12: Nu wacht ik wel een beetje in NAVA, want ik vind het onmiddellijk vervelend dat het hele dialect slecht scoort in heel Nederland als je moet solliciteren.
13: Ja, ik denk dat je bij Radio Oost wel goed zit, maar het is inderdaad wel opvallend dat je dan zo slecht scoort.
12: Ja, bijzonder. Ja, ja. Is het dan toch nog een beetje het gevoel, tenminste wat jij denkt van, ja, het zijn allemaal boeren daar in het oosten?
13: Ja, ik denk het wel. Ja, ik ben zelf op de school voor journalistiek is het ook afgeleerd om een accent te hebben. Dus het zit er diep in, ben ik bang. Ja.
12: Echt wel, ik vind het wel raar. Ja, dat dan met name ook het Twentse accent, ja. Dat dan uit wordt gehaald. Dat vind ik wel bijzonder.
13: Ja.
12: Dat ze daar ook onderzoek naar doen trouwens.
13: Ja, vind toch ik ook fijn, wel, dan weten we het. En dan kunnen we er misschien allemaal wat bewuster van zijn.
12: Ja, maar daar heb ik er ook moeite mee. Om dan maar het dialect achterwege te laten.
13: Nee, dat moet je zeker niet doen.
12: Nee, gisteren nog even gekeken naar Vandaag Insight. Waar, hoe heet ze, de tv-recensenten die de kijkcijfers altijd zo goed... die was ook bij Bert Eefting, bij Roots. En,
13: Tina
12: Nijkamp. En daar ging het ook over het dialect. En dat ze elke keer als ze weer terugkomt in de buurt van Batman, waar ze vandaan komt, Batman moet ik zeggen, dat dan altijd weer het dialect direct gesproken wordt. Maar goed, zij hoeft niet meer te solliciteren. Dus,
13: nee, dat scheelt.
12: Ja. Nou, ik vind het wel heel bijzonder. Maar wat mij betreft gewoon platbriem praten, toch?
13: Heel goed.
12: Sirien, dankjewel.
17: Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.

Twents nogal slecht scoort bij sollicitatiegesprekken. De Radboud Universiteit had dat onderzocht. Nou, ik kreeg al een reactie van Tony Korte uit Maria Parochie. En mensen van platteland, van boer, daar is het meeste vragen. Maar die zijn nooit ziek en die willen het hardste werken, zegt hij. Nou, dat is ook zo. Maar hoe dan ook, laten wij ons er zeker niet druk over maken. Heb je ook wel redelijk plat kan praten, maar ook wel Nederlands, dat is Han Neeskens. Die belde mij eerder deze middag. En die zegt van, zou je nummer van Rob de Nijs willen draaien? Want de zee, dat heeft wel te maken met ons Shanty-koor. De Bonnense Maten bestaat 25 jaar en ze zijn zaterdag nog te zien en te horen op de markt in Hengelo. Dat zegt hij erbij. En waarom dan de zee waarop de Nijs? Ja, omdat het toch ook een shantykoor is wat zeemansliederen zingt. Nou, bij deze hand, deze is voor jou.

Carol G en Bruno Mars en Still op Radio Oost. We hadden het net over het feit dat er onderzoek is gedaan. Dat was in het regionale nieuws. Sirien kwam het brengen en melden hier. Dat

80. Radio Oost gaat vanaf zaterdag terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bos en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

De Talking Heads dus en We're on the Road to Nowhere. Ja, dat oude hits een nieuw leven kunnen krijgen op TikTok. Het was de laatste jaren vaker te zien. En Ilse de Lange uit Almelo had nooit gedacht dat So Incredible, uitgebracht in 2008, dat nu nog weer viral zou gaan. Ze zegt onder meer aan nu.nl, het is heel gek allemaal, ik kan het niet goed bevatten dat het nu ineens weer wordt opgepakt, in dit geval door TikTok. Ja, waar hebben we het over? Dat is deze van Ilse de Lange, So Incredible. Helemaal weer hit. En hot.

Savis, bekend van de dansfilmpjes in haar kruidvatuniform, die haar liefde voor het opgewekte nummer uitsprak en het er een nieuw leven in wilde blazen. En Ilse de Lange heeft daar heel erg leuk op gereageerd. Vond het heel grappig. En ook de schaatskampioenen, onze schaatskampioenen uit Nederland, Jutta Leerdam, op TikTok ruim 3 miljoen volgers, ging ook met So Incredible aan de haal. En zo krijg je in één keer een revival van So Incredible. En daar gaat dan ook de super gemakkelijke quiz over. Ik ga een vraag stellen. En de eerste vraag, daar kunt u via de WhatsApp kunt u daarop op antwoorden. En dat is een liedje over Ilse de Lange. Niet over So Incredible, maar ze deed het wel incredible. En dat was op het Songfestival waar ze ooit tweede werd. Met welk liedje werd Ilse de Lange tweede ooit op het Eurovisie Songfestival? U kunt het appen naar 0645671331. 0645671331. En als je snel bent en je hebt het goed, dan zou het zomaar kunnen dat ik je ga bellen en nog 2 vragen ga stellen. En als je die dan ook nog goed hebt, dan win je een RTV Oost verrassingspakket. Helemaal samengesteld. Niet op Peter Heideman die hier rondloopt volgens mij. Die gaat meer over de microfoons. Maar het is een mooi pakketje. Wat erin zit, ik heb geen idee. Wat is dus het liedje waarmee Ilse de Lange tweede wordt op het Eurovisie Songfestival ooit? Nou, nog een stukje. So Incredible dan maar.

0: Ilse de Lange dus So Incredible helemaal weer opnieuw leven ingeblazen dankzij TikTok. En daar gaat dus ook de supergemakkelijke quiz over. Ik zei het al, ja. U kunt appen naar 0645671331, 0645671331. Het gebeurt heel veel op dit moment. En het is niet een hele moeilijke vraag volgens mij. Want met welk nummer werd Ilse de Lange, en dat zong ze daar niet alleen, de nummer 2 op het Eurovisie Songfestival alweer een tijdje geleden? Nou, als u het goed heeft, dan zou het zomaar kunnen dat ik ga bellen. En dan heb ik nog 2 vragen in die categorie. Ilse de Lange dus. En als je die dan goed hebt, dan kun je dus een prijzenpakket winnen van Radio of RTV Oost, laat ik het goed zeggen. Tot straks.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Voor de grootste keuze in slaap.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie heeft 6 verdachten aangehouden in een langlopend onderzoek naar handel in zwaar verboden vuurwerk. Een van de hoofdverdachten is een man van 56 uit Hengelo. De brand in Zwolle bij een distributiecentrum is geblust. Het duurde ruim 2 uur voordat de brand onder controle was door veel rookontwikkeling. Medewerkers mogen inmiddels weer naar binnen. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of in onze app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...

0: Robin. Bij Oost in de middag.
1: Ja, nog een klein uurtje mag ik jullie vermaken met de allermooiste muziek. U kunt het nog steeds aanvragen trouwens via de app 0645671331. En na vierde gaan we natuurlijk gewoon door met de dag van Oost. Met onder meer Jan-Willem Kobus. En Shirin, die zal daar ook weer aanschuiven. Zij komt overigens ook over een klein half uurtje weer hier voor het regionale nieuws. En we hebben natuurlijk ook de supergemakkelijke quiz, waarin ik al een vraag heb gesteld. En die vraag was de volgende. Dat had te maken met So Incredible, de hit van Ilse de Lange, die we helemaal hot is geworden dankzij TikTok. De vraag was, om een prijzenpakketje te winnen, de titel van het nummer waarmee Ilse de Lange niet alleen overigens ooit tweede werd op het Eurovisie Songfestival. Heel veel is daar al geappt. U kunt nog een paar minuutjes appen en dan gaan we een loterijtje doen. Daar halen we er één uit en die ga ik dan bellen. En die ga ik dan nog twee vragen stellen in die categorie. En als je die dan goed hebt, dan kun je dus het prijzenpakketje winnen van RTV Oost. En verder natuurlijk straks nog even het weer en het verkeer. Want dat komt zo langzamerhand ook weer op gang, het werkverkeer dan. En dan gaan we kijken waar de files staan en waar u beter niet kunt zijn als u op dit moment op de weg zit. Kom er dus gezellig nog eventjes bij. Tot 4 uur bij Oost in de middag met in dit uur onder meer dat prachtige nummer van Ella Langley wat ik straks ga draaien. Ik heb nog muziek van Keith Marshall en ook van Elvis Presley en Amar. Met andere woorden, we gaan alle hoeken in.
0: Bij Oost in de middag.
1: Maar eerst maar eens even Pink Floyd en een other brick in the wall.

0: Een Arab brick in the wall op Radio Oost. Ja, wij zijn er tot 4 uur en dan hebben we daarna natuurlijk weer de dag van Oost. Met onder meer natuurlijk weer de 6 voor 7, jawel.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Ja, wat moet je daarvoor doen? Het gaat over, is het patat of niet? Het maakt de bezoekers van een patatzaak in Zwolle niet zoveel uit. Want vanmiddag is een puntzak helemaal gratis. En vanmiddag hoor je daar meer over, ook bij onder meer Jan Willem en Sherin. In de dag bij Oost, van Oost moet ik zeggen, op Radio Oost. En dan kun je ook nadenken over een leuke plaat die daar bijvoorbeeld bij hoort. Bijvoorbeeld Cherry Pie van Warrant, het pizza-lied van André van Duin, Bon Appetit van Katy Perry. Nou, het zijn de suggesties die gedaan worden op onze Facebookpagina Radio Oost. Daar staat ook een bericht bij dat rijen scholieren in de rij staan voor een gratis puntzak patat daar in Zwolle. Ik zou zeggen, nou, blijf er dan maar gewoon bij. En ga eens even kijken of je daar dan ook een mooi liedje bij kunt verzinnen voor de 6 voor 7. Want dat is de bedoeling. En dan kunt u helpen om dat tussen 6:30 en 7 te horen en dat ook samen te stellen. Dus het gaat over een gratis puntzak patat in Zwolle. Rijen scholieren die hebben daar wel trek in. Zo bleek daar in Zwolle. De 6 voor 7 dus.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Ja, en dan deze. Ik vind het een van de allermooiste platen die ik in de afgelopen weken echt gehoord heb. Komt dat ik ook een klein beetje country en western fan ben. Het is Alan Langley en zij heeft een grote hit met Choosing Texas.

0: Ella Langley dus en Choosing Texas op Radio Oost. Ja. Als je heel veel doet voor een club, of het nou een voetbalclub is, of een hockeyclub, of een kaartclub, of een damclub, of een schaakclub. Ja, dan kun je daar ook wel eens voor geëerd worden. En dat is bij Sportclub Geerenmuiden afgelopen vrijdag gebeurd. Want Cor Heutink is daar benoemd tot lid van verdiensten. En dat na 30 jaar bestuursfuncties bij de sportclub, die het overigens voor wat betreft het eerste elftal nu goed doet in de derde divisie. Cor Heutink, ik heb hem aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, man.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Had je dat verwacht, dat je dan zo'n titel krijgt? Of zat het eraan te komen?
1: Nee, dat had ik absoluut niet verwacht. Er zijn natuurlijk genoeg vrijwilligers die als ook misschien wel dat lid van verdienst spelletje verdienen. Maar ik was aangenaam verrast afgelopen vrijdag bij de netwerkborrel van de Business Club van Geerenmuiden. Waar 200 mensen waren we druk mee bezig om die sponsors in het pijpje te leggen. En dan geeft men je vrouw die als nooit over de voetbal komt door het publiek schuiven.
0: Yeah.
1: Dus ik was aangenaam verrast. Wat moet je hier nou? Maar
0: ik las eigenlijk dat u er eigenlijk was om een soort ambassadeur te worden.
1: Ja, ik heb 30 jaar bestuursfunctie gehad. En op een gegeven moment al een stuk een keer krijgen om de volgende maand 60 te worden. En dan wil sponsors binnenhalen, dat hebben we vanaf het begin gedaan. En sponsors tevreden houden ook. En alleen dacht, er komt een keer ergens een einddatum. En ik vind het nog steeds leuk hoor, dus ik blijf ambassadeur. Alleen nog, het is even tussendoor een titel die als je meekrijgt van onze voorzitter Luc Drost. Dus dat was wel een verrassing.
0: Ja, u bent dus wel een voorbeeld ook voor andere verenigingen. We nemen u er nu uit. Er zijn natuurlijk meer verenigingen die mensen als lid van verdiensten benoemen. Maar 30 jaar, u heeft dus wel heel veel gedaan. Ook misschien wel vanuit uw zakelijke achtergrond. Ik weet dat u in de hypotheek en verzekeringen zit.
1: Ja, nou, op een gegeven moment, toen ik begon, was ik nog metselaar in de bouw. Dus dat was niet de reden om in een bestuurs van de sportclub te gaan. Maar ik heb 30 jaar geleden was ik nog metselaar in de bouw. Daarvoor kwam mijn zoon natuurlijk, die ging eens voetballen. Nou, dus als je alles gaat tellen, was 30 jaar bestuurslid. Maar daarvoor was je natuurlijk nog leider van je zoon in het amateurvoetbal. Of in die kleintjes, te beginnen bij de F's. En dan loopt dat door tot onder de 19, toen nog A1. En dan liet je dat los. En vervolgens werd ik gevraagd toen in de malen Beb en Beb Visser, Gert Eenkoorn, toenmalige bestuurder bekend in Oost-Nederland. Die als Geerenmuiden toen ook al op de kaart hebben gezet. Cor, wil je niet wat doen bij ons in het bestuur? En toen werd de functie die ik kreeg was wedstrijdzaken. Nou ja, dat was best leuk. Er was nog geen sponsorcommissie. En die sponsorcommissie die bestond gewoon nog niet. Ik weet nog dat Ajax de eerste shirtsponsor kreeg. En er stond TDK op. En TDK waren de cassettebandjes.
0: Klopt, ja.
1: In die tijd gingen wij dus ook op zoek naar sponsors. En we hadden ongeveer 3000 gulden als sponsorgoud. Ja, en dat was dus, dat vond mij veel. Maar ja, het is wel bijna iets meer, denk ik. Hè?
0: Dat mag ik geloven. Zelfs bij Geerenmuiden. Ik zei het al, het gaat best goed met de club. Zeker ook als je kijkt naar de ranglijsten bij het eerste elftal, de derde divisie. Mm-hmm. Maar toch ook af en toe wat negatief in het nieuws. Want wat hebben jullie toch met of tegen Staphorst?
1: Wij hebben echt helemaal niks met Staphorst. Sterker nog, daar lopen mijn klanten. Je gaf net aan bij een hypotheek- en verzekeringskantoor. Mm-hmm. En daar lopen mijn klanten. We hebben helemaal niks ermee. Maar er zijn, net zoals bij Ajax, Feyenoord of overal in de betaald voetbal, jongens van een jaar of 14, 15, met een zwart mutsje op. En die gaan dan op de fiets naar Staphorst toe. En die gaan dan met een groene spuitbus daar wat opklidderen. Ze kunnen ook nog niet goed de Nederlandse taal. Dat kun je dan gelijk zien. Hè. Er zijn echt kinderen die dat doen. En er zijn een stuk of zes, daar zijn we nu achter. En die zes man, die verknallen voor die andere duizenden mensen die langs de lijn bij Staphorst Geerenmuiden afgelopen zaterdag. Want met een uitvak en gefouilleerd worden door de stewards. Ja, dat is niet in het amateurvoetbal een uitnodiging om naar een wedstrijd te gaan.
0: Ja, u vertelt volgens mij, althans in mijn beleving, wel wat nieuws. De club Geerenmuiden heeft dus degene die die vernielingen hebben aangebracht bij Staphorst inmiddels wel in beeld. Zes mensen, zei je.
1: Ja, dat was, nou, ik moet zo zien. Vorig jaar bij de uitwedstrijd Stappers Geenemuiden, toen werden we flink even gevochten. Die 6 mensen zijn door Geenemuiden geschorst. En ik heb begrepen dat Stappers nog geen spelers heeft geschorst, of supporters heeft geschorst.
0: Ja, eentje volgens mij nu.
1: Oké, eentje. Nou, en wij weten nu totaal niet, maar we weten wel dat als het jonge lui zijn, die als geen lid zijn van de Sportclub Geenemuiden. Dus dat maakt het alleen maar moeilijker. Die als afgelopen vrijdag, of vorige week vrijdag, aan Kalken zijn geweest in Staphorst. Die wedstrijd werd door beide besturen gezegd, jongens, we leggen een drooglegging, geen alcohol, geen vuurwerk. Al dit Staphorst supporter daar lak aan. Dat staat nu weer op de website, hè, dat jullie ook altijd. Ja, dat is, ja, blijft ook aan het voetbal. Ik vind dat een beetje vakkers en wat ook niet erg. Als je maar niet
2: op een kunstgras.
1: Als je niet op een kunstgrasveld gooit en als het niet zo. Als ze gewoon een stuk of 5 zijn, is prima. Maar het is eigenlijk jammer. Want nogmaals, we gaan nu weer lekker goed met elkaar om.
0: Hé, maar daar belde ik dus niet voor. Hè. Ik bel omdat je zo goed werk doet voor Geenemuiden. En dus,
1: jij vraagt het mij, hè?
0: Ja, dat klopt. Nee, ik begin er zelf over. Ja, omdat het toch ook wel speelt. Maar goed, dat heb je keurig uitgelegd. Je blijft dus nog wel eventjes wat doen voor Geenemuiden. Dat heb je, dat, ondanks het feit dat je het misschien op dat gebied iets rustiger aan gaat doen.
1: Ja, ik hoop 60 te worden. Ik heb mijn toko, ons bedrijf, 2 jaar geleden hebben we dat verkocht. En we zijn nog echt actief binnen Hurtig en Hij. Alleen, je gaat wat rustig aan doen. Ik wil eigenlijk een campertje komen en zeggen, nou joh, luister eens. We gaan de landen in en ik ben niet verplicht geweest om elke zaterdag bij een wedstrijd van Geenemuiden te geweest. Die zie ik wel op RTV Oostel bij Brimmer.net. Er zijn ook alle wedstrijden live uit. Ik ben daarnaast naar de jaringen bij ons in de kerk. Nou, daar wil ik nou eens een keer wat tijd in insteken, wat een grote wens was. Nou, zo heb je je cursus te maken. En als je 60 bent, ja, iedereen wacht in 80, 100.
0: U heeft groot gelijk. Genieten van het leven zolang het nog kan. En ik denk dat er voor u nog heel wat jaren in het verschiet liggen. Ook als lid van verdiensten van Sportclub Geenemuiden. Cor Heutink, bedankt voor dit leuke gesprek. En hoe dan ook, succes met de Groen-Witte daar op Sportpark De Wetering, daar in het noorden van onze provincie.
1: Ja, jullie zijn welkom, hè, man?
0: Dat weten we. Altijd welkom. En het is ook altijd gezellig in de kantine bij Geenemuiden.
1: Ja.
0: Succes. Zometeen de reclame in het regionale nieuws van 3:30.

0: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
10: Eén minuut over half vijf, de hoogste tijd voor het regionale bulletin met Sirien Beunen.
11: De brand die vanochtend uitbrak in een distributiecentrum in Zwolle is inmiddels geblust. Volgens de Stentor is de brandweer ruim 2 uur bezig geweest de brand onder controle te krijgen. Dat kwam omdat het pand vol rook stond. Daardoor was de oorzaak van de brand lastig te vinden. Door de brand lagen de werkzaamheden stil, die zijn nu weer opgepakt. Stiekem mensen filmen op straat, in een café of op het strand. Met de omstreden gluurbril van Meta kan het. De Consumentenbond wil dat de bril verboden wordt. Want zomaar andere filmen zonder toestemming, dat gaat de bond te ver. Mensen hebben vaak niet door dat ze gefilmd worden. Het lampje dat gaat branden als de bril je filmt is bovendien eenvoudig te verbergen, zegt de Consumentenbond.
12: Met een speciale sticker die daarvoor in omloop is. Meta zegt zelf van nou, wanneer de bril detecteert dat het opnamelampje van de bril wordt gemanipuleerd, dan zal de camera niet werken. Maar wij konden het toch wel. Ook met de laatste privacy update van Meta konden we dat dus wel doen.
11: De woning van een man uit Zwolle stinkt zo erg dat de buren boven en naast hem zijn verhuisd. Zelfs een 3 maanden durende schoonmaakoperatie kreeg de stank niet weg. De woningcorporatie die het complex beheert wil nu via de rechter afdwingen dat de man weggaat. Het is niet duidelijk wat de stank veroorzaakt. Mogelijk is er urine en ontlasting in de muren en vloeren getrokken. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. Meer nieuws vind je op oost.nl of in de app.
13: Ach, in het woord al, gluurbril.
11: Ja.
13: Ja, heel raar is dat inderdaad. Maar goed, eerst kom je met bijzondere AI-berichten van de president. Nu nog met een omstreden gluurbril. Ja. Ik vind het nogal iets, moet ik zeggen.
11: De toekomst is hier, maar of je er zo blij mee moet zijn, dat is de vraag.
13: Soms wel en misschien vaak ook niet. Nou ja, de gluurbril past er voorop, zou ik zeggen. Ja.

0: Nog eens dat. Tweede werd op het Eurovisie Songfestival. Weet je dat?
1: Ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar Calm After Storm.
0: Heb je helemaal goed. Calm After the Storm. Ja, dat is goed.
1: Dat is mooi.
0: Maar je bent er nog niet, Gerlinde. Want je moet nog twee vraagjes beantwoorden.
1: Zijn die makkelijk?
0: Die ga ik nu stellen. Dus let op.
1: Ja.
0: Met wie zong ze dat destijds? Dat is de tweede vraag. En mijn grote hoed had hij op. Zingt country liedjes.
1: De naam die brandt me op de lippen.
0: Begint met de V.
1: Wijlen.
0: Ja, is goed, het is goed. Wijlen inderdaad. De Common Linnets, inderdaad. Heel goed. Nog één vraag.
1: Ja.
0: Waar komt Ilse de Lange vandaan? Een hintje erbij, er is altijd wat te doen.
1: Waar komt Ilse de Lange vandaan?
0: En de stoplicht springt er altijd op groen en op rood. En er is altijd wat te doen.
1: Waar komt Ilse de Lange vandaan? Ik ben er
0: Ja, zoals ze doen. Er speelde ook een voetbalclub die Heracles heet.
1: Het
0: brandt
1: me op de lippen.
0: Je krijgt nog 5 seconden, anders is het jammer.
1: Ik wist hem niet op mijn hoofd. Waar komt Ilse de Lange vandaan? Heracles. Nee, ik wist hem niet op mijn hoofd.
0: Dat is nou jammer, Gerlinde.
1: Ik ben gauw een tintype.
0: Nee, dat kunnen we nou niet meer doen. Dat kunnen we nu niet meer doen. Maar het is... Maar het is Almelo en je hebt 2 vragen goed beantwoord. Dus het prijzenpakketje krijg je wel. Blijf even hangen. Dan gaan we even jouw adres noteren. Want Ilse de Lange komt in Almelo. Dat moet je nou niet meer vergeten, goed?
1: Nee.
0: Nou, inderdaad. Nou, dat blijft dus gewoon gezellig even hangen. En dan gaan we dat zometeen even opschrijven voor jou. Dus een ogenblikje.
2: Tot 4 uur. Ja. Bij Oost in de middag.
0: It is you too. And beautiful day op Radio Oost. Een tribute band overigens komend weekend nog in Goor te zien. The heart is a blue.

0: A Beautiful Day op Radio Oost. Kijk nog even naar de app. We gaan langzaam naar het einde van dit programma toe. En dan hebben we natuurlijk straks nog eventjes Jan Willem hier. Die zal gaan vertellen wat de Dag van Oost gaat brengen. En dat zal hij hier ook gaan doen. Nou, we hebben dus het quizje gehad. We hebben ook de nodige gesprekjes gehad. En u kunt nog, als u heel snel bent, nog een verzoekje aanvragen. Dat kan via 0645671331. Dat is het appnummer. Of bellen kan met 0742456665. Daphne Deventer wil deze horen. MC Hammer, I can't touch it. Of you can't touch this.
1: Can't touch this.
0: Ja, die ja.
1: Can't touch this.

0: MC Hammer en You Can't Touch This op radio's. Nee, die wil ik nog niet doen, joh. Ik wil eigenlijk met onze grote vriend Jan Willem gaan praten. Want die gaan we samen met Querine natuurlijk weer horen vanaf 4 uur. Inderdaad.
1: Tot 7 uur, de dag van Oost. Radio
0: Oost. Jan Willem, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat ga je allemaal doen na 4 uur?
2: We hebben natuurlijk het nieuws van vandaag wat op een rijtje zetten. We gaan het onder meer over iets hebben waar jij helemaal niks mee hebt. Dialect.
0: Nou, ik heb het vanmiddag nog behandeld. Ik heb het met Serine nog over gehad. Ja. Want ik vind het wel heel bijzonder dat als je als tukker ergens gaat solliciteren, dat je volgens de Radboud Universiteit dat je er heel slecht afkomt.
2: Ja, uiteindelijk heeft het mij wel wind in eigen gelegd, want ik werkte vroeger in de hoorapparaten. En dat was juist veel makkelijker bij mensen binnenkomen. En,
0: ja, maar dan heb je al werk.
2: Zo kwam ik ook wel binnen. Omdat ik al met een accentje daar binnenkwam. Dus dat was op zich geen probleem.
0: Ja, wel bijzonder dat op het moment dat je dan gaat solliciteren, ja, dat je dan blijkbaar met 2-0 achter staat.
2: Ja, precies. Nou, daar gaan we het onder meer niet over. Ja, gaan we het over hebben, maar de 6 voor 7 gaat ergens anders over. Het gaat gewoon over patat.
0: Patat. Ja, dat mag je niet overal zeggen, zei je net.
2: Nee, precies. Bij mij, in mijn schoonfamilie, wordt toch echt friet gezegd. Dus vinden ze patat, vinden ze grappig. In ieder geval, rijen scholieren die staan in de rij voor een gratis puntzak patat. En dat gebeurt volgens mij in Zwolle. Dat is een actie vanwege zoveel jaar bestaan, bla bla bla. En voor 1 gulden of euro krijg je een zak patat. En welke muziek past daarbij?
0: Ja, en volgens mij was het in Zwolle voor studenten zo gratis.
2: Ja, precies. Ja, helemaal gratis, dat weet ik dan wel niet, hè. Voordat we daar een oplopen.
0: De aardappels worden duur, hè? Tenminste, die kunnen duur worden.
2: Ja, de patat wordt duur betaald. Is dat niet een spreekwoord? Nee, dat is iets met vis.
0: Dat was vis, ja.
2: We zoeken leuke plaatjes erbij. Giving It All Away van Roger Daltrey, zegt bijvoorbeeld Jenny. En even kijken, Hot Stuff, patat.
0: Patat, ja, oké. Okay, ja.
2: En even kijken wat er nog meer binnen is gekomen. Hungry Heart, ja, goeie, van Benny.
0: Vind ik ook heel aardig, ja.
2: En even kijken, Food for Thought, om over na te denken. UB40, dat je dat eten weggeeft. En Gert de Kleine heeft lief zijn patat met de Ketchup Song.
0: De Ketchup Song, ja, dat kan ook nog inderdaad. Nou, ik laat dat allemaal aan jullie. Tussen 6:30 en 7:00 zijn al die platen te horen. En je kunt ze natuurlijk zelf insturen. Hè. Dat moet je dan doen via een app, een ons bekende appnummer.
2: En Facebook Radio Oost, dan kun je al wat dingen zien.
0: Ook dan Radio Oost Facebook of 0645671331. Nou, we zijn er bijna weer aan het einde gekomen van deze uitzending van De Middag bij Oost. Mooi, straks de dag van Oost. En heel graag tot een volgende keer. Bijvoorbeeld morgenavond, dan hoort u me weer tijdens de Oosttribune. Dag.

0: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
8: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
2: NRV.
8: Waar vraag je dat?
7: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
8: Wij?
7: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
2: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: NRV.
7: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
10: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
13: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. De brand in Zwolle bij een distributiecentrum is geblust. Dat duurde ruim 2 uur omdat er veel rookontwikkeling in het pand was. En de politie heeft 6 verdachten aangehouden in een langlopend onderzoek naar de handel in zwaar verboden vuurwerk. En Bert Middel, voormalig Kamerlid van de Partij van de Arbeid en een van de grondleggers van TV Oost, is overleden. Hij is 74 jaar geworden.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
16: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Even over vier staat er één file, die is er elke dag. Voor de Duitse grens, wie het land uit wil, moet rekening houden met 4 kilometer file en zo'n 10 minuten vertraging bij de grenscontrole. En zojuist komt de file erbij op de N35. Tussen Heino-Zuid en Raalte voor de verkeerslichten staat 2 kilometer, 5 minuten langer onderweg. De dag van Oost. Komt er zometeen aan, we hebben het onder meer over dialect en patat.
13: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost.

0: Shout to the Top van de Staal Council maakt het 4:07.
1: Jan-Willem Cobus en Céline Beune. De Dag van Oost.
0: Een hele goede middag, de Dag van Oost bij Radio Oost. Tot 7:00 zijn we bij je en hebben je helemaal al een beetje voorbereid op wat er gaat komen. Dat hebben wij dan voorbereid en dat gaan wij je vertellen.
2: Ja, want we gaan het vandaag hebben over friet. In Zwolle staat een hele lange rij, heb ik net nog gezien, bij een snackbar. Omdat er gratis friet wordt uitgedeeld. En daar gaat de 6:06 ook over vandaag.
0: En waarom zitten wij dan hier?
2: Ja, dat vraag ik me ook een beetje af eigenlijk.
0: Helemaal goed. We hebben het ook over criminaliteit. Want wat gebeurt er achter de voordeur bij een drugslab? Hoe kun je signalen herkennen? Daarover praten we verder. En ook over dat dialect natuurlijk. We kijken al een beetje vooruit naar volgende week. Want dan is het Back to the 80s week. We hebben het over een limerick. Daar gaan we je zo meer over vertellen. En Plaatsdelict is er ook vanavond weer op TV Oost. Kortom, van alles te beleven. En muziek zoeken we daarbij. Die muziek over de patat. En over die zak. Met of zonder mayonaise of andere sauzen. Welke muziek kun jij daarbij bedenken? Geef het door op 0645671.

0: Simply Red. En Stars hoorde je. Daarmee is het 16:15.
1: De 6 voor 7.
0: Mijn maag begint al een beetje te knorren.
2: Ja, dat snap ik. Ik heb er ook wel zin in, want het klinkt als een droom. Maar in Zwolle is het werkelijkheid. Bij de snackbar aan de Broerenstraat in Zwolle is een puntzak friet vanmiddag...
3: gratis. G-R-A-T-I-S.
2: Ja, helemaal gratis.
0: G-R-A-T-I-S.
2: Daarom staan heel veel mensen daar in de rij. En dat doet die snackbar omdat het 40 jaar bestaat. En verslaggever Jamal ging even een kijkje nemen.
4: Gratis patat, hè?
5: Dat is altijd goed.
4: Ja, altijd goed.
6: Nou, ik hoor dat we gratis patat krijgen. En ik ben echt een Nederlander, dus ik denk dat smaakt naar meer.
7: Voor de gratis patat.
5: En wat is nou het ideale patatje?
4: Oh, patat speciaal.
7: Gewoon een patatje mayo.
5: Een patatje mayo.
7: Ja.
5: Nou, smakelijk alvast.
0: Ja, daar kun je mensen wel voor in de rij krijgen. De gratis actie is vandaag om 1:00 middags begonnen. En duurt nog tot 19:30 vanavond. Morgen ook nog zo'n actie. Dan is een puntzak een euro. Blijven niet weggeven.
2: Blijven niet aan de gang.
0: Goed, mocht je nou denken, ik neem een portie voor de hele familie mee. Dat mag dan niet. Het is wel 1 puntzak per persoon.
2: Ja, we moeten een beetje in toom houden, die Nederlanders. Hè?
0: Zo is het, want dan gaan mensen met handen vol weer weg. Nee, leuke actie natuurlijk. Een leuke gimmick. Maar wij willen weten welke muziek daarbij past. Dat mag jij bedenken. En dat kan op 0645671331. Liedjes over eten, liedjes over patat of over de saus die er overheen moet. Alles kun je bedenken. De leukste die gaan we draaien even na 19:30 op Radio Oost in de 6 voor 7. Ondertussen naar een heel andere keuken, die van Bangkok. One Night in Bangkok. Dit is Murray Head.

0: 80's.
1: Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80's week af met de grote 80's bingo in de Bos en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80's. Vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost. Back to the 80's.

0: De 6 voor 7.
1: Ja, ze stromen alweer binnen, de verzoekjes voor de 6 voor 7. Want die gaan dus vandaag over een zak patat.
2: Ja,
1: ja, ik
2: eten.
1: Zie jou ook al een beetje hongerig kijken. Heb je daar wel zin in?
2: Ja, ik heb altijd wel zin in patat.
1: Ja, nou, dan friet. Moet je even snel richting Zwolle, want tot 7:30 kan dat nog. Dus als je een beetje opschiet, daar worden ze dus uitgedeeld morgen voor een euro. Nou, dat verhaal heeft natuurlijk te maken met een jubileum. Hartstikke leuke actie. Nou, dat,
2: gratis friet even is altijd leuk, toch?
1: Zo is dat. Maar welke muziek is ook gratis trouwens, kun je aanvragen. Hoort daarbij. Deze werd aangevraagd, want ja, je zult maar net op dieet zijn en er toch even langslopen. Dan is stiekem wel van toepassing. Maan en Goldband.

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl. Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Hey!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: minuten over vier is het. In Stockholm is het nog 20 graden. Lemelenveld 19,5 en Vollenhoven 20. Het nieuws in Overijssel krijg je van Serien Beunen.
1: De Twentse razzia van 1941 werd vanmiddag in de synagoge van Enschede herdacht. Er werden toen 105 willekeurige Joodse Twentenaren opgepakt, afgevoerd en vermoord. Politieke partijen waren ook uitgenodigd voor de herdenking. Maar niet alle partijen waren daarbij aanwezig. De lokale fractie van Volt liet in een brief weten dat het er alleen bij wilde zijn als er ook aandacht is voor de genocide in Gaza. Het herdenkingscomité ging daar niet in mee en dus was Volt er niet bij. Dit jaar worden opnieuw meer grote storingen op het spoor verwacht dan het toegestane aantal van 520 dat ProRail heeft afgesproken. Ook volgend jaar zal het aantal grote storingen de limieten overschrijden. Volgens de spoorbeheerder is het heel lastig om het aantal impactvolle verstoringen terug te dringen.
2: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
1: Om het aantal storingen toch terug te dringen wil ProRail meer gaan inzetten op preventief onderhoud. Ook de installatie van slimme camera's en monitorsystemen helpt. Daardoor is het aantal gevallen van koperdiefstal gedaald. Overijssel is een van de weinige provincies waar het aantal leden van een bibliotheek vorig jaar is gedaald, in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en de Nationale Bibliotheek. In de meeste provincies is het aantal Nederlanders dat lid is verder toegenomen en het gaat dan vooral om jongvolwassenen. Volgens de onderzoekers doen bibliotheken er veel aan om toegankelijker en aantrekkelijker te worden. Zo hebben 3 op de 4 bibliotheken een gratis lidmaatschap of een abonnement met korting voor sommige volwassenen. Ook zijn er bibliotheken waar alle volwassenen gratis lid kunnen worden. Bijna 4 miljoen Nederlanders waren vorig jaar lid van een bibliotheek. Meer nieuws op oost.nl of in de app.
0: Heb jij zo'n pasje?
1: Ja, ik heb een pas.
0: Ja, ik heb het al lang niet gehad, maar mijn ega heeft er een. Dus ik heb een halve, laat het zo maar zeggen. Dat is ook wat.
1: Is ook wat, een halve is meer dan geen.
0: Zo is het. We kijken even naar de wegen en dat is onder meer de A1 bij de Duitse grens. De dagelijkse file 4 kilometer lang en 5 minuten vertraging. A35 bij Wierden in beide richtingen 3 kilometer en 5 minuten. En er staat een kapotte vrachtauto op de N35 tussen Heino en Raalte. Dat levert nu een file van 3 kilometer op en 10 minuten de vertraging. Dat zijn ze op dit moment de files volgens de ANWB. Over naar het weer. Dat begon heel mooi vandaag. Strak blauwe lucht. Inmiddels is het, als ik nu naar buiten kijk in Hengelo, wat dicht getrokken. Wolken en opklaringen die wisselen elkaar af. Vannacht neemt de bewolking vanuit het westen dan verder toe. Tegen de ochtend begint het in het westen te regenen en koelt het af naar zo'n 11 of 12 graden. Vrijdag is er meer bewolking en op passage van een storing vanuit het westen valt vooral in de middag een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden en na een rustige nacht met mistbanken boven de velden laat van zaterdag de zon zich nog iets vaker zien en blijft het droog. Er wordt een matige zuidwestenwind verwacht met een iets zachtere luchtaanvoer. En het wordt 21 graden. Zondag nemen de regenkansen weer toe.

mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bos en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Cat's Eye en Animal hoor je op Radio Oost. En daarmee is het 18 minuten voor 5 geworden. Ja, het is weer zover. Ik kan even een aankondiging doen voor volgende week. Je hoorde net al je kon voorbij komen dat we volgende week de Back to the 80s week hebben.
1: Ja, daar ben ik nog niet. Toen bestond ik nog niet.
0: Nee, toen bestond jij nog niet eens. Over jou werd er niet nagedacht. Over mij wel, sterker nog. Dacht erover na, hadden we dit wel moeten doen? Nee, dat is wat anders. De jaren 80, die heb ik heel bewust meegemaakt. In die zin, dat was natuurlijk een beetje mijn ontwikkeling in de muziek. Ik was 11, 12 toen de jaren 80 begonnen. En dat duurde 10 jaar. Dus ik was 21 zo'n beetje toen Truin kwam. En ontwikkel je een beetje in de muziek. Maar is ook mijn liefde voor radio ontstaan. Want toen luisterden we elke avond naar de avondspits.
1: Ja, nou, de poplimmerik zat daarin.
0: Zeker.
1: En daar gaan we ook naar op zoek volgende week. Daar willen we heel graag horen wat het talent is in onze provincie. Weet jij hoe je een limmerik moet schrijven, Jan-Willem?
0: Ja, precies. Dat moet een AABBA-schema zijn. En nog eventjes, we hadden het daar van de week hier op de redactie ook eventjes over. En toen vertelde ik zo van, ja, toen waren we s'avonds met de broers aan het afwassen. En dan luisterde je naar de avondspits. Toen moest ik ook echt uitleggen dat er een periode in de wereld is geweest dat er nog geen vaatwasmachines waren.
1: Ja, we hebben een jonge redactie op een aantal mensen na natuurlijk, die wel de jaren 80 hebben meegemaakt. Maar
0: zo is het.
1: Ver terug.
0: Ja, en wat ik toen vertelde is inderdaad, tijdens het afwassen, dan hoorde ik altijd die avondspits met Frits Spits en de poplimmerik die daarin zit. Vond ik altijd hartstikke leuk. En dus de vraag is voor de komende week, kun jij ook zo'n poplimmerik maken? En dan kun je daarmee hartstikke leuke prijzen winnen. We geven een spelletjescomputer, echt zo'n die toen net inkwamen uit die tijd weg. En die kun je ermee winnen. Als jij

0: meedoet voor de poplimmerik. En elke dag gaan we er eentje weggeven. Maar dan is wel de opdracht dus dat je zo'n poplimmerik maakt. Laurens heeft er ook eentje in gebracht, zie ik nu net. Dus je kunt hem gewoon WhatsAppen. Dat kan naar 06-4567-1331. En je mag ook mailen naar radio@oost.nl. En wat nou het grappige was, toen we daar zo over aan het praten waren, collega Marcel Oosten van de Vroege Ochtend zat er ook bij. Ook hij heeft de jaren 80, je verwacht het niet, meegemaakt. En hij is zelfs een klein tikkeltje ouder dan ik. En hij was toen al zover dat hij ook wat durfde in te sturen. Daar ben ik natuurlijk hartstikke jaloers op. En waar ik nog jaloerser op ben, is dat hij ook gewoon gewonnen heeft.
1: Hij heeft een t-shirt gewonnen, hè?
0: Hij heeft een t-shirt gewonnen. Oh, en we hebben het fragment nog niet terug kunnen vinden uit de jaren 80. We zijn er nog naar op zoek. Maar hij is zo aardig geweest om de poplibberik die hij toen in heeft gediend eventjes voor ons in te spreken. En nou, daar gaat hij dan hoor. De poplibberik, uitgevoerd door Marcel Oosten. En dat ging ook zo. Vanavond hebben we weer een poplimmerik. En deze keer is die ingezonden door... Ja, waar woonde Marcel eigenlijk in de jaren 80? Geen idee eigenlijk. Laten we eens even Marcel Oosten uit Zwolle.
2: Een nachtwaker in Maastricht scheen een late wandelaar in het gezicht. Die zei, u weet misschien niet wie ik ben, maar de naam is Manfred Mann. En ik word verblind

6 voor 7 gaat over die zakken patat die worden uitgedeeld. Het gaat nog net niet als catch and release. Maar dat had misschien wel er eentje kunnen zijn. Heb jij een goed idee voor de muziek bij de 6 voor 7? Dan kun je die doorgeven. Het gaat vandaag over de patat die wordt uitgedeeld in Zwolle. Natuurlijk zometeen veel meer nieuws. We kijken naar het nieuws van vandaag. Dat zetten we voor je op een rij. En duiken wat dieper in het verhaal van ja, solliciteren. Moet je dan je accent verhullen of niet? En we hebben het over ondermijning, drugslabs in Haaksbergen.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
12: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
13: Voordeeluitjes.nl.
11: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
15: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Het laatste nieuws in Overijssel. Een inwoner van Overijssel is besmet geraakt met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM. Het gaat om 1 van de 9 nieuwe besmettingen van de afgelopen week. Diervoederproducent For Farmers in Delden krijgt voorlopig toch geen boete van €100.000. Dat heeft de Raad van State besloten. De provincie dreigde met de boete omdat het bedrijf te veel stank zou hebben veroorzaakt in de omgeving.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Files op de wegen. Oldenzaal richting de Duitse grens. Iets langer dan normaal. 4 kilometer en 8 minuten de vertraging. Verder ook file op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Het verkeer kan er weer overheen en doet dat in grote getalen. Tussen Strand Nulde en Elspet speet 9 kilometer en een kwartier langer onderweg. De A35 en 35 tussen Almelo en Wieren, de dagelijkse van 3 kilometer en 6 minuten. En er staat een kapotte vrachtauto bij Raalte op de N35. Tussen Heino en Raalte daarom 3 kilometer file en 8 minuten vertraging. En tenslotte de N50. Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file en 6 minuten langer onderweg. De dag van Oost. Zometeen praten we hierbij over het nieuws uit de provincie. En die duikt ook wat dieper in dialect. En verder hebben we het over ondermijning in Haaksbergen.
20: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
21: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
22: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
21: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
23: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
24: Radio Oost.

0: Gang en Celebration. 7 minuten over 5.
1: Jan-Willem Cobus en Céline Beune. De dag van Oost.
0: Het is even na 5 en we nemen de dag met je door. Want wat is er allemaal gebeurd in onze provincie vandaag?
2: Jonge kalfjes moeten op weg van Ierland naar Nederland beter worden verzorgd. De NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, geeft vervoerders een jaar de tijd om zich aan de regels te houden. Anders volgen er boetes. Zo krijgen de dieren tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. En ze moeten daarbij ook geholpen worden, zegt de NVWA.
0: Oh, dat is... We gaan eventjes kijken waar de NVWA is gebleven. Die zit hier wel ergens. Sterker nog, hier zijn ze.
3: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: Eerder gaf de sector zelf aan dit jaar te willen stoppen met de transport uit Ierland vanwege het dierenleed onderweg. Het onderzoek bleek eerder dit jaar echter al dat transporten nog altijd doorgaan.
0: De brand die vanochtend uitbrak in een distributiecentrum in Zwolle is inmiddels geblust. Volgens de Stentor is brand ruim 2 uur bezig geweest brand onder controle te krijgen, de brandweer. Dat kwam omdat het pand vol rook stond, waardoor ook de oorzaak van de brand lastig te vinden was. Door die brand lagen de werkzaamheden stil en die zijn nu weer opgepakt.
2: De Twentse razzia van 1941 werd vanmiddag in de synagoge van Enschede herdacht. Er werden toen 105 willekeurige Joodse Twentenaren opgepakt, afgevoerd en vermoord. En tijdens de herdenking vanmiddag werden er gedichten voorgedragen die kinderen zelf hebben geschreven.
4: We herdenken hier alle mensen die bij de razzia zijn overleden. Sommige mensen zaten in een kamp die tot werk werden gedreven. Jammer genoeg is er nog steeds oorlog. En in de lucht is er nog steeds bedrog.
2: Ja, en politieke partijen waren ook uitgenodigd voor de herdenking, maar niet alle partijen waren daarbij aanwezig. De lokale fractie van Volt liet in een brief weten dat het er alleen bij wilde zijn als er ook aandacht was voor de genocide in Gaza. Het herdenkingscomité ging daar niet in mee en dus was Volt er niet bij.
0: Sollicitanten die met een zwaar Twents accent praten worden minder slim, minder aardig en minder geschikt ingeschat. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Onderzoekers lieten een grote groep Nederlanders, anders voornamelijk mensen uit de Randstad, luisteren naar sollicitanten. Die spraken dezelfde tekst in met verschillende accenten. Het Twents accent scoorde het slechtst. De Tina Nijkamp, die gisteren bij TV Oost was op tv, die heeft ondanks haar accent toch een mooie carrière gekregen.
5: Willen ging dan naar de kleuterschool, maar daarvoor hou alleen maar platte praat. Ik praat met iedereen plat, met uw opa en oma, van mooi en ook met u natuurlijk. Ja. Iedereen praat een plat, dus
6: verleer je nooit, dat is toch een moedertaal, hè?
0: Ja. Ja, en daarmee zat ze gisteravond even aan tafel bij VI. En daardoor is er veel meer over naar buiten gekomen. Gaan we het er straks ook nog eventjes over hebben met Harry Scholtmeijer.
2: En Bert Middel, een voormalig Kamerlid van de Partij voor de Arbeid en een van de grondleggers van TV Oost, is overleden. Samen met politicus Helmer Koetje zorgde Middel, die uit Vroomshoop kwam, dat regionale omroepen ook televisieprogramma's mochten uitzenden. En TV Oost begon daarmee op 2 oktober 1992, voor mijn geboorte. Hij is 74 jaar geworden.
0: Ja, ik was daar nog wel bij, dat is ook weer zo. Goed, tot zover het overzicht van het nieuws van vandaag.

0: Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. Geen angst, we gaan het hebben over dialect.
1: Een Twents accent zou je een achterstand kunnen geven op de arbeidsmarkt. Dat zegt het onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Kandidaten spraken verschillende teksten in waarmee ze solliciteerden op een verzonnen baan. En dat deden ze in het Limburgs, Duits, Frans en het Twents dus. Ze lieten een grote groep Nederlanders luisteren naar de fragmenten. En wat bleek? De sollicitant met het Twentse accent kreeg de laagste beoordeling.
0: We gaan het over hebben met dialectoloog Harry Scholtmeijer. Dat is toch ook waar, Harry?
2: Ja, goedemiddag. Ja, ik schrik er elke keer weer van. Maar het is ook niet helemaal nieuw, hoor. Dit soort onderzoek is ook al vaker gedaan. Het is wat het is.
0: Ja, wat doen we eraan?
2: Ja, wat doen we eraan? Nog meer benadrukken, denk ik, dat je niet dommer bent of minder geleerd uit dialect spreken. Dat heeft niks met intelligentie te maken. We moeten eigenlijk bij de werkgevers gewoon het misverstand, het vooroordeel wegnemen. Dat dialect spreken iets minder is. Die dingen die hebben niks met benaderen te maken.
1: En wat voor vooroordelen krijgen mensen met een accent?
2: Nou ja, dat ze misschien wat langer of wat minder naar school geweest zijn. Wat minder meekomen met de taallessen en zo. Het algemene. We vroeger altijd een beetje gezegd werd, ja, een dialect, het negatieve imago plat zei. Dus we vroegen ook wel van dialect. En dan maakt ze ook een verschil. Algemeen beschaafd Nederlands, wat al een beetje een gekke term is. Want er bestaan geen beschaafde talen en ook geen onbeschaafde talen. Dus je hebt beschaafde sprekers en onbeschaafde sprekers. Precies, maar wat we spreken, dat doet er niet toe.
0: Het zit meer in de woordkeuze dan in hoe het klinkt, zou je zeggen. Maar toch tegelijk, dit is wel iets wat vooral speelt buiten de provincie, denk ik. Hoe ver je naar het westen gaat, dat dan een factor is. Want ik heb zelf ooit in een heel ander leven in het werk gezeten, dat ik juist ook mensen mocht aannemen. En dan letten we juist op dat ze wel een beetje accent hadden, want dat gaf vertrouwen. Dat had met klantencontact te maken.
2: Ja, dat is natuurlijk inderdaad de andere kant, ja.
0: Dus het kan ook juist wel positief werken, maar dit gaat om bijvoorbeeld misschien wel kantoorbanen of managementfuncties waarin dit speelt.
2: Ja, dat zou goed kunnen, hè. Het werd vroeger ook wel gezegd, bijvoorbeeld stewardessen. Een jaar geleden was iemand die met een Limburgs accent niet als stewardess werd aangenomen. Maar ja, zeiden ze van ja, dan kunnen de mensen een vliegtuig niet verstaan als de veiligheidsinstructies gegeven worden. Een dialect niet kunnen verstaan, dat is vaak ook een dialect niet willen verstaan. Want zoveel verschillende dialecten ook weer niet van het Nederlands. En dan nogmaals, we hebben het ook niet echt over dialecten. Hè? We hebben het over mensen met een bepaald accent. Dus ik wil, als je nou plat Limburgs, plat Twents praat, diep Twents. Ja. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar iets van een Twents accent, ja, ik kan me niet voorstellen dat mensen dat niet kunnen verstaan, waar ze ook in Nederland wonen.
1: Ja, want hoe kan het nou dat Twents dan zo erbovenuit steekt, zouden we kunnen zeggen. En bijvoorbeeld met een Frans accent is dat minder?
2: Ja, nou, alle dialecten in Nederland hebben wel een beetje last van dat negatieve imago, behalve natuurlijk de Hollandse dialecten. Een Frans accent, als iemand Nederlands spreekt met een Frans accent, dan denken we gewoon, dat zou wel een Fransman wezen. Vinden we dat juist knap als zo iemand dan Nederlands kan spreken.
0: Ja, of als iemand, dat was vroeger vooral het geval, langer dan een halve maand in het buitenland was geweest, dat ze het buitenlands accent aan de namen.
2: Ja, we hebben dat natuurlijk nog altijd. Mensen die Engelse woorden gaan gebruiken omdat ze dat zo geweldig interessant vinden. En vroeger hadden we dat inderdaad ook met Franse woorden. Dan werd het Nederlands doorspekt met Franse woorden. En gek genoeg vinden we daar in het dialect altijd nog wel sporen van. Als iemand zegt krek, kamperen bij de boer, krek, dat is het. Dat is eigenlijk het Franse woord correct.
0: Zo leren we ook nog eens even wat op de middag. Nog even, wat zou u adviseren? Gewoon normaal blijven doen zoals je spreekt?
2: Ja,
0: of toch
2: ik zou vooral de mensen die met zo'n vreselijk woord human resource, dus zeg maar vroeger de personeelsfunctionaris, die zou ik dan maar even op mijn les sturen. En die mogen bij mijn taallesje komen volgen.
0: Nou, dat is een mooi aanbod alvast. Wat ik wel eens merk is dat als mensen dan gaan ze extra hun best doen om Nederlands te praten. En dat is misschien nog wel erger dan dat ze zeggen dat ze Nederlands praten.
2: Dan krijg je echt aanstellerij eigenlijk een beetje. Ja,
0: ja en dat is misschien nog wel erger dan horen dat je iets in accent hebt.
2: Ja, nogmaals, accent is niks om je voor te schamen. Dus dat,
0: Zo is het ook nog eens een keer. Nu ook het even weer in de belangstelling staat rond Tina Nijkamp, die dan bij VI in de uitzending was, krijgt dat eventjes weer extra aandacht. Moet er gewoon ook trots op zijn, toch?
2: Precies, gewoon trots zijn op wat je spreekt. Dat je niet goed gaat.
0: Harry Schot, mij dank eens weer.
2: Ja hoor, graag gedaan.
3: De Dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.

0: van de leukste dialectplaatjes ooit. De Heino's en Lieve Lieveling. Dat beetje dialect is helemaal niet erg, hij daar duurt.
1: De 6 voor 7.
0: Die gaan daar dan weer niet over. Die gaan dan weer over de friet die wordt weggegeven. Of de patat, zoals we dat dan zeggen, in Zwolle. Een actie van een snackbar. Zoveel jaar bestaan. Voor niks worden patatzakjes weggegeven. Populaire patatzakjes, gele kleur, dat soort verhalen. Nou, daar zoeken we dus plaatjes bij. Die stromen ook langzaam maar zeker binnen. En even kijken, want wat is er allemaal al gezegd? Een beetje van dit en een beetje van dat, zegt Emiel. Dat past ook wel zeker bij het verhaal van de patat en wat erbij hoort. De ketchup song is al aangevraagd, ook hartstikke goed idee. En natuurlijk Gasolina, dat liedje zou ook zomaar kunnen. En zou je er ver voor reizen voor zo'n gratis patatje of niet? Vanessa Carlton doet er wel 1000 miles over.

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Voor de

0: Polaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: De dag van Oost.
3: Het is 17:30 exact. In Stokkemerbroek is het op dit moment 19,5 graden, wil goed zeggen. In Lente 19 graden en Wanneproveen 19,5. Het nieuws en Overijssel krijg je van Serien Beunen.
4: Diervoederproducent For Farmers in Delden krijgt voorlopig toch geen boete van 100.000 euro. Dat heeft de Raad van State besloten. De provincie dreigde met de boete omdat het bedrijf te veel stank zou hebben veroorzaakt in de omgeving. Maar For Farmers zegt dat de provincie een verkeerde berekening heeft gemaakt van de stank die wordt uitgestoten. De Raad gaat nu bekijken hoe de stankuitstoot voor For Farmers wel moet worden berekend. Een inwoner van Overijssel is besmet geraakt met het Westnijl-virus. Dat meldt het RIVM. Het gaat om 1 van de 9 nieuwe besmettingen van afgelopen week. Het advies? Zorg dat je niet geprikt wordt. Uit welke plaats de patiënt komt, is niet bekendgemaakt. De politie heeft 6 verdachten aangehouden in een langlopend onderzoek naar de handel in zwaar verboden vuurwerk. De hoofdverdachte is een man van 56 uit Hengelo. Een Duitse hoofdverdachte is inmiddels overgeleverd aan Nederland. Beide mannen worden ervan verdacht dat ze samen grote hoeveelheden vuurwerk uit Duitsland verkochten aan tussenhandelaren in Nederland. Hierdoor kwam dit vuurwerk in Nederland in de handel. Het zijn geen onschuldige knallers, het gaat om groot illegaal geschut als cobra's, dumbums en shells. Anna van den Breggen is niet geselecteerd voor het wereldkampioenschap wielrennen. Dat laat de KNWU weten. Van den Breggen werd al 2 keer eerder wereldkampioen. In 2018 in Innsbruck en in 2020 in Imola. Waarom ze nu niet meedoet is nog onduidelijk. Vorig jaar won Van den Breggen nog zilver in Rwanda. Meer nieuws op oost.nl of in onze eigen app.
3: En dan gaan we kijken hoe het zit met de wielers op de wegen in de provincie. Eens even kijken, het lijkt een hele lijst, maar ze staan er allemaal zo'n beetje buiten. Die in de provincie staan, daar zijn er op de A28 tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Daar staat 7 kilometer file, 6 minuten vertraging. A35, Almelo-Wieren, 3 kilometer, 6 minuten. En de andere kant op, daar staat ook 3 kilometer. N50, Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 6 minuten. En kom je van de andere kant, daar sta je in 8 kilometer file en 9 minuten vertraging. De N340 Zwolle richting Ommen tussen Dalfsen en Ommen staat 3 kilometer. En eerder al bij Oud-Leuzen ook 3 kilometer. En in totaal ben je daar 1/2 uur langer onderweg. Rij je de andere kant op, is er ook vertraging. Maar dan heb je bij Oud-Leuzen maar 2 kilometer file en 8 minuten vertraging. Over naar het weer, Margot Ribbering. Een dag die wat mij betreft straalblauw begon en inmiddels wat bewolking heeft gekregen.
5: Ja, dat is ook zo. Een mooie, droge dag met inderdaad flink wat zon. Maar in de loop van de ochtend en middag ontstond er ook wat stapelbewolking. Maar het waren allemaal vriendelijke stapelwolken. Dus het bleef gewoon droog, niet al te veel wind. En op de officiële stations net geen echte 20 graden. 19,6 in Heino en ook precies in Enschede. Maar bij onze waarnemers, bijvoorbeeld in Enschede-West, daar mag wel weer een officiële warme dag worden bijgeteld, 21,1 graad.
3: En wat gaan we de komende dagen krijgen?
5: Nou, vanavond hebben we nog steeds te maken met opklaringen en wolken. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. En tegen de ochtend kan er in het uiterste westen al een beetje regen vallen. Koud wordt het niet onder de wolken, 11, 12 graden. En morgen hebben we dan bewolking met af en toe wat regen in de ochtend. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen een beetje op. En met een zwakke tot matige van zuid naar west draaiende wind wordt het morgen 20 graden. En dan krijgen we zaterdag weer een droge dag met wolken. wolkenvelden een beetje zon en 22 graden. En zondag is het vooral in de nacht nat. In de ochtend trekt de regen naar Duitsland weg. Daarna komt de zon weer een beetje tevoorschijn en wordt het 20 of 21 graden. En na het weekend, op maandag en dinsdag, komen de temperaturen nog wat hoger uit. Met zuidwestelijke winden wordt het dan 23 graden.
3: Dankjewel, Margot.
5: Graag gedaan.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond, Heracles Almelo, Jong AZ. Zaterdagmiddag, FC Twente, ADO Den Haag. Zaterdagavond, Go Ahead Eagles, FC Groningen. En zondagmiddag, PEC Zwolle, Feyenoord. Volg deze wedstrijden uit de Ere en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Kijk aan uit en bluf en zoute landen hoor je op Radio Oost.
1: Wat gebeurt er achter de voordeur van een drugslab? En hoe herken je de signalen van criminaliteit? In Haaksbergen konden ze met die vragen terecht bij het ondermijningskwartier. Want hier gaven ze uitleg over ondermijnende criminaliteit. En daarin misbruiken criminelen bijvoorbeeld bedrijven, woningen of voorzieningen. Criminaliteit lijkt steeds zichtbaarder te worden. Zo bleek ook vorige week in Overhasselt, waar een bewaker door een grote groep jongeren werd doodgeschoten. Vermoedelijk een drugsconflict.
2: Mevrouw, waarom bent u hier vandaag?
3: Nou, ik zag de uitnodiging voorbij komen. En nou ja, het lijkt altijd de ver van mijn bed, joh. He, zo in kleine Haaksbergen, zeg maar. Maar ja, je merkt toch wel via dat het eigenlijk wel steeds dichterbij komt. En ja, ik heb een eigen bedrijf en huur daarbij daarvoor een hal, zeg maar. Dus ja, ik was eigenlijk best wel geïnteresseerd in hoe je dan eventueel benaderd zou kunnen worden. Of ja, dat soort dingen eigenlijk, ja.
2: Meneer, waarom bent u hier vandaag?
4: Je hoort er zoveel over. En het is op elke hoek van de straat is het verkrijgbaar. En de politie en de gemeente en die wil dit opzetten. Dus vandaar dat ik ga eens kijken.
2: Ja, we zien natuurlijk ook in Overhasselt. Het is natuurlijk ook weer het een en het ander gebeurd. In hoeverre speelt dat bij u ook mee? Dat u nou ja, daar toch wat meer bewuster van wordt?
3: Nou ja, ook dat eigenlijk wel. Want je denkt altijd van het is in de grote steden. En toch zie je wel dat ook dichterbij wel steeds meer dat soort dingen gebeurt, zeg maar.
5: Het geeft een onrustig gevoel. En die ouderwetse Twentse zekerheid valt weg. Het naberschap, zoals ze dat hier noemen. En dat is iets wat het wel met mij doet. Je wilt wel graag weten van waar moet ik op letten. En sommige dingen weet je wel, maar heel veel dingen weet je ook niet. Omdat het letterlijk verborgen is. En hier worden je ogen geopend, zodat je weet waar je op letten moet.
2: Wat zijn een aantal praktische tips waar u van nu al denkt, oh, dat zijn handige dingen om mee te nemen?
5: Ja, bijvoorbeeld waar je op letten moet qua geur. En waar je op letten moet als alles altijd dicht zit. Of dichtgeplakt is.
4: Het busje wat voor een pand staat. Vreemde tijden. Andere mensen die in één keer ziet lopen. Of ik denk dat je met elkaar wel wat alerter wordt. Maar ik ken het alleen van films. En nou sta ik heel dichtbij bij zo'n apparaat. Dus ik vond het heel interessant om even te zien.
0: Ja, alerte bezoekers dus in Haaksbergen bij die bijeenkomst van de politie. En volgens politieteamleider Petra Pronk is Haaksbergen het belangrijkste dat die mensen daar ook zelf verdachte situaties kunnen herkennen.
6: Het is juist heel erg essentieel dat juist die burger oplet. Bijvoorbeeld als je kijkt naar, we hebben een landelijk gebied, hè, naar lege loodsen, normaal komt daar niemand. Vooral dat onderbuikgevoel bij die burger is heel belangrijk. Als ze bijvoorbeeld in één keer vaker voertuigen zien, of er lopen mensen die ze niet kennen. Dat onderbuikgevoel, dat willen wij weten. Want misschien zit daar wel iets.

0: bijvoorbeeld een drugslab of een kwekerij of gewoon helemaal niks. Dat kan ook.
1: In hoeverre merk je dat er ook behoefte is bij mensen die hier komen om hier wat meer over te leren en te zien?
0: Nou, dat was wel een verrassing. Het zijn 2 dagen, maar het wordt goed bezocht. Dus we zijn heel erg blij dat ook juist die bewoners en de ondernemers echt komen kijken.
2: Nou, een goed bezochte bijeenkomst dus. Het ondermijningskwartier in Haaksbergen.

0: Ja, dit is nou echt back to the 80s. Avant la lettre, om het maar even in het Twents te zeggen. Want dit nummer is namelijk een nummer wat ik in mijn allereerste keer ooit op radio bij een lokale omroep als eerste plaatje ook draaide.
1: Ja, dat vergeet je niet meer,
0: nee,
1: hè?
0: Precies. The Very First Time van Robin Beck was dat. En dat was op 3 december 1988. En daarom gaan we dus ook komende week weer back to the 80s. En dat doen we de hele week vanaf zaterdagmorgen. En dan beginnen we met een bingo.
2: Back to the 80s. Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost.
0: Wees erbij, je kunt ze nu al binnenhalen. Die kaarten dus voor de bingo. Het enige wat je hoeft te doen is naar oost.nl/80 gaan. 80 als 8-0. En kun je meedoen met die bingo. Je kunt stemmen voor de top 80 die we volgende week vrijdag dan weer gaan draaien. Nou, je bent helemaal bij. Zometeen, volgende uur van De Dag van Oost.

0: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.

0: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Een man is door de politie Oost-Nederland aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 verkrachtingen in Deventer en Apeldoorn in de jaren 90. Een inwoner van Overijssel is besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Het gaat om 1 van de 9 nieuwe besmettingen van afgelopen week. En de waterspitsmuis gooit toch geen roet in het eten van de Military Boekelo. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Er staat nog 1 file in de provincie. Nee, zijn er zelfs 2 op de N35 tussen afrit Lemelenveld en Heino-Zuid. 3 kilometer en ruim een kwartier vertraging. En op de N50 tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek richting A28. Daar staat 5 kilometer en 8 minuten de vertraging op dit moment. De dag van Oost. Zometeen werpen we even een blik op de uitzending van Plaat Delict, straks op TV Oost. En we vertellen weer verder wat er vanavond en morgen allemaal te beleven is in de provincie. En de 6 voor 7 gaan nog steeds over patat.
6: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
7: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
6: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.com. www.zaterdagmarkt.nl.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Radio Oost.

0: De Wall Street Shuffle gaat allemaal over geld. Gaan we het zo ook nog over hebben.
1: Jan-Willem Cobus. Dag van Oost.
0: En Serien Beunen. En we hebben het tot 7 uur over van alles en nog wat. Zoals de agenda met wat is er allemaal vanavond en morgen nog te doen. En we hebben de 6 voor 7.
2: Ja, en die gaat deze keer over friet. Er werd gratis friet uitgedeeld. Nog steeds trouwens. Tot 7:30 in Zwolle kan je terecht voor gratis friet. En we zijn heel benieuwd.
0: Ja, ik vroeg me nog even af. Is Zwolle nou friet of is dat ook patat? Bij ons is patat. Bij mij althans. In dit
2: ik zeg het door elkaar hoor.
0: Ja, nou, we doen allebei een beetje. En het smaakt ongeveer hetzelfde. Dat is dan ook
2: dat
0: wel
2: is zeker, ja.
0: Goed. Die muziek gaan we straks draaien. Als je heel snel bent, kun je er nog eentje doorgeven. Wat er ook vanavond is, is een nieuwe aflevering van Plaats Delict.
2: Ja, en die gaat over bankpasfraude. Het begint vaak bij een sms'je of mailtje uit naam van je apotheek of bezorgdienst of iets anders. En die berichten zien er betrouwbaar uit en er staat een link in waar je op moet klikken. Vul je dan je bankgegevens in, dan is de kans groot dat criminelen jouw bankpas kunnen koppelen aan een willekeurige telefoon.
0: En dat gebeurde ook bij de 69-jarige Guusje de Vries uit Deventer. Ze is mantelzorger en kreeg een mail van haar apotheek. Tenminste, dat dacht ze.
3: Ik vind het zo doortrapt en zo geraffineerd en zo vals. Omdat het ook in de hoek zit. Ik ben mantelzorger, ik ben kwetsbaar. En ik denk, als het mij kan overkomen, kan het iedereen overkomen. Het is van een valsigheid en een geraffineerdheid wat gruwelijk is.
0: Ja, als het je overkomt, dan alsjeblieft melden. Schaam je er niet voor, want alleen dan is er mogelijk een oplossing. Het hele verhaal kun je vanavond zien en horen bij Plaats Delict op TV Oost. Na vandaag in Overijssel.

0: Be My Baby, Vanessa Paradis. Oh, gisteren draaiden we nog Jolle Taxi van Vanessa Paradis. Het is Vanessa Paradisweek, zou je bijna denken. Wat je ook kunt gaan doen vanavond, als je denkt van dat zal ik nu eens doen, dat is dat het klaarzitten voor de tv, want er is een nieuwe aflevering van De Wijkpatrouille. Deze keer krijgt de dienst van agent Ronnie op het laatst toch nog een bijzondere wending.
1: Aan het einde van de schietreisendienst zien we ambulance rijden met Blauw-Blauw. Die zal ergens met Prio 1 naartoe gaan. Ik kijk in het systeem wat ik heb, is er wat aan de hand? Dan blijkt dat er een reanimatie is. Verder informatie had ik nog niet. Dan ben je proactief, dan meld je aan.
2: Dank u wel.
1: Een kind van 4 maanden ingeschreven. Ik weet niet of het daarom gaat. Als ik een zwaarlicht sirene aan doe, betekent niet van ga aan de kant. Maar ik ga juist mijn insteek van help me even.
0: De Wijkpatrouille vanavond op TV Oost.
3: Morgen leggen werknemers van Scania in Zwolle hun werk neer. Niet uit protest naar hun eigen werkgever, maar tegen de plannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk gaan bezuinigen op de sociale zekerheden, zoals de WW en de WIA. En er zijn deze week al de hele week al stakingen in de metaal- en bouwsector. En gisteren natuurlijk bij het treinverkeer. En morgen dus ook bij Scania.
0: En ook wordt er morgen weer gevoetbald in Almelo. Want Heracles speelt thuis de 6e wedstrijd van het seizoen in de eerste divisie tegen Jong AZ nu. Tot nu toe heeft Heracles de meeste punten behaald in die eerste divisie dit seizoen. De aftrap is morgenavond om 8 uur.
3: Morgen is het 25 jaar geleden dat de aanslagen in New York plaatsvonden. Op 11 september 2001 kaapten leden van de terreurorganisatie Al-Qaeda 4 passagiersvliegtuigen en vlogen in op de Twin Towers. Hierbij kwamen duizenden mensen om. Morgenochtend spreken wij erover met Rutger Mazel, die op dat moment journalist was bij de NOS in Washington.
0: En dan nog een onderwerp, dat is ook een zwaar onderwerp. Vandaag is namelijk de dag ter voorkoming van zelfdoding. Daarom is er vanavond in de bibliotheek in Hengelo een bijeenkomst georganiseerd voor mentale gezondheid en suïcidepreventie. Morgen dus. De bijeenkomst start dan al vroeg in de avond. En ja, dat is iets waar je ook heel veel rekening mee moet houden. Mocht dat in jouw omgeving of bij jou spelen, neem dan contact op met 113. Tot zover het overzicht van de activiteiten in en rond onze provincie.

0: zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is De Nieuwe Oogst. It's my

0: De nieuwe oogst van Ruben Hillen. Tot en met morgenmiddag. Dan wordt er weer een nieuwe gekozen. Higher Love hoor je dus van Ruben Hillen.
1: De 6 voor 7.
0: De 6 voor 7 die gaan vandaag over de gratis friet. Ja, inzenden kan niet meer, want we hebben al heel veel plaatjes binnengekregen. Maar het gaat dus over patat.
2: Ja, dat stond rijen dik in Zwolle, want gratis patat, daar moet je bij zijn.
0: En daar hoort ook muziek bij. En deze heb ik ook vaak aangevraagd gekregen, maar hij past er net niet meer in. Dus ik laat hem even apart horen. Dat is deze.

0: Zo maken ze niet meer, hoor.
1: Nee. Niet met saté, niet met haché, maar mayonaise.
2: Heel toepasselijk.
0: Ja.
1: Friet met mayonaise.
0: Nou, als je honger krijgt, doe je best. In Zwolle tot 19:30 wordt er nog gratis friet uitgedeeld. En dan is het gebeurd. Nou, onze 6 plaatjes voor 7 gaan erover. Even naar het nieuws van 19:30 ga je die horen op Radio Oost. Nu nog eerst Bryan Adams en de opleving van het nummer van Ilse de Lange, So Incredible, hoor je zo op Radio Oost.

niet. Radio Oost gaat vanaf zaterdag terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Nu bij Dirk honigsoep. 99 cent. Ja, echt 99 cent.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
13: Voordeeluitjes.nl. 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: Voordeeluitjes.nl. De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Teunis Industrietechniek.
14: En daarmee is het 6:53 geworden. De dag van Oost. En is het een strooiendorp nu nog 17,5 graad. In Lettelen 18 graden. En Westeinde 19. Het nieuws erover uit, zo krijg je van Serien Beunen.
15: Een man uit Apeldoorn is door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 verkrachtingen in de jaren 90. Dat gebeurde in de gemeente Deventer in Apeldoorn. Beide zaken leverden destijds geen verdachten op, wel is DNA veiliggesteld. Het cold case team van de politie Oost-Nederland heeft beide zaken opnieuw onderzocht. En vervolgonderzoek leidde uiteindelijk tot de man uit Apeldoorn. De verdachte zit nu vast. Een inwoner van Overijssel is besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM. Het gaat om 1 van de 9 nieuwe besmettingen van de afgelopen week. Het advies? Zorg dat je niet geprikt wordt. En uit welke plaats de patiënt komt, is niet bekendgemaakt. De Military Boekelo wordt niet tegengehouden ter bescherming van de waterspitsmuis. Dat heeft de rechtbank vandaag beslist. Stichting Natuur Alert vreest dat muizen ernstig worden verstoord in het Theesinkbos, waar het evenement wordt gehouden. En de stichting meent dat de waterspitsmuizen zich letterlijk dood kunnen schrikken van het geluid van paarden en de vele mensen. De provincie zegt dat dat alleen bij heel hard geluid het geval is, zoals met vuurwerk, en betwijfelt zelfs of de muizen wel voorkomen in het gebied. Er zijn ook geen aanwijzingen dat tijdens het evenement vorig jaar regels zijn overtreden. De rechter wijst daarom het verzoek van Natuur Alert af om het bos tijdens de komende editie te mijden en verdere maatregelen te treffen. Meer nieuws op oost.nl of in de app.
14: Dat doet mij denken aan de Rosbuske. Dat is voor de mensen die al wat langer naar Radio TV Oost kijken. Een jonge leun, holle grond. Hè?
15: Oh, dat heb ik nog wel gekeken.
14: Ja, de Rosbuske.
15: Ja, dat zegt me nu niks meer. Maar...
14: Ja, nee, dat zat ook in die serie. En dat ging. Dat was niet helemaal parallel aan wat het verhaal nu is. Maar dat kwam eigenlijk wel een beetje op hetzelfde neer.
15: Ik ga het nog eens terugkijken.
14: En waarschijnlijk was ook dat op die manier in het verhaal geschreven. Maar dat weet ik allemaal niet zeker, hoor. Ik doe nu van...
15: Uit de oude doos.
14: Ja, precies. Iets met klok en klepel. En, en dat soort dingen. En ergens luidt iets en ik zie weer niks. Dat is het. Inmiddels zijn ook de files verdwenen. Er stond er nog eentje, maar ook die is nu uit beeld. Nou, dan kunnen we helemaal door. En dat doen we met het weer, Margo Ribbering. Want vandaag was een prima weerdag.
16: Heerlijk dagje. Morgen even wat minder. Maar zaterdag komt er nog zo'n dagje aan. En ook zondag ziet er aardig uit. Eerst maar even de avond. Een droge avond met nog opklaringen. Maar vannacht vanuit het westen bewolking. 11-12 graden als minimumtemperatuur. En morgenochtend gaat het eventjes wat regenen en motregenen. Maar in de loop van de middag trekt het allemaal naar Duitsland weg. En dan klaart het ook weer een beetje op. En met een matige wind draait naar westelijke richting, wordt het morgenmiddag 20 graden. 22 graden wordt het op zaterdag. Een droge dag met wolkenvelden en zon en een zuidwestelijke wind. Zondag valt er in de nacht en ochtend een beetje regen. 'S middags is het droog met een beetje zon en dan wordt het 20, 21 graden. En begin volgende week wordt het zelfs nog wat warmer. 23 graden op maandag en 24 op dinsdag.
14: Een kleine Indian summer.
16: Ja, zit er wel aan te komen.
17: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
14: De 6 voor 7 gaan vandaag over gratis patat in Zwolle. Welke muziek past daarbij?
15: Giving It Away van Roger Daltrey bijvoorbeeld.
14: En lekker snacken met Baila de Gasolina van Effe Serieus.
15: De Ketchup Song kan ook niet ontbreken van Las Ketchup.
14: En als zo'n zakje valt, dan is het Pick Up the Pieces van de Average White Band.
15: Big City van Tol Hansen.
14: Ja, daar zit ook een zakje patat in. Let maar eventjes op. Maar eerst, we hebben honger. The Hungry Heart van Bruce Springsteen.
17: De 6 voor 7 bij de Dag van Oost.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over gratis patat uitdelen in Zwolle. We draaiden al The Hungry Heart van Bruce Springsteen en Giving It All Away van Roger Daltrey. En ook Baila de Gasolina van Effe Serieus. Ja, dat was nog eens even een feestnummer. Nog 3 platen te gaan. Zometeen Pick Up the Pieces van The Average White.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond, Heracles Almelo, Jong AZ. Zaterdagmiddag, FC Twente, ADO Den Haag. Zaterdagavond, Go Ahead Eagles, FC Groningen. En zondagmiddag, PEC Zwolle, Feyenoord. Volg deze wedstrijden uit de Ere en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Supreme.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
14: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Porcentrum Twente.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering, die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
5: Deze renster staat volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
4: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bos en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wil de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
5: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
4: Van Wil overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
6: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
4: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond, Heracles Almelo Jong AZ. Zaterdagmiddag, FC Twente ADO Den Haag. Zaterdagavond, Go Ahead Eagles FC Groningen. En zondagmiddag, PEC Zwolle Feyenoord. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Radio Oost gaat vanaf zaterdag terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
4: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
3: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost.
1: Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

Radio Oost gaat vanaf zaterdag terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond, Heracles Almelo Jong AZ. Zaterdagmiddag, FC Twente ADO Den Haag. Zaterdagavond, Go Ahead Eagles FC Groningen. En zondagmiddag, PEC Zwolle Feyenoord. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
6: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
5: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwitten had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Avond bij Oost. Radio
1: Oost. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: De Oosttribune.
1: Morgenavond, Heracles Almelo, Jong AZ. Zaterdagmiddag, FC Twente, ADO Den Haag. Zaterdagavond, Go Ahead Eagles, FC Groningen. En zondagmiddag, PEC Zwolle, Feyenoord. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Radio Oost gaat vanaf zaterdag terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bos en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: ochtend bij Oost. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden bezig en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Een man van 61 uit Apeldoorn is opgepakt voor 2 verkrachtingen ruim 30 jaar geleden. De man kon alsnog worden opgespoord via DNA-sporen die destijds veilig zijn gesteld. Bij de eerste zaak werd een vrouw in 1995 in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken en langs de weg verkracht. 2 jaar later, in 1997, gebeurde iets vergelijkbaars in het buitengebied van Deventer. De politie is 30 jaar later op zoek gegaan naar mogelijke verwanten in de DNA-bank en kwam zo terecht bij de verdachte. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de Duitse grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. De Duitse klimaatactivist die deze week na een klopjacht werd opgepakt zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De 48-jarige man wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard tegen fossiele brandstoffen te zijn. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. Het weer vanuit het westen vannacht regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groot heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De grote vraag voor dinsdag is natuurlijk hoeveel drieslagen er in de troonrede zitten. Gaat het kabinet nog even een snelle AI-check doen? Goedenavond, welkom bij het Oog. Straks praten we over het AI-gebruik van premier Jette en zijn team en ook andere kabinetsleden. Veel van de berichten van Jette op sociale media heeft hij namelijk laten schrijven door AI. En twee voormalige spindokters hoort u straks over de vraag of dit slim is of niet. Bij een groot Europees onderzoek naar fraude in de paardenhandel zijn ook Nederlanders gearresteerd. Foodwatch houdt scherp in de gaten of er vervuild vlees op de markt komt. Die horen we straks over de risico's. En er zijn uiteraard veel herdenkingen van 9-11. Architect Francine Hoebe vertelt zo over de effecten die de aanslag op de Twin Towers op de architectuur heeft gehad. En Ingmar Heidse kiest een aantal gedichten over 9-11 uit die hem hebben getroffen. Maar nu eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 9 september.
2: Familieadvocaten hebben meer en meer te maken met bedreigingen.
4: Schiet je knieschijven kapot, ik weet waar je kinderen op school zitten, je verdient een kogel.
5: Het is heel heftig.
2: Het gaat dan vaak om een scheidingsprocedure waarbij de man de advocaat van zijn vrouw bedreigt.
5: En hij zei iets van, ik sta in brand, ik sta in vuur. En als jij dit niet oplost, dan zal mijn vuur jou bereiken.
2: Een verholen dreigement, vindt deze advocaat.
5: Het voelde bij mij alsof hij eigenlijk zei, ik zie mijn kinderen niet. En als jij die niet oplost, zul jij ook je kinderen niet meer zien.
2: En over dreigen gesproken, in een interview op een tv-station in Sierra Leone heeft justitieminister Van Wiel de druk opgevoerd om veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekker uitgeleverd te krijgen.
6: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process.
2: Het interview ging via een videoverbinding, vandaar dat het geluid niet al te best is. En toen zei Van Wiel dit.
6: And as I said, I think it really is in the benefit of Sierra Leone of getting rid of this highly dangerous individual.
2: Nou, deze woorden vielen niet goed bij de premier van het land. Hij beschuldigt Van Wiel ervan dat hij zich opstelt als kolonialist.
7: So I really think it's a really distasteful interview and really unprofessional.
2: Nog meer kritiek op leden van het kabinet. Premier Jette blijkt dus AI te gebruiken om zijn social media teksten te maken.
8: Inmiddels driekwart van de Nederlanders gebruik ik ook af en toe AI om dingen beter te maken. Maar alle social media posts die we doen worden ook door mensen gecheckt.
2: Deze man is het eens met de premier.
9: Kunnen. Hij gaat met de tijd mee.
2: Alleen deze vrouw heeft er wat meer moeite mee.
10: Ja, ik weet niet wat ik daar echt van moet vinden eigenlijk.
2: En niet alleen de premier maakt dus gebruik van AI. Ook bewindslieden Jazilgus en Boswijk, beide van Defensie, maken gebruik van kunstmatige intelligentie. Boswijk reageert met wat ongemak.
11: Ik vind dat je AI kan gebruiken zolang je het als een rekenmachine gebruikt. Dus als een hulpmiddel.
2: Goed nieuws voor spaarders. De ECB heeft de rente verhoogd.
12: Nu, vandaag? Oh, nou, dat is al wel goed nieuws, denk ik, voor iedereen.
2: Toch wordt je spaargeld door inflatie wel steeds minder waard. Je spaargeld beleggen is beter, maar dat geldt niet voor iedereen.
13: Beleggen is alleen maar mensen die veel geld hebben nog rijker worden. Dus lekker op de bank, ik krijg genoeg, ben tevreden.
2: En nu we het toch over geld hebben, president Trump heeft weer eens een stunt uitgehaald.
14: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
2: Nou, dus iedere Amerikaan krijgt $5,000 als de Republikeinen de macht houden in het parlement en de Senaat. Drie keer raden welke naam deze uitkering krijgt.
14: It will be called the Trump dividend.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En we gaan voor de krant van morgen nog naar onze correspondent Gim Balduc. Vanwege het ernstige busongeluk in Zwitserland met de Nederlandse touringcar. Dat vond rond 5:00 vanmiddag plaats. Er zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Er zijn ook meerdere gewonden. Gim, goedenavond.
15: Goedenavond.
2: Ja, is er al meer bekend over de achtergrond van de inzittenden?
15: Ja, volgens de brancheorganisatie ANVR, die het woord voert voor de verantwoordelijke reisorganisatie, dat is OWAT, gaat het om een volledig Nederlands gezelschap dat onderweg was vanuit een vakantiebestemming in Oostenrijk, die op dagtrip waren in Zwitserland. En op het moment van het ongeluk aan het eind van de middag tussen Zouche en Ternes, helemaal in het oosten van Zwitserland, dat ongeluk te verduren kregen. En volgens de ANVR gaat het dus om 48 mensen en uitsluitend Nederlanders.
2: En is er al iets bekend over de slachtoffers?
15: Ja, de Zwitserse politie houdt het op meerdere doden en gewonden, maar noemt daarbij geen getal, ook zojuist in een korte persconferentie niet, en ook geen verdere details over de herkomst. Dat is doorgaans ook, heeft dat ermee te maken omdat de hulpoperatie nog bezig is. Eerst moet ook het thuisfront ingelicht worden voordat de media hierover geïnformeerd wordt. En we zagen ook dat de hulpdiensten tot een uur geleden nog volop bezig waren op de plek van het ongeluk. De Zwitserse pers schrijven dat er heel veel ambulances aanwezig waren, ook maar liefst 5 reddingshelikopters. Ja, het ligt in de Alpen, het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Davos heeft ook maar een beperkte capaciteit, dus mogelijk zijn ook gewonden naar elders in het land verplaatst. En zojuist heeft ook een woordvoerder van de ANVR tegen de NOS gezegd dat er al een bus onderweg is om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden.
2: En nu waren er wegwerkzaamheden op het moment van het ongeluk. Brengt de politie het daarmee in verband?
15: Ja, de eerste verklaring is dat de bus moest uitwijken voor iets van een object op de weg, mogelijk een rotsblok of ja, iets wat dus de weg blokkeerde. De bus is vervolgens ook niet in contact geraakt met andere voertuigen, maar is zelf uitgeweken en zou vervolgens op de vangrail zijn gebotst en vervolgens van het talud afgegleden zijn. En op foto's van het ongeluk zien we ook dat de bus gekanteld langs de weg ligt met gebroken glas. En dus veel onderzoek daaromheen op dit moment. En dat onderzoek is ook nog bezig. De sporen worden ook nog veiliggesteld. En morgen horen we dan hopelijk meer van de politie.
2: Dankjewel, Gien Balduc, voor dit moment over het ongeluk dus in Zwitserland. Dan gaan we nu naar de krant van morgen. Ismael de Bruin.
16: De zorgpremie gaat volgend jaar opnieuw omhoog, schrijft de Telegraaf. Het kabinet rekent voor 2027 op een stijging van zeker 10 euro per maand. Daarmee komt de gemiddelde maandpremie uit op 169 euro, melden Haagse bronnen aan de Telegraaf. Zij baseren zich op uitgelekte Prinsjesdagcijfers.
2: Toch betekent het niet dat verzekerden volgend jaar exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk namelijk zelf de hoogte van hun premie. En door reserves kunnen ze de prijsstijgingen deels opvangen. Maar de sector wijst er wel op dat die reserves steeds kleiner worden.
16: De monsterzege van de AfD in het Duitse Sachsen-Anhalt is een nieuwe stap in de opmars van radicaal-rechtse partijen in Europa. Dat schrijft Trouw. Rechtsradicalen nemen deel aan regeringen in Italië, Kroatië, Slowakije en Finland. En ze staan bovenaan in de peilingen in België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Volgens politieke wetenschappers heeft 23% van de kiezers in Europa bij de laatste nationale verkiezingen gestemd op een radicaal rechtse partij.
2: Ja, dat moet wel worden genuanceerd, schrijft de krant. Want rechtsradicale partijen in Europa verschillen onderling behoorlijk. Ze zijn allemaal nationalistisch en gekant tegen immigratie. Maar op andere thema's lopen de opvattingen soms flink uiteen. Zo zijn de PVV en het Franse RN op economisch gebied vrij links. En AfD en het Spaanse Vox juist rechtser.
16: Morgen is het 25 jaar geleden dat er aanslagen werden gepleegd op onder meer het World Trade Center in New York. Het AD laat meerdere mensen aan het woord die terugblikken op die ingrijpende gebeurtenis. Zo vertelt een Nederlandse agent: mijn vrouw en ik hadden vrienden die op het World Trade Center werkten en dat maakte het extra spannend. We probeerden ze te bellen en te appen, maar dat lukte niet. We dachten dat ze waren overleden.
2: En pas 2 dagen later hoorden we dat onze vrienden net op tijd buiten waren. Ze werkten op de 25e verdieping. En toen het eerste vliegtuig zich in het gebouw boorde, sloegen ze op de vlucht. Toen ze buiten waren, vertelt ze, stortte de eerste toren in. Onze vriend Robert is 15 jaar na de aanslagen plotseling overleden. Hij was net in de 50. We relateren dat echt aan 9-11, zo vertelt ze, want het had iets met hem gedaan en het is nooit meer goed gekomen.
16: In NRC een artikel over de nieuwe biografie over de kinderboekenschrijver Els Polgrom door auteur Sanne van Heist. Ik vraag me af of mijn leven wel zo boeiend is geweest voor een heel boek, had Polgrom eerst gezegd. Maar Van Heist wist wel beter. Ze kwam er al eerder achter hoe boeiend het leven van Polgrom was geweest. Zo heerste er een kille sfeer in het gezin waarin ze opgroeide in Arnhem.
2: En Polgrom ervoer menselijke warmte tijdens de hongerwinter die zij doorbracht in Herikhuizen. Ook trouwde ze met een communistische beeldhouwer met wie ze een kunstgemeenschap begon in het Groningse Finsterwolde. Volgens NRC komen die dingen geweldig goed tot leven dankzij de soepele en beeldende schrijfstijl van Van Heist.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: U2, Street of Dreams. Ja, de Volkskrant heeft dus onthuld dat premier Jette in ieder geval 68 berichten op social media veelvuldig kunstmatige intelligentie heeft gebruikt daarvoor. En de vraag is dat slim of riskant? Dat ga ik bespreken met twee spindokters, Julia Wouters. Zij schreef eerder onder meer de speeches voor PvdA-minister Lodewijk Asscher. Van harte welkom. En Bas Erlings, hij was lange tijd campagnestratege bij de VVD. Ook van harte welkom.
1: Ja.
0: Julia, stel jij was nu de baas van het sociale media team van premier Jette. Was dit onder jouw leiding gebeurd?
2: Daar heb ik natuurlijk vandaag heel veel over nagedacht. Want,
0: wacht
2: ik
0: even.
2: Want ik makkelijk praten. Er was nog helemaal geen AI. In de tijd dat ik speechschrijver was en dat we af en toe een voorzetje deden voor een social media bericht. En bovendien, ja, als je 3 keer in de week een social media berichtje deed, dat was het wel. En zijn Twitter-account bediende hij zelf. En ik denk dat ik wel ook gebruik zou hebben gemaakt van AI inmiddels. Maar toch echt op een andere manier dan het nu gebeurt.
0: Waarom had je het niet op deze manier gedaan?
2: Nou, kijk. Eer dat je echt de taal van degene waarvoor je schrijft kan schrijven, dat je die voelt, dan moet je echt onder iemands huid kruipen. Dan moet je heel veel tijd met iemand besteden, naar iemand luisteren. De manier waarop die praat, zijn emoties, waar die zich over opwindt, wat hem vrolijk maakt. En dan zo'n beetje, dan ga je die taal je eigen maken en dan kan je in plaats van iemand anders dat doen. Dat kost tijd, dat kost heel veel empathie en liefde. En dat is iets wat AI gewoon niet kan. Dus die kan wel mooie zinnetjes maken. Maar dat zo echt voelen van wie is iemand. Taalmodellen kan een AI-chatbot wel natuurlijk leren. Maar wat op welk moment, in welke context en welke tijd nodig is. Ja, daar kan je gewoon dus flink de plank mee misslaan. En dat vind ik ook dat wel hier af en toe gebeurd is.
0: Nou, Bas Erlings, was het onder jouw leiding gebeurd?
1: Jazeker.
0: Oh ja? Jij bent enthousiast.
1: Nee, niet enthousiast. En ik natuurlijk krijg ook een ongemakkelijk gevoel van als je teksten die heel gevoelig liggen ziet en dat het dan geschreven is door AI. Maar hij heeft zelf geen tijd om dingen te schrijven. Dus hij heeft speechschrijvers, hij heeft een social media team, hij heeft mensen die hem dingen aanreiken. Die praten met elkaar, die googelen, die gaan lezen, die doen inspiratie op. En die gaan dus ook sparren met AI. En dat is, ik wil ook dat mijn minister-president de allerbeste mensen om zich heen heeft en de allerbeste tools om zich heen heeft. En dat. En dit heeft gewoon de meeste denkkracht momenteel. Dus het hoort er ook gewoon bij in de mix.
0: En als jij dan die berichten leest, denk je ook, ja, dat is echt. Zo goed heb ik het nog nooit gezien wat hieruit is gekomen. Al deze.
1: Nou, diegene die heel gevoelig lag, die vond ik eigenlijk wel heel erg goed geworden. Ik zag ook minder en ik begreep ook dat de Volkskrant daarop aangeslagen was.
0: Excuus aan Molukkers.
1: Ja. Ja,
2: en Westerbork.
1: Ja, dat Westerbork, dat dacht ik, dat is wel echt heel mooi geschreven. En voor mij is er niet zo heel veel verschil of de tekstschrijver of het social media team het geschreven heeft. Want je weet dat hij het niet zelf doet. Of dat ze daar AI bij gebruikt hebben, hoe dan ook. Dat maakt voor mij niet zo heel veel verschil.
0: Als Julia Wouters is die het bedacht heeft voor hem of AI. Dat maakt jou niet zoveel uit.
1: Nee, maakt mij niet zoveel uit.
0: Julia?
2: Ik zag bij Nieuwsuur vanavond zag ik een hoogleraar in de politieke communicatie zitten. En die staat daar te verkondigen dat een premier echt wel zelf zijn berichten moet schrijven. Want dat het anders niet authentiek is. En ja, dan realiseer ik me weer even wat voor Bas en mij heel erg normaal is. Maar dat heel veel mensen daadwerkelijk denken dat een politicus alles wat hij zegt en schrijft en doet, dat hij dat allemaal ter plekke zelf bedacht heeft. En zich niet realiseert dat er achter alles ongeveer een enorm team zit. En wij hadden in de tijd dat ik voor Asscher werkte, hadden wij als je op een foto of in beeld van de televisiecamera kwam, dan moest je taart uitdelen. Want het was niet de bedoeling dat je zichtbaar was. De illusie moet wel een beetje in stand gehouden worden dat die politicus daar allemaal originele teksten ter
0: dus
2: plekke staat te bedenken.
0: Als speechschrijver mocht jij eigenlijk niet in beeld komen.
2: Nou, ik was wel politiek adviseur. Iedereen kent wel een beetje Jack de Vries. Die liep altijd heel erg in beeld naast Balkenende. Maar dat is wel ook de enige die we altijd zo in beeld zien lopen. De meeste mensen die om een minister of een vicepremier of een premier heen lopen, daarvan is het belangrijk dat ze uit het zicht blijven. En nu wordt dus onthuld dat die teksten niet van Jette zelf zijn. Dus dat is een schok voor veel mensen. En dan hebben we allemaal ons ongemak met AI. Waar we natuurlijk ja, iedereen zich toe aan het verhouden is van waar is het nou goed voor, wanneer niet, wanneer ben je de boel aan het belazeren en wanneer is het een handig hulpmiddel.
0: Ja, want
2: dus
0: Bas,
2: dat speelt nu allemaal tegelijk.
0: Want Bas Erlings, ik hoorde Jette vanavond op televisie reageren. Die had zo'n zinnetje van... en ik dacht gelijk, zou hij dit zelf bedacht hebben? Gelijk.
1: Ja, dat krijg je nu natuurlijk een beetje. Zijn komende tweets worden heel belangrijk. En dan gaat iedereen er even naar kijken. Ik denk vooral dat we over 5 jaar terugkijken op deze discussie en denken, waar ging het over? Net zoals we de discussie ook wel eens gehad hebben over toen voorlichters kwamen, of toen bleek dat politieke partijen onderzoek deden, of toen de social media teams kwamen.
0: Want hoe ziet het er over 5 jaar dan uit?
1: Nou, dan is dat gewoon nog meer ingeburgerd dan nu. En ik denk dat we dan hele nieuwe discussies hebben over AI. Want AI gaat zo snel dat we het nu dus kunnen gebruiken voor stukken tekst. Maar ik weet zeker, over 2 jaar wordt een D66-verkiezingsprogramma een heel stuk beter als het geschreven is door AI dan wanneer het team dat gedaan heeft. En dan is de discussie, wat moeten we nog zelf doen en wat laten we aan anderen over? Ook als het resultaat beter wordt in de praktijk. Dit is nog maar het begin van de discussies die we erover gaan hebben.
2: Maar ik denk, een regeerakkoord, een verkiezingsprogramma en zo. Ja, ik kan me voorstellen dat je de ideeën die je hebt dan even door zo'n model heen laten gaan. Maar die persoonlijke dingen die ook heel contextgevoelig zijn, die ergens over gaan, dat vind ik echt risicovol. Ja. Dus ik denk dat we daar over 5 jaar nog steeds hetzelfde over nadenken. Ook als je helemaal bedenkt dat bijvoorbeeld een politica die heel populair was tot voor kort was Caroline van der Plas, omdat ze zo authentiek was. En Bas en ik herkennen dan dat wij vinden haar allemaal heel gewoon als Nederland. Zij lijkt in niks op hoe wij denken dat een politicus eruit moet zien of moet praten. Dat vinden we heel fijn. En als je ervoor doorgeleerd hebt, dan zie je de hele tijd dat ze ook elk derde woord is. Ja, maar ik ben heel gewoon. En dat ze over de jurk die maar €20 in de uitverkoop kost, dat het ook een gimmick wordt waar ze mee speelt, wat iets versterkt, wat wel echt een authentieke karaktereigenschap is.
1: Ja.
2: En als je nou naar Jette kijkt, dan denk ik, ja, natuurlijk helemaal de eerste keer dat we van hem hoorden, toen heette die robot Jette, omdat hij al die voorgeproduceerde zinnetjes aan het uitkramen was. En hij is ook een beetje zo'n man zonder eigenschappen. Dus we weten van hem, we weten over zijn seksuele geaardheid en wie zijn vriend is. Dat vent hij uit. Maar verder is hij eigenlijk net even iets te glad en net even iets te perfect. En net even, hij heeft geen randje. Hij is altijd vrolijk en opgeruimd. Hij loopt er altijd zo toppe, toppe, top. Ook nu het allemaal heel erg moeilijk wordt, dat die begroting maar niet rondkwam. Nee hoor, alles ging prima en het hoort erbij en zo. En dan plak dit nieuws ook op onze ergernis bij hem, dat hij te glad is, te perfect is en dat je geen hoogte van hem krijgt.
0: En dan krijg je kunstmatige intelligentie bovenop een robot. Ja. Bas Erlings, dat versterkt misschien het beeld.
1: Zeker.
0: Maar de vraag is wel, want ik hoor inderdaad ook heel veel campagnestrategen altijd over authenticiteit, maar als dit het nieuwe normaal wordt, waar ga je dan nog de authenticiteit in vinden bij een politicus?
1: Nou, het is natuurlijk een aanname. Ik ben het er gewoon mee eens hoor. En het is natuurlijk de combinatie van AI met je eigen gevoel en accenten toevoegen die tot bijzondere dingen leidt. Maar we zien nu al dat de hele reclamebranche staat op zijn kop, omdat we zien dat AI creatiever is dan creatives. En dus over 2 jaar, misschien dat het voor een politicus wel het ideale hulpmiddel is om authentiek te worden dan. Het gaat allemaal zo snel, die ontwikkeling. Dus die aanname,
0: vraag je, hoe word ik authentiek? En dan komt er een van de adviezen.
1: Ja, of je laat inderdaad heel veel materiaal van jezelf in. Ik denk dat het nu al mogelijk is dat dan AI dat heel goed vervolgens dat kan nabootsen wat jij doet. Maar die kan je daar misschien ook wel bij adviseren.
0: En ligt er voor jou dan nog een grens ergens?
1: Nou, dat vind ik het echte gesprek nu. Ik denk niet dat de grens ligt bij een paar tweets laten schrijven door AI. Maar wel ook als het over beleid gaat, als het over keuzes gaat, als het over je motieven gaat. Dat door AI laten bepalen, dat we daar met elkaar het gesprek over moeten voeren, waar die grens gaat liggen.
0: Julia?
2: Nou, ik denk wat belangrijk is, dat we willen van een politicus dat hij de slimste oplossingen heeft, maar ook dat hij echt om ons geeft als kiezer. En ja, daar kan je vast wel hele mooie teksten door artificiële intelligentie laten schrijven. Maar het moet toch iets persoonlijks hebben. En ja, dat heeft het nu niet.
0: En dan is er ook nog het punt van Europese wetgeving. Die steunt D66 ook dat je transparant moet zijn over het gebruik van AI.
1: Ja.
0: Bas Erlings, dan had ik eigenlijk ook wel verwacht dat ze onder al die berichten zetten, by the way, dit heeft hij niet zelf bedacht.
1: Nee, dat klopt. Dat zou je inderdaad verwachten. Ja, dat zou best.
0: Moet dat wel?
1: Als iedereen dat moet doen, is dat natuurlijk helemaal prima. We hebben ook nog nooit gezien eronder zien staan, dit is geschreven door speechschrijver deze en deze. Maar ik heb er helemaal niks tegen als dat moet. Nee, dat lijkt me een prima oplossing.
0: Julia?
2: Ja, ik denk dat D66 dit voorstel heeft gedaan voor echt door... jij zegt dit AI, ik zeg AI. AI-gegenereerde teksten. Maar wanneer is het een AI-tekst en wanneer heb je het door het apparaat gehaald? Dus wanneer moet je nou dat toevoegen? Dat is moeilijk. Ik denk wat hier ook veel meer het probleem is... dat die menselijke toetsing bij D66 en bij Jette niet goed genoeg is. Dus dat ik zit me dezelfde hele tijd te troosten. Ik hoop heel erg dat die tweet die hij uit heeft gedaan... na al dat gedoe, die intimidatie... ik zou het politiek terreur willen noemen... dat mensen niet meer durfden te zeggen dat ze misschien wel voor... vluchtelingen waren in Engelen en iemand die zijn auto in de plomp vond. Toen heeft Jette getweet, lelijk vandalisme. Ik hoop heel erg dat AI dat bedacht heeft.
0: Ja, oké. Nou ja, zo krijgt hij er nog een heleboel voor zijn kiezen, denk ik, de komende tijd. Dank jullie wel voor dit moment, Bas Erlings en Julia Wouters.

0: happens. Bigger Picture van Sarah Julia. In een groot onderzoek naar fraude met paarden heeft Europol de afgelopen dagen 3 mensen aangehouden en ook meerdere invallen gedaan, ook in Nederland. En mogelijk is door die fraude vlees van duizenden paarden in de voedselketen gekomen. Vlees dat in dit geval niet geschikt is om te eten. Nicole van Gemert is directeur van Foodwatch Nederland. Dat is een organisatie die het voedsel voor consumenten scherp in de gaten houdt. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Hoe wordt nou bepaald welk paardenvlees geschikt is voor consumptie en welk niet?
1: Gewoon paardenvlees wat gefokt wordt zonder medicijnen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je hebt, je hebt niet echt een paardensector. Een paardensector als het gaat om vleesproductie. Die zijn wel wat paardenfokkerijen, bijvoorbeeld in Frankrijk. Maar in principe is de paardenfokkerij altijd voor een ander doel. Dus voor recreatie, voor racen, noem het allemaal maar op. En dat paardenvlees, dat wordt vervolgens geconsumeerd, waar niks mis mee is natuurlijk. Maar je ziet dus dat de paardenketen een heel ander soort keten is dan bijvoorbeeld rund of varken, waarin een hele keten is ingericht.
0: En hoe zou deze fraude met deze paarden in zijn werk zijn gegaan?
1: Nou, het is een bekend fenomeen, want het is natuurlijk niet nieuw. Ik denk elke 2-3 jaar komt wel weer een paardenvleesschandaal boven water. En dat komt omdat het heel erg simpel is. Paarden die hebben een paspoort en een chip. En op die 2 worden ze per dier dus gecontroleerd. En je kan daar dus heel makkelijk mee frauderen. Je kan ofwel het paspoort frauderen, of je kan de chip recyclen of verwisselen. En het probleem, het grote probleem eigenlijk, waarmee je het eigenlijk zou kunnen oplossen, maar wat niet gebeurt, is dat die chips en die paspoorten, die worden gecheckt in een Nederlandse, in dit geval, database. En de Franse database is niet gelinkt aan de Nederlandse database. Dus eigenlijk heb je alleen maar als slachthuis het paspoort en de chip. Die vergelijk je met elkaar en dan denk je, klopt.
0: Oh, maar welk paard er dan bij hoort?
1: Ja, dat, en de geschiedenis van het paard, want op zo'n chip staat de hele geschiedenis van een paard. Als dat niet de goede chip is, kom je daar nooit achter. En stel nou dat bijvoorbeeld in Ierland de autoriteiten zeggen, hey, dit is een frauduleuze paard. Hè? Dit paard mag niet gebruikt worden voor consumptie. Sorry, frauduleuze paard is een beetje gek. Dan kom je daar dus niet achter op het moment dat dat paard dan geëxporteerd wordt naar Nederland. Dan ga je hier in de database kijken, klopt dit paspoort? Klopt het? Dan is het oké. Klinkt ingewikkeld, maar dat is het eigenlijk helemaal niet voor criminelen die kwaad willen.
0: Nee, en daar, dat doe je dus alleen die fraude plegen op het moment dat er geld te verdienen is. Mm-hmm. En dat betekent dan, neem ik aan, je noemde net sportpaarden, dat je van een sportpaard stiekem een slagpaard maakt. Ja. Daar zit dan een prijsverschil in, daar kan je dus op verdienen.
1: Ja, daar valt heel veel mee te verdienen.
0: Want een
1: oud rendpaard, daar moet je vanaf. Die moet vernietigd worden en dat kost geld. Kat je hem om, hè, zo heet dat omkatten. Kat je hem om naar een vleespaard, dan krijg je daar toch nog wel zo'n 1500 euro voor zo'n paard. Dus dat is heel erg lucratief. Het is sowieso lucratief, omdat het natuurlijk ook een hele lage pak kans heeft. En paardenvlees is bijvoorbeeld goedkoper dan rund of varken. Dus het is een hele, hele lucratieve business. En daarom is die ook zo ontzettend fraudegevoelig.
0: En in wat voor producten komt het paardenvlees, waar vermoedelijk dus medicijnen in zitten, mm-hmm, wat niet bedoeld is voor consumptie, waar komt dat dan terecht?
1: Nou, over het algemeen, gewoon paardenvlees komt terecht in frikandellen. Hè. Dat voorbeeld kennen we allemaal in bitterballen. In Nederland wordt eigenlijk amper gewoon paardenvlees gegeten als biefstuk of zo. En als het gaat om deze kwestie, dat is natuurlijk precies de vraag. Waar is dit vlees terechtgekomen? We hebben vandaag ook meteen vragen gesteld aan de NVWA.
0: Voedsel- en Warenautoriteit.
1: Precies. En wat ik heel spannend vind, is, er zijn de afgelopen dagen invallen gedaan. Dan betekent dus dat er al heel lang onderzoek naar gedaan is. Dat er al vermoedens zijn geweest. Want je valt niet zomaar in 4 verschillende landen binnen. In Nederland in 7 verschillende plekken. Wat is er gebeurd met dat vlees wat daar al die tijd verkocht is? Waar is dat terechtgekomen? Is dat geëxporteerd? Is dat
0: Überhaupt nog te achterhalen? Want je zei het is niet nieuw. Hè? Volgens mij 2014, mm-hmm, 2016 is het, of 2014 is het ook gebeurd. Toen werd het vermengd met rundvlees. Tenminste, was toen het vermoeden. Is toen nou, duidelijk geworden waar...
1: Ik spreek wat dat betreft uit ervaring, ja. Want Foodwatch heeft destijds, in 2013, was er een groot schandaal. Iedereen kent dat wel, met de lasagne's en de balletjes van IKEA. Foodwatch heeft toen gevraagd, waar is het terechtgekomen? We willen alle winkels weten, we willen consumenten waarschuwen. En dat lukte toen niet. Toen zijn we naar de rechter gestapt. Die gaf ons gelijk. Maar nog werd er geen openbaarheid gegeven van het bedrijf of de producten waarin het was beland.
0: Nee, maar
1: we hebben daar 4 jaar lang voor moeten procederen. En 4 jaar later werd bekend in welke producten dat paardenvlees was geëindigd.
0: Ah, dus het is wel te achterhalen uiteindelijk?
1: Ja, het is te achterhalen. Maar de verantwoordelijkheid ligt eigenlijk meestal bij de producenten in Nederland. Als het gaat om de traceerbaarheid en waar het heen gebracht is. Het is te achterhalen, dat moet wel. Maar ja, fraude is natuurlijk iets anders dan voedselveiligheid. Hè? Dus je hebt allerlei regels om voedsel veilig te houden. Maar als je fraudeert, ja, dan kun je natuurlijk op alle mogelijke manieren in de marge opereren. Dus ik denk niet dat als bijvoorbeeld gehakt vermengd is met paardenvlees, dat te achterhalen is. Alleen door DNA-test.
0: Ja, en wordt er wel gewerkt aan een meer waterdicht systeem? Zijn er wel maatregelen?
1: Er zijn wat maatregelen geweest, maar veel te weinig. Kijk, de oplossing is het koppelen van alle databanken van al het paardenvlees in Europa. Dan weet je precies als in Nederland een paard aankomt waar die vandaan komt.
0: Met een voetafdruk. Ook,
1: ja,
0: in de chip. Vingerafdruk. Ja,
1: in de chip. Ja. Dus precies. Dat is het makkelijkst. Maar de capaciteit is natuurlijk ook een heel groot probleem. En dan de complicerende factor is nog de wind die waait in Europa op dit moment. Europa is toch van plan om de regels rondom voedselveiligheid en controles flink te versoepelen. Ook vanwege de imports van andere landen. We willen daar meer aan gaan doen. Dus ik zie het wel somber in.
0: Dankjewel. Desalniettemin, dankjewel. Ja, Nicole maar, van Gemers.
1: We rusten niet totdat we weten waar terechtgekomen is.
0: Nou, succes met de strijd. Dank. Dan, de aanslagen van 11 september. Die zetten destijds het imago van de wolkenkrabber behoorlijk op het spel. Steden als New York met veel hoogbouw zouden geen toekomst meer hebben. Dat zei de architecten. En ze kondigden ook het einde van de wolkenkrabbertijdperk aan. Maar die voorspelling is niet uitgekomen. Ik praat hierover met architect Francine Hoebe. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe keek u 25 jaar geleden, als we bij dat moment van 9-11 stilstaan, naar die beelden vanuit New York?
2: Ja, natuurlijk net als iedereen fascinerend. Maar ik weet ook, want ik was op dat moment zelf de Montevideo, wat de hoogste woontoren is van Rotterdam, of van Nederland, aan het ontwerpen. En ik zat echt heel erg te tellen van oké, die Twin Towers, meer dan 400 meter hoog, 110 verdiepingen. Tellend in mijn hoofd van hoeveel je het lukt om naar beneden te lopen en hoeveel tijd dat nodig heeft. En het was natuurlijk shocking.
0: Ja, en de manier waarop het gebouwd was, hè, of de Twin Towers gebouwd waren, had dat nou veel invloed op het verloop van deze ramp?
2: Ja, eigenlijk wel. In die zin wordt er in Amerika ook echt anders hoogbouw gemaakt dan bijvoorbeeld in Nederland. We hebben toch meer een beton traditie. Dus de Twin Towers zijn helemaal een stalen constructie. En staal moet je bekleden met kalk, met gips, als brandwering. En door die aanslag, door die vliegtuigen die erin gingen, werd dat aangetast, die bescherming rond dat staal. Nou, met die kerosine die brandt. En dan verzwakt het staal, want het kan gaan smelten, verzwakt. En dan krijg je dat hele domino-effect dat die verdiepingen op elkaar vallen. En dat kan de hele constructie niet aan. Dus dan als een domino-effect klapt het dan allemaal in elkaar. En dat is natuurlijk een bizar beeld.
0: Ja, en een van uw collega's, architect Rem Koolhaas, dat was een van de mensen die zeiden van... dit wordt het eind van de wolkenkrabber. Was dat toen een breed gedeeld gevoel onder architecten?
2: Nou ja, ik denk trouwens dat hij het wat anders bedoelde. Dus hij was heel erg tegen van dat als je alleen maar torens bouwt die maar zo in hun eentje naast elkaar staan, en dat er ook nog een repetitie is van allemaal dezelfde verdiepingen boven elkaar, hè, en of het nou kantoren zijn of woningen met al hun balkonnetjes, dat niet zoals je een stad maakt, of dat creëert geen context. Ik denk niet dat zijn bedoeling was om te zeggen dat hij tegen hoogbouw was. Trouwens, de tijd daarna is er nog veel meer hoogbouw gemaakt dan daarvoor, hoor. Dus dat is niet gestopt. En ook eigenlijk is die periode, ook wij dan met, want wij deden dan vanaf 2000 Montevideo. Eigenlijk is er toen eigenlijk veel meer hoogbouw juist in Nederland gekomen. En Je ziet ook trouwens dat de regels, hè, want dat vroeg men ook van, is de regelgeving nou heel erg veranderd na die brand, het instorten van de Twin Towers? Ik denk dat de regelgeving toen in Nederland al best heel goed en veilig was. Hè. Het gaat ook over vluchtwegen, over constructie, over compartimentering. En dat wat veel grotere gevolgen heeft gehad, is eigenlijk de brand in Londen, hè, van 2017. Waar de hele gevel van een woontoren in brand vloog. En de gevel met al hun isolatiematerialen, die hele overslag van brand veroorzaakte. Dat is ook heel erg. Dat heeft waanzinnig in
3: invloed gehad op de gevelbouw.
2: Op de hele regelgeving rond hoogbouw.
3: Ja, want als we nog even teruggaan naar die tijd 25 jaar geleden. Waren er toen wel opdrachtgevers die zeiden, nou, pas maar even op met het ontwerp. Of we merken dat de animo voor hoogbouw even tijdelijk afneemt. Was er iets te merken op de markt?
2: Nou, het grappige is, wij hadden natuurlijk onze renders, onze tekeningen gemaakt, visualisaties. En dan hadden we ook heel vrolijk een vliegtuig in de lucht gezet. Nou, die moesten we weghalen. Die suggestie, dat was natuurlijk toch een soort angst. En als ik zelf terugkijk bij onszelf, bij Meccano, wij hadden 3 hotels in ontwerp en die stopten allemaal. Maar dat had eerlijk niet te maken met hoogbouw, maar dat eigenlijk de hele markt voor hotels en reizen instortte, omdat die Amerikanen, ook de hele echte angst die er was, dat toerisme er niet meer was en ook die zakenreizen niet meer. Dus dat was eerder de reden dan dat het per se over hoogbouw

0: bijna zeggen, is echt fantastisch gedaan. En ook de ruimte en de openbare ruimte, hè, want het is eigenlijk een soort leegte geworden. Met wel weer torens eromheen in verschillende hoogtes. Nou, is eigenlijk heel mooi geworden. En vooral, je moet niet vergeten, want mensen hebben het altijd over die twee torens, maar het World Trade Center onder die Twin Towers. En in dat gebied is het grootste mobiliteitsknooppunt van heel New York, van heel Manhattan. En dat is ook waanzinnig opgeknapt. En er is ook nog eens overal komt ook nog eens een shoppingmall bij in Amerika. Maar dat is wel de Oculus, heet die. Nou, dat is wel heel indrukwekkend gedaan. Dus dat is nu eigenlijk ook allemaal, nou, nu eigenlijk allemaal wel af, wou ik zeggen. Dus het heeft best heel veel jaren geduurd. Maar het is wel heel mooi geworden.
1: En dat de Twin Towers nooit zijn herbouwd. Daar was destijds ook wel discussie over. De een vond van wel, de ander vond van niet. Had u daar destijds gedachten over? Of je dat wel of niet zou moeten doen?
0: Nou, ik vind zoals ze dat nu als monument hebben gedaan, de leegte, precies waar ze stonden, die twee, dat daar dat monument is gemaakt met die gaten in de grond waar water in loopt. Hè, heel fascinerend. Is knap gedaan. En er staat nu één hele grote toren naast. Dat is het allergrootste. Ja, is die mooi of niet? Het is natuurlijk heel Amerikaans en glas. Een hele Amerikaanse toren. Maar ik denk de keuze om dat monument zo te maken, precies op de plek waar ze stonden. En dat kan je ook ervaren als je het museum ingaat. En dat is een ondergronds museum, waarin je ook weer die kelders van die twee oude torens ervaart. Nou, vind ik wel knap gedaan. Ja, vind ik mooi.
1: Francine Hobbe, architect, ik dank u hartelijk dat we hierover konden spreken. Hartelijk dank.

Ween met Freedom of 67. Het oog van Heidse. Morgen wordt in New York stilgestaan bij, we hadden het er net al over, de aanslagen op de Twin Towers 25 jaar geleden op allerlei verschillende manieren. Dat doen wij ook. En een van de vragen die wij hadden vandaag was, heeft deze gebeurtenis ook dichters aan het dichten gezet? Nou, zeker, denk ik, Ingmar Heidse. Ja, ja.

0: van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: Ik vroeg net ook, wat staat jou nog bij van die dag?
1: Nou, het is typisch zo'n gebeurtenis dat ik erbij nog weet waar je was. En in dit geval, ik fietste terug uit de binnenstad van de HKU, waar ik toen les gaf in poëzie. En het was belachelijk stil op straat, ik begreep niet waarom. En toen ik thuis kwam, toen kwam ik daar wel achter natuurlijk.
0: En de schok was overal groot, hè?
1: Ja,
0: en er werd dus veel gedicht.
1: Er werd gigantisch veel gedicht. En ook in die zin zag ik een overeenkomst met de coronacrisis. Toen begon ook iedereen te dichten. En ook allemaal mensen die dat daarvoor misschien nog niet zo vaak gedaan hadden. Wat natuurlijk ook wel heel leuk is. Of heel bijzonder om te merken dat mensen dan toch moeten toch iets kwijt. Dus dat is interessant. In Amerika is daar een hele bloemlezing van gemaakt. Poetry After 9-11. En daar zit van alles bij. Van vrij bekende dichters tot dichters waar daarvoor en ook daarna nooit meer iets van vernomen is. Dat is een heel interessant tijdsbeeld.
0: En toen wij jou dit vroegen, kwam er toen direct een bepaald gedicht boven bij jou?
1: Ja, jawel. Want het is wel weer zo dat vaak de gedichten die echt blijven hangen, dat zijn toch vaak gedichten van meer gerenommeerde dichters. Dichters die het al waren voordat de ramp gebeurde. In dit geval een foto van 11 september van Wisława Szymborska. Volgens heel veel mensen, volgens mij ook, en volgens Ellen Dekwits volgens mij ook, misschien wel het mooiste gedicht dat is gemaakt hierover. Zij was Pools. De vertaling is van Gerard Rasch. Een foto van 11 september. Ze sprongen uit de brandende etages naar beneden. 1, 2, nog een paar, hoger, lager. Een foto hield ze levend tegen en bewaart ze nu boven de aarde naar de aarde toe. Elk van hen is nog één geheel, met een persoonlijk gezicht en bloed dat goed verborgen is. Er is tijd genoeg voor het haar om los te waaien, voor de sleutels en het kleingeld om uit de zakken te vallen. Ze zijn nog steeds in het bereik van de lucht, binnen de kring van de plekken die net zijn opengegaan. Ik kan maar twee dingen voor hen doen. Die vlucht beschrijven en geen laatste zin toevoegen.
0: En er was ook een gedicht dat werd geplaatst in de New Yorker in die tijd. Dat werd heel bekend.
1: Ja, dat een week inderdaad na de aanslag werd dit gedicht van de Poolse dichter, ook Poolse dichter, Adam Zagajewski in de New Yorker gezet. Die is geen onbekende in Amerika. Hij heeft daar veel geweest, heeft veel les gegeven. En dat is, dat is schitterend. Ook weer vertaalde Gerard Rasch, die heeft een goede avond vanavond. Probeer de verminkte wereld te bezingen. Probeer de verminkte wereld te bezingen. Denk weer aan de lange junidagen, aan de rozijnen, de druppels van de rosé. Aan de distels die de verlaten erven van ontheemden stelselmatig overwoekerden. Je moet de verminkte wereld bezingen. Je hebt sierlijke zeiljachten en schepen gezien. Eén ervan had een lange reis voor de boeg, een ander wachtte slechts het zoute niets. Je hebt vluchtelingen gezien die nergens heen gingen. Beulen gehoord die een lied van vreugde zongen. Je moet de verminkte wereld bezingen. Denk aan de momenten waarop jullie samen in de witte kamer waren en de vitrage bewoog. Keer terug naar dat concert toen de muziek losbrak. In de herfst verzamelde je eikels in het park en de bladeren wervelden boven de littekens van de aarde. Bezing de verminkte wereld en het grijze veertje dat een lijster heeft verloren en het zachte licht dat dwaalt en verdwijnt en steeds terugkomt.
0: En het bijzondere is dat dit gedicht niet na 9-11 is geschreven.
1: Maar een half jaar of zo daarvoor.
0: Ja.
1: Dat is toch opmerkelijk, hè?
0: En dan Nederland, Gerrit Komrij. Die was in 2001 onze dichter des vaderlands.
1: Inderdaad.
0: Toen het gebeurde. Wat deed hij met 11 september?
1: Hij sloeg over. Hij zei letterlijk, en dat was toch ook wel weer het typisch Komrij. Wat 11 september betreft, dat is cru gezegd, hun flat en niet onze. Daar hebben ze hun eigen dichter voor.
0: Zo.
1: Ja, dat is pittig. Maar wel waar, want in Amerika was toen net Billy Collins een van mijn grote favorieten. Hij was dus net Poet Laureate. Hij is het geweest van 2001 tot 2003. Ik moest dat opzoeken. Dus hij moest aan de bak. En hij heeft een gedicht geschreven dat heet The Names. Dat is erg beroemd geworden. Eigenlijk een gedicht waarin een soort wandeling gemaakt wordt langs een alfabet van namen. En... De X heeft hij opgelost met laat X staan voor iedereen die niet gevonden werd. Dat is alleen al heel slim. De slotregels wil ik jullie niet onthouden. Namen. Het vage magazijn van de herinnering binnengereden. Zoveel namen. Er is nauwelijks plaats op de muren van het hart.
0: En dan hebben we ook nog gedichten, zijn ook Arabische gedichten gemaakt, hè, over 11 september. Maar we moeten even kiezen, want er was één gedicht waar jij graag mee zou willen afsluiten.
1: Dat vind ik, even denken. Ja, een afsluitend gedicht. Hoe lang
0: Maria
1: hebben we
0: Barnas. Nog? Nou, Maria niet Barnas? Heel lang meer.
1: Nee,
0: die kan je net
1: Barnas
0: nog
1: meteen, maar nou perfect, dat doen we. Pianissimo, très doux et très expressif. Vlammen woeden rond een toren. Een zwarte engel met een koffer springt uit een raam van de 37e verdieping. Wat neemt hij mee? Ik speel Reverie op de piano. PP très doux et très expressif. Maar hoe dat moet? Ik draai het geluid van de televisie weg. De zwarte engel springt nog eens dood. En ik zoek een reden om te leven die ik werkelijk geloof. Maar jij zou het ook zien als je mijn ogen sloot. Het is donker in mijn hoofd. Er zakt hier een toren in elkaar. En alles is zacht en expressief. Als een van een vingertop geblazen wimperhaar. Maria Barnas.
0: Dankjewel, Ingmar Heijsen, voor het doornemen van deze gedichten. En ook het voordragen van deze gedichten. Die na 9-11 zijn geschreven en ook eentje daarvoor. Dank je wel. Daarmee is een einde gekomen aan dit oog van 10 september. Morgen dan zit hier Koen Verbraak. En straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit meer slapen. Ik wens u een heel goede nacht.

0: Radio 1.
1: Het weer vanuit het zuiden bewolking en kans op regen en onweersbuien.
2: Vorig jaar zomer pakken donkere wolken zich samen boven het ministerie van Justitie en Veiligheid wanneer hackers daar een inbraak plegen. De verantwoordelijke minister doet alsof er niets aan de hand is. Maar is het gevaar echt geweken?
3: Wie weet zitten ze wel gewoon ergens diep in het systeem te wachten totdat het moment is dat ze die knop moeten indrukken en alles verstoren.
2: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2:00.
4: Wat een puinhoopje. Echt niet te geloven.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Zaal voor zaal, bordjes leeg.

0: Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
13: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergiño Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar